0: in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leesner werd sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ja, dat is wel heel veel, ja.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarop kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Rita, wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, is wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is...

aflevering van Wekker Wakker Weekend van Max. Het is zaterdag 22 augustus alweer. Het is een beetje koud, hè, buiten. Tenminste, dat vond ik. Ik ben benieuwd wat Frans er straks van vindt. Mooi sportweekend. De WK hockey natuurlijk. De Vuelta begint in Monaco. En de F1 in Zandvoort voor het laatst. En dan in 1911... daar gebeurde iets bijzonders. Want de Mona Lisa, dat is een schilderij, werd op klaarlichte dag gestolen uit het Louvre in Parijs. En Nat King Cole zingt daar prachtig over, over die Mona Lisa.

0: 1980. The Rolling Stones. Nou, nu zijn we wel wakker, denk ik, met z'n allen. Start me up.
1: De helden van nu.

Gold Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. De beste evergreens in makkelijke taal hoor je in Wekker Wakker Weekend met Jan Driekman, NPO Radio 5. Je

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Het meesterwerk van Rob de Nijs en Lennart Nijg, Malle Baba.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Over meesterwerken gesproken. Singing in the Rain, Amerikaanse muziekfilm uit 1952... met in de hoofdrollen Gene Kelly en Debbie Reynolds... wonnen geen Oscar, maar het was wel een baanbrekende film... want ze behandelde het thema dat de stomme film... waarin niet gesproken, waarin geen geluid was... maar een pianist een beetje mee zat te spelen... dat passé was, dat verleden tijd was... en dat de films met geluid, dat de toekomst was. En dat klopte, want de film wordt nog steeds door heel veel critici gezien... als de beste muziekfilm die er ooit gemaakt is. En toen van de week een klein beetje veel regende, moest ik er vaak aan denken. Gene Kelly en Singing in the Rain.

0: 1990, Lois Lane en de Fortune Fairy Tales.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, als je nou dit weekend kijkt en je kijkt de kranten van nu in, dan zie je veel aandacht voor Pogacar die de Vuelta gaat rijden. Natuurlijk veel aandacht voor Max Verstappen. Verlengde zijn contract en rijdt in zijn eigen land, in Zandvoort. En verder natuurlijk al het geharrewar in de wereld. En ook aandacht voor het feit dat in 1965 het eerste nummer van het weekblad Voetbal International verschijnt. En dat in 2005 de Rolling Stones beginnen in Boston aan hun, let op, 31ste wereldtournee. En dat is al 21 jaar geleden. Nu nieuwe plaat. En toen was Mick Jagger 62. Nu in de 80. En wat denk je wat? Ze willen weer op tournee. En dat kan ik me goed voorstellen, want dat is het leukste wat er is. En aandacht voor de geboortedag van Kenny Rogers. Hij was een beetje alles. Countryzanger, schrijver, acteur, zakenman. Hij overleed in 2020. En heeft ons heel wat moois achtergelaten. Ik zag hem één keer live optreden. Er zat zoveel rust in. Te koud.

I Can Tina Turner. En, high energy, kun je zeggen. The Wall of Sound. En dat was niet niks. En dat was eigenlijk een sensatie toen die plaat uitkwam. En je hebt ook van die platen die, als je nu naar buiten kijkt... dat je denkt van, dat is wel toepasselijk. Hier boven Hilversum hangen een beetje boze wolken. Maar daar komt links en rechts de zon door. En dan denk je, morning has broken. Ja, het is begonnen. En daar moet je maar van genieten. Lekker naar buiten kijken en denken van... het zal wel een mooie dag worden.

0: mooi, hè? Morning is broken, Cat Stevens.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ze werd geboren in Newark, New Jersey, onder de rook van New York. En ze overleed in Pompano Beach in Florida vorig jaar. En we kennen haar als...

Lipstick on your collar van Connie Francis. En het begon eigenlijk op een hele andere manier. Want op jonge leeftijd viel wel op dat ze hartstikke muzikaal was. Maar ze ging van alles doen. En haar vader stimuleerde dat. Dus ze leerde accordeon spelen. Kreeg daardoor een plaats in de televisie Startime. De producer daar, die zei van, je moet overstappen, je moet gaan zingen. Ze sloot een platencontract. En het was het begin van veel hits voor Connie Francis.

stukje van My Happiness van Connie Francis. En die had nog een tijdje een relatie met Bobby Darin en heel veel andere grote Amerikaanse artiesten en presentatoren hielpen er, zoals Dick Clark van de

Jam. Met een plaat die niet zo gek veel gedraaid wordt. The Painter Man. En ja, het is wel een bijzondere eigenlijk als je kijkt naar het totale repertoire van de band Boney M. Ja, was het een bandje? Het was een beetje bij elkaar gezocht eigenlijk door Frank Farian. En Bobby Farrell, die danste er een beetje doorheen. En ze zongen wel de ene hit na de andere. Voor ons tijd om een kopje koffie te halen. Zou ik thuis ook doen, is wel gezellig. En dan gaan we eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. En dat doen we met een hele mooie. Een persoonlijke favoriet van mezelf, mag ik best zeggen. Bruce Springsteen, oftewel The Boss. Met zijn verhaal over zijn geboortestad, zijn hometown.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd om importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Het brede initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa van 17 uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broedersbol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: Tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Lekker veel muziek. Dat ben je van ons gewend en dat zal vandaag niet anders zijn.
1: De Nederpopsong van de dag.
0: Daarvoor gaan we naar 1972. Nederland had een aantal zangeressen. Sommige scoorden heel veel hits en sommige maar één of twee. En Debbie was er één van. Everybody Join Hands werd een grote hit in Nederland.

1957 was dat. Buddy Holly, lang geleden, 69 jaar. En als je dan naar nu kijkt, 69 jaar later... Taylor Swift scoort hits in de hele wereld. En dat ging in het begin helemaal niet makkelijk. Maar haar vader had een heel groot transportbedrijf. En die zei op een gegeven moment... wil je plaat, maar wil niemand je hebben? Geen platenmaatschappij die zegt... kom maar, dan kopen we gewoon een platenmaatschappij. En ik zal nooit vergeten dat ik door Nashville liep en Taylor Swift optrad. En toen had hij denk ik zo'n 20, 25 trailers heel mooi beschilderd. En heel mooi schoon had hij neergezet bij de hal waar Taylor Swift speelde en zong.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Intuition. Mijn vrouwelijke intuïtie, Mai Tai. Geproduceerd door Jochem Fluisma en Erik van Tijn.
1: De oude bekende.
0: Ja, dat is vandaag een leuke. De begeleidingsband van Pierre Gardner, vader Abraham... die kreeg op een gegeven moment de kans om zelf een plaat te maken. En dat werd Zomerzon. En dat begon met heel veel strand. Daar moet je nu even niet aan denken, want dat is koud. Maar misschien komt dat wel weer. Ik hoor de mail, hè. De Makkers noemden ze zich. En ze hebben nog steeds veel fans als ze zingen over die zomerzon.

0: AM is een Noorsentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, man?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Ja, vind ik ook. Nou, de Pinball Wizard van de Who zijn we toe aan een band uit België met Jantje Leijers, Paul Michiels, Erik Melaerts. En Paul Michiels, die werd in zijn dorp, zeg maar, Polleke van de Melkboer genoemd. Maar ze scoorden wel een bijna wereldhit met The Way to Your Heart. Ik heb het over Soul Sister. Was toen een sensatie. Beetje Motown. Maar wel een heel goed liedje, hoor.

uit de topdagen van de Glamrock. En dit is uit de glamourdagen van Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: Toen kon je al horen hoe goed ze zou zijn. En nog steeds beter werd. Whitney Houston, dat zij je niet meer is, is een groot verlies. I'm your baby tonight.
1: De schatkamer van...
0: Ja, schatkamer van een bijzondere zanger. Gerhard Hullerich. En hij kreeg een artiestennaam. En omdat hun ouders nogal fan waren van Roy Orbison, werd de voornaam Roy. En de achternaam werd erbij verzonnen Black. Roy Black. Er is te weinig Duitsstalige muziek soms op de radio. En dat gaan we even een klein beetje redden. Du bist nicht allein. Klein fragmentje ervan.

0: is niet alleen Roy Black. En, zou daarna de ene hit na de andere scoren. Nadat hij eerst in allerlei bandjes had gezeten. En ja, maakt ook een plaat met een meisje van 10, Anita Hegerland. En dat werd ook een grote hit in Nederland. Roy Black stond op eenzame hoogte. Qua grote hits in het schlagerrepertoire.
1: Einsam

Sommer der Liebe, Roy Black. Maar zijn allergrootste hit in Nederland en ver daarbuiten was toch wel Ganz in Weiß met Einen Blumenstrauß.

0: voorstellen dat je dan wat vrolijker door de kamer loopt en denkt... de zaterdag is begonnen.
1: Jan, muziekarchief.
0: En ik begon met een bandje. Dat mondde uit in spelen bij Long Tall Ernie en de Shakers. En dat was een tijd, hoor. En we gingen naar alle festivals en traden in heel veel landen op. En op een gegeven moment, nadat ik 2 keer de vinger tussen een pianoklep had gekregen... ben ik daar maar mee gestopt. Maar toen later, toen ik allerlei andere dingen aan het doen was... vroegen ze toch van, goh, zou je nu dan eens piano willen spelen op die platen? Hoef je niet mee het land in. Nou, dat heb ik gedaan. En een van de leukste Long Tall Ernie platen heeft een heel leuk intro. En dat is Get Yourself Together.

yourself together. Long to Learnie en de Shakers. Leuke plaatje. En dat betekent dat we op weg gaan naar 8 uur. En dan gaan we eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Het is nog vroeg in Nederland, maar ja, andere landen is het al veel later en kan er alweer van alles aan de hand zijn. Pakken we een lekker drankje bij. Een klein koekje is ook wel lekker. En dan komt het allemaal goed.

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, haalde Canada de onderhandelaars terug. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Veel ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nu nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: lekker wakker weekend. Superfan alarm.
1: Ja, ik dacht, ik ga het je eens vragen. Wil je dat ik straks een plaat draai van Otis Redding? Zo'n echte, zo'n mooie soul ballad. Als jij dat ook vindt, zet het dan op de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5. En zeg dan, ik wil Otis Redding horen. Daar gaan we dat doen. En ondertussen maak ik een diepe buiging voor een artiest die nog steeds optreedt.

0: Nederland.
1: Mooi, hè?
0: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
1: Ja, bijzonder weekend. Er is veel te doen. En straks komt natuurlijk Felix Murders FM op 5 van 10 tot 12. En laat het nou vandaag precies de dag zijn dat hij jarig is. 80 jaar wordt hij. En hij zal in zijn jeugd daar in het Limburgse land dit heel vaak gehoord hebben, denk ik. Luister.

0: Radio 5 zit. En waar ik ook trots op ben, is dat Frans er is. En die kijkt steeds moeizamer. Ik heb al een paar vloer gepakt. Een regenjasje heb ik. En een muts.
1: Ja. Ben ja, dat heb je wel nodig, hoor. Ja, goed voorbereid. Ja,
0: ben ik dan voorbereid.
1: Ja. Straks natuurlijk wel eerst even een Limburgse fly, hè, met Felix.
0: Ja,
1: ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is die gaan halen, hè, natuurlijk.
1: Ja, door de regen heen.
0: Ja.
1: Want vanochtend vooral in het westen buien. En ja, er kan ook een klap onweer bij zitten. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. De wind komt uit het noordwesten, is zwak tot matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. En aan het eind van de ochtend een graadje of 17, 18. Vanmiddag dan gaan we vanuit het westen de zon wel vaker zien. Er zijn nog wel wat buien, maar die buien worden vanuit het zuidwesten geleidelijk wat minder fel.
0: Goed.
1: Van noord naar zuid wordt het zo'n 18 tot 21 graden vanmiddag. Een tikkie aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Gebruikelijk is zo'n 20 tot 23. Vanavond hoofdzakelijk in het noorden nog een licht buitje. Tot zonsondergang dan schijnt nog af en toe de zon. Wind is matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig en komt uit een noordwestelijke richting. Vanavond een graad of 12 tot 15. En vannacht dan gaat die temperatuur nog verder naar beneden, naar zo'n 7 graden landinwaarts tot 13 graden aan de kust.
0: Je maakt je heel gehaat.
1: Ja, maar dat is vannacht, hè?
0: Nou, het vannacht, ja.
1: Lekker onder je dekbed.
0: Geen klapje onweer?
1: Nee, vanavond en vannacht niet. Nee. Morgenochtend, dan beginnen we met zon en wolken. In het Waddengebied kan lokaal nog een buitje vallen, maar op veruit de meeste plaatsen is het droog. Morgenmiddag dan komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Blijft vrijwel overal droog. De temperatuur gaat naar zo'n 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. Echt lekker weer om er morgen op uit te gaan.
0: Okay.
1: Morgenavond en in de nacht naar maandag, dan zijn er brede opklaringen. Ook dan is het vrijwel overal droog. Een graad of 9 tot 11. Kijken we dan nog even naar de komende week. Maandag geregeld zon en droog. De wind is dan gedraaid naar het oosten en neemt geleidelijk in kracht toe. Daarmee wordt geleidelijk wat warmere lucht aangevoerd.
0: Juist.
1: Waarin de temperatuur al stijgt naar zo'n 21, 23 graden.
0: Ga door.
1: Dinsdag bewolkt, tussendoor geregeld zon. In de loop van de dag kunnen er vanuit het zuiden wel wat buien met onweer ontstaan. De wind die komt uit oost tot zuidoost, is meest matig. Ja, die temperatuur gaat dus omhoog naar zo'n 24 tot 26 graden al op dinsdag. Er komt echt weer zo'n bel warme lucht onze kant uit, vanuit het zuiden.
0: Beloofd?
1: Ja, echt waar. Okay. Woensdag, periode met zon, maar ook weer wat regen en onweersbuien. Temperatuur gaat dan al naar... Ja, heb je het knopje?
0: Ja.
1: Temperatuur stijgt naar 25 tot 27 graden op woensdag. En de dagen daarna gaat de temperatuur nog een tikkie verder omhoog. Lokaal kan het zelfs weer tropisch warm worden met 30 of 31 graden.
0: Oh.
1: Wel is het wisselvallig, met een grote kans op regen of onweersbuien. En als we dan heel erg ver kijken in de meteo, dan zien we verschillende weermodellen. En die zeggen gewoon volgend weekend, dan gaan we weer terug naar 20 graden. Flinke stap naar beneden. Wel wisselvallig, regelmatig wat regen. Of een enkel buitje.
0: Maar het is dus, dan ook wel lekker.
1: Ja, het is helemaal niet onaangenaam, hoor. Echt niet.
0: Nee. Hey, en stel nu eens, ik zit in Zandvoort. Hè, en die gaan naar Max Verstappen kijken. Ja. We nemen koek en broodjes mee.
1: Ja.
0: Gaat het regenen daar, denk je?
1: Nou, als ik kijk naar vanmiddag. Einde van de middag rond 3 of 4. Een graadje of 17 tot 19. Er is wel grote kans op droog weer. Er is wel eerder op de dag al wat nattigheid geweest. Maar die is dan waarschijnlijk al weggetrokken.
0: Okay.
1: Misschien nog wel een beetje miserig. Stelt niet veel voor. Morgen, rond 3 uur, hè, de grote prijs. Ja. Dan is er grote kans op droog en redelijk zonnig weer. Dus die baan die wordt wel behoorlijk warm, hoor. Over de 30 graden schatten we zo in. Maar de temperatuur in van de lucht, een graad of 19, 20. Maar er staat morgen wel een vlagerige wind vanaf zee.
0: Dus, oeh, dat vinden die jongens helemaal niet leuk.
1: Nee, die zijn wat zijwind gevoelig.
0: Ja, die zijn gevoelig. Hé, hey, bedankt. Ga jij vast de feestavond voor Felix maken?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ken je dit nog?
1: Ja, dat was een creamy, hè?
0: Een creamy, ja. Wat gaat om de muziek even?
1: Ja, mooi, maar
0: luister.
1: Hè?
0: Oh, ja.
1: Ah, toets.
0: Juist. Toets Tielemans. En in 2016... Morgen overleed hij, 94 jaar, mooie leeftijd. En was in de hele wereld een sensatie. En zelfs Stevie Wonder wilde mondharmonica spelen zoals Toets Tielemans dat deed. Frans, bedankt voor het weer. En dit is de wereldhit van Toets, Blue Zet.

0: gevoel van de Evergreen Top 1000.
1: Na Keith Urban en Michael McDonald, de schijf van Radio 5... gaan we naar twee prachtige songs uit de Evergreen Top 1000 non-stop. Rock'n'Roll I Gave You van de Cats. En eerst Don McLean en American Pie.

0: Nou, ik hoop niet te veel, hoor. The Fortunes. Here comes that rainy day feeling again.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg aan onze luisteraars, zal ik straks in zijn plaats van Otis Redding draaien? Nou, heel veel mensen gereageerd. En Ron van Esdonk, was het er onder andere helemaal mee eens. I've got dreams to remember.

vanavond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: bent, hè. The Right Side One.
1: Country Roads.
0: Country Roads. Vandaag aandacht voor de vrouw die werd geboren in Tennessee. En die de hele wereld heeft veroverd. En van de week een beetje een triest bericht. Dat ze zou iets gaan bekijken, openen in Dollywood. Nou weet je al over wie ik het ga hebben. Maar dat ging niet, want ze mochten van de dokter niet naartoe reizen. Dus hoogste tijd om haar een beetje te steunen. Dolly Parton met een van de mooiste van haar. Klein stukje.

0: couldn't wait to wear it. And mama blessed it with a kiss.
1: The Coat of Many Colors van Dolly Parton. Ja, je kent het wel. Dat er een heleboel armoede in je gezin is. En dat allerlei kledingstukken aan elkaar worden geknipt. En daar weer een nieuw jasje van gemaakt. En, daar was ze koningin in. En daar is ze nog steeds koningin in om zulke teksten te maken. En liedjes zoals Jolene.

Jolene van Dolly Parton. En ik zit ineens te denken, ze heeft een geweldige versie van Words van de Bee Gees samen met Betty Gibb opgenomen. Zal ik een van de komende weken eens laten horen. Want Dolly kan heel goed songs interpreteren die ze niet zelf gemaakt heeft, maar die ze wel heel goed zingt. Zoals deze Put a Little Love in Your Heart.

0: de kant van de weg.
1: Een echte evergreen van Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Was geen oorspronkelijk liedje van Boudewijn en Lennart, maar het was wel heel erg mooi. We gaan op weg naar het NOS-journaal, eens kijken wat er om ons heen gebeurt.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten, onder meer in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat zij om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en ook af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

gaan beginnen aan het vierde uur van Wekkerbakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Nog veel leuke dingen te gaan en straks vanaf 10 uur Felix Meurders.

Roots Tradition. Heerlijk, hè? Kun je je nog herinneren dat als je vroeger naar het strand ging in de zomer, dan mocht je je transistorradiootje meenemen en dan mocht iedereen eigenlijk gewoon draaien wat hij wilde op het strand. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog mag. Maar ik zal je een paar voorbeeldjes laten horen. Want als je over het strand liep, wat je dan hoorde. Bijvoorbeeld Brian Hyland. Hello.

van de Outsiders. Ook zo'n plaat die je heel veel op het strand hoorde. En dan te denken dat de zomer eigenlijk, het is nu 22 augustus... officieel nog een maand duurt, hè, 23 september. Dan begint de herfst, dan gaan de blaadjes vallen. En dan is er geen zon meer, volgens Frans. Nou, jawel, hij knikt dat het best mee kan vallen. De Indian Summer dan misschien. Dit zijn de Summer Nights.

Zo, die kan goed zingen. Teddy Swims. En een hele goede plaat, vind ik eerlijk gezegd. En die hoor je niet zo heel vaak. Dat iemand zo goed kan zingen. En dan Break Up in the Reverse. Nieuw uitgebracht in 2026. Van de week sprak ik Kloes van Mechelen. Je weet wel, van al die Wim T. Schippersprogramma's. En in zijn rol van Jantje Vos, de pianostemmer. Veel omgelachen. Leuk, we hebben samen ooit nog eens een keer sterrenslag gedaan. En dat was ook dikke pret. En ik zag dat Kloes met een repertoire van Ton Hansen, waar hij bijna alle muziek voor maakte, op tournee was geweest. En dat zou hartstikke leuk zijn in alle theaters. Want dat is prachtige muziek en Kloes beleeft daar nog steeds heel veel plezier aan. En dat is het belangrijkste van muziek maken eigenlijk. En ik moet zeggen, de teksten van Hans van Tol of Tol Hansen waren ook wel vrij uniek. Dit is met z'n allen om.

0: Het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Los Vos Live.
1: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
0: Zonzakken voor de deur. Liggen.
2: Ja, in de jaren 80 waren er veel Nederlandstalige bands. En die kwamen allemaal naar Los Vos. En ook Doe Maar. En toen die twee bij elkaar kwamen, toen werd het kermis. Want toen werd het heel druk.
1: Oh, wat ben ik weer zenuwachtig, Toos.
3: Waarom?
1: Nou, zo meteen komt nog die andere in.
3: Oh, ja.

niet.

0: Bonnie Tyler, helaas is ze niet meer. Had een mooie begrafenis, zag ik in alle kranten. Lost in France.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, vandaag een hele bijzondere, want aan de telefoon heb ik Tony Nierop uit Kudelstaart. Tony, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik mag jou een nieuwe luisteraar noemen, hè?
2: Ja, sinds een paar weken of zo luister ik. Niet om 6 uur natuurlijk, nee. Maar wel wat later, om 1 uur of 8, dan ben ik weer bij de mensen.
0: Ja.
2: En dan gaan we lekker luisteren en heerlijk. En tussen de muziek is goed, de sketches van André van Duin, weet je wel.
0: Ja.
2: Dat is ook allemaal grappig om weer terug te horen, dus vandaar.
0: Zeg, maar hoe komt dat, Tony? Want daar zit een bijzonder verhaal aan.
2: Ja, mijn broer is een muzikaal iemand.
0: Ja, hoe heet die?
2: Han Bezuijen.
0: Ja, Han Bezuijen.
2: En die is echt helemaal gek van muziek. En hij speelt zelf ook muziek.
0: Ja.
2: En elke keer zei hij, oh Ton, je moet absoluut luisteren naar dat programma. Hij zegt, het is zo heerlijk, gevarieerd muziek. En dan die leuke sketches erdoor. Dus vandaar dacht ik van, een tijd terug, we hebben 3 weken geleden of zo, of 4 weken. Ik ga ook even luisteren. Dus ik heb het al verschillende keren gehoord.
0: Ja.
2: Maar niet om 6 uur 's morgens natuurlijk, later.
0: Maar je kunt het ook terugluisteren.
2: Ja,
0: dat is helemaal geen probleem.
2: Hij zegt, het is zo heerlijk, gevarieerd muziek. En dan die leuke sketches erdoor. Dus vandaar dacht ik van, een tijd terug, we hebben 3 weken geleden of zo, of 4 weken. Ik ga ook even luisteren. Dus ik heb het al verschillende keren gehoord.
0: Ja.
2: Maar niet om 6 uur 's morgens natuurlijk, later.
0: Maar je kunt het ook terugluisteren.
2: Ja,
0: dat is helemaal geen probleem. En

0: wel een plaatje aanvragen als dank voor de goede tip.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En van wat voor muziek houdt Han Bezuijen?
1: Han is van alles. Hij houdt echt van alles. Blues, rock, mooie soft muziek. Nee, echt, hij houdt echt van alle muziek.
0: Ja, en als je nu echt een plaat zou moeten kiezen en zeggen van... nou, daar doe ik hem nou een plezier mee om te bedanken... dat hij mij heeft geleerd bijna om naar Wekker Wakker Weekend te luisteren.
1: Ja, nou, dit is een heel oud nummer, PJ Proby.
0: PJ Proby.
1: Ja, en dat heet Hold Me.
0: Ja.
1: En daar komt ook een klein stukje mondharmonica. En vroeger speelde hij in een bandje.
0: Ja.
1: En dus toen was hij ook met de mondharmonica bezig.
0: Ja.
1: En dat is gewoon een heel oud nummer en je hoort het never nooit meer op de radio.
0: Nee.
1: Dus ik dacht van, ik ga dit aanvragen.
0: Nou, dat is een goed idee. We praten even door, dan zoek ik hem op, want je overvalt me ermee. Luister, Tony, kan ik ervan op aan dat je blijft luisteren?
1: Uiteraard, uiteraard. Zaterdagmorgens is een rustige ochtend altijd, dus dan kunnen we heerlijk luisteren.
0: Ja, dat moet je doen. Nou, ondertussen heb ik PJ Proby hier uit een computer gehaald. Die ben ik aan het binnenslepen. En
1: okay.
0: dan kunnen we samen de aankondiging doen. Voor Han Bezuijen, hè? Jij mag het zeggen, Tony.
1: Nou, Han, ik ben hartstikke blij dat je me de tip hebt gegeven. Heerlijke muziek, zo gevarieerd. En geniet van dit plaatje van PJ Proby.
0: Oké, Tony hierop, bedankt. Ik stuur je een Wekker Wakker Weekend muismat. Dan vergeet je het helemaal nooit meer.
1: Oké, helemaal top. Fijn weekend en bedankt.
0: Zelfde, dag.
1: Oké, hoi.
0: Doeg.
1: Doei.

Roby en Hold Me. En Tony Nierop, een nieuwe luisteraarster elke zaterdagmorgen, die door haar broer Hans Bezuijen erop werd gewezen, die kreeg hem aangeboden van Tony. En dat is inderdaad een plaat die niet zo heel vaak gedraaid wordt. PG Proby en Hold Me.

0: doorheen.
1: Nee, we zijn er doorheen, ome Joop. Alleen ik moet nog even een paar plichtplegingen doen. Want mijn vriend en collega die elke zaterdag, zeg maar, van 10 tot 12 na ons komt, die is vandaag jarig. Felix Meurders, ja. Er is mij net te oren gekomen dat jij jarig bent.
2: Wat? Nou, dan hebben ze je goed in het oor gefluisterd.
1: Ja, dat klopt. En ik las in de krant dat je 80 bent geworden.
2: Ja, dat is wat overdreven. Het is maar een getal, hè?
1: Het is maar een getal.
2: Ik ben inderdaad 80 jaar jong. Ja, ja. Ik kan er niks aan doen.
1: Nee, en je leven lang radio maken.
2: Ja.
1: En ik las ook in de krant dat je nog geen zin had om op het treintje op het terrein te gaan rijden als chauffeur.
2: Het is misschien wel een leuke ontsnappingsmodule, maar nee, dat moet ik nog even 10 jaar wachten, denk ik.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik wil je van harte feliciteren. We kennen elkaar al zo lang, vanuit de jaren 70, denk ik, 80.
2: Ja. Ja.
1: En ik hoop echt dat je bij ons radio blijft maken, want de zaterdagen zo samen zijn heel erg gezellig. Ik wens je heel veel geluk.
2: Dank je wel.
1: Heel veel liefs. En al het beste wat je maar kunt bedenken.
2: Dank je, lieve Jan.
1: En je moet wel een goed programma maken zo, hè?
2: Ja, dus ik doe mijn best, maar ja. Oef, ja. Ja, ja, of dat gaat lukken na deze woorden?
1: Ja, het is niet makkelijk. Maar niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Gefeliciteerd.
2: Ik ga weg, want ik moet aan het werk.
1: Ja, je moet af...

0: vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
17: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
16: Ik wel, bij NRV.
17: NRV?
16: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
17: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
18: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. En dat was in strijd met de Amerikaanse wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord is bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 5. Ik ben vandaag...

0: Felix Murders.
1: Goedemorgen. Misschien hangt er vandaag ergens een kalender die net iets harder tegen me glimlacht. Of niet? Nou. Het gaat over een klein geheim verstopt tussen gisteren en morgen. Want als de datum geen vergissing

Play that new funky music. Wild boy en deze wild boy en deze white boy doet niet anders. Het was Wild Cherry, vandaar de verwarring. Even tussendoor. Er kan ook wat minder hard op de drums geslagen worden en op de gitaar gespeeld worden. Doe het rustiger aan. Zo bijvoorbeeld. Ja, dit is Leslie Gore. Ach,

0: De achterdeur. You don't owe me. Jij bent in mijn bezit niet. Hallo, dag. Leslie Gore. En Leslie was er vroeg bij met dit soort teksten.
1: Felix, hast du noch eine schöne deutsche Platte?
0: Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Wat hebben we in de aanbieding, Leon? Je bent weer terug van vakantie, leuk.
2: Ja, guten Tag. Ja. Daar ben ik weer, hoor. We hebben een plaatje van het groepje Von Wegen Lisbeth.
0: Nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet. Dus ik ben gaan uitzoeken van ja, dat is wel een gekke naam. Von Wegen Lisbeth. Hoe zit dat dan? Nou, die band ontstond 20 jaar geleden toen op school gym uitviel. Omdat de lerares ziek was. Ze zaten allemaal in Berlijn op het Beethoven Gymnasium. Dus dan denk je, nou, dan zal die lerares wel Lisbeth geweest zijn. Maar nee, want het Goethe-instituut die heeft dat uitgezocht. En wat blijkt, de band zocht een onzinnaam en toen kwamen ze hierop uit. Ze kennen niet eens een Lisbeth. Wat ik dan weer niet geloof, want volgens mij kent iedereen wel een Lisbeth.
0: Ik ken in ieder geval één Lisbeth. Meine Kneipe van Von Wegen Lisbeth. Meine Kneipe.

0: Een mijne knijpen.
1: Ah, zeg maar niet dat er uit Duitsland geen leuke popmuziek vandaan komt. Dit was Von Wegen Lisbeth uit Berlijn, groep uit Berlijn, met mijne knijpen. En toen er de afgelopen weken zo weinig water door de rivieren stroomde, zagen heel wat mensen de kans schoon om in de drooggevallen oevers te zoeken naar lang verborgen bijzonderheden. En de toestroom van muziek naar de omroeparchieven zal nooit opdrogen, dus om bijzondere opnamen van grote artiesten te vinden moeten onze schattenjagers altijd alle zeilen bijzetten. Ook vandaag, bij de zoektocht naar verborgen pareltjes van Ramses Shaffy.

0: Drie mooie vondsten vandaag van de grote Ramses Shaffy. En één daarvan zal door de jury worden beloond met een punt. En vandaag is de juryvoorzitter de biograaf van Shaffy, Sylvester Hoogmoed. Sylvester maakt ook een prachtig programma over chansons op de Concertzender. Sylvester, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eigenlijk bellen we je een week te vroeg, want volgende week zou Ramses jarig zijn. Hij werd geboren op 29 augustus 1933. Is dat nog een dag waar je jaarlijks even bij het leven van Ramses stilstaat?
1: Ja, zeker. Ja. Ik draai dan ook altijd wel wat in dat programma van Ramses. Bijvoorbeeld in het Frans, want hij heeft ook in het Frans gezongen. Mm-hmm. Maar meestal worden er ook wel dingen georganiseerd. Concerten, herdenkingsconcerten, dat soort dingen.
0: We gaan eens even luisteren naar de vondsten van vandaag. En jij luistert meest. Allereerst Leon. Wat heb jij meegenomen, Leon?
2: Nou, ik heb een geweldige opname van Ramses in Rome. Daar zong hij een liedje over Rome in de nacht. Nenne notte a Roma. Dat is een serieus liedje. Maar daarvoor speelde hij ook een onzinliedje met Italiaans klinkende woorden. En dat klonk zo in het programma Grote K, Kleine K van de AVRO uit 1961.
3: Nel locale di Pasquale, io canto intellettuale. D'una moda personale e internazionale. Il locale di Pasquale è très chic.
2: Maar mijn echte inzending is toch dat serieuze liedje, hoor, over de Romeinse nachten.

0: passeggiando un po' e cercando qualcuna.
1: De inzending van Leon, Nelle Notta a Roma van Ramses. Luisteraar Jeroen van der Wolde meldde zich deze week ook met iets opvallends. Ramses heeft naast al zijn liederen vol van liefde en lyriek ook een heel andere kant, schrijft hij. Dan moesten pegeltjes verdiend worden. En daarom nam hij een reclameplaatje op voor een levensverzekering.

0: verzeker je leven.
1: Ramse Shaffy over de verzekeraar. En dan hebben we last but not least de vondst van muzieksamensteller Arjan de Ruiter.
2: Op 1 april 2005 nam Bo van Erve-Dorens afscheid als presentator van RTL Boulevard. Om Bo te bedanken had de redactie Ramse Shaffy uitgenodigd, die live in de uitzending achter de piano ging zitten en al improviserend 2,5 minuut lang de naam van Bo zong. Op weergaloze wijze.
3: Boo.

0: En dan zijn nu alle oren gericht op de jury. Sylvester Hoogmoed, welke vondst beloon jij met een punt?
1: Ja, ik vind die laatste. Ik vond dat laatste heel ontroerend destijds. En dat had echt een heel mooi liedje kunnen worden als ik het had bewerkt. Dat leef, maar verzeker je leven is natuurlijk heel grappig. Want als er nou iemand roekeloos leefde en niet zo'n levensverzekering afsloot, dan was het Ramses. Maar ja, om nou te zeggen dat het mooi was, ja, dat weet ik niet. En bovendien heeft hij dat niet zelf geschreven. Dus dan kom ik vanzelf uit bij het eerste liedje, Nella Notte Aroma. Wat ik bovendien inderdaad een heel mooi liedje vind. En het doet qua thematiek wel een beetje denken aan het zijn allereerste liedje dat bekend is. Dat is al uit de jaren 50. Namelijk Het is stil in Amsterdam. Ik vind het gewoon een heel mooi liedje dat eigenlijk pas boven water is gekomen. Want hij heeft het destijds op de televisie gezongen en toen is het vergeten. Maar vervolgens is er een documentaire over hem gemaakt begin van deze eeuw. En toen is het weer boven water gekomen. En een prachtig liedje. Een Italiaans liedje inderdaad waar hij toen woonde.
0: Nella Notte Aroma, dat gaan we draaien. Sylvester, hartelijk dank.
1: Geen dank.
0: En dan mee is de stand nu gekomen op Leon. Die staat op kop met 13 punten.
2: Woehoe.
0: De luisteraars met 12. En Arjan blijft achter met 9 punten. Maar volgende week is er weer een kans. Dan zoeken we bijzonderheden van Toontje Lager.
3: Nelle notte passeggiando

Ramses op zijn Italiaans. La nota a Roma. En dat was de winnende inzending in deze Ramses Shaffi contest van Leon Polman. Ja, dan gaan we even het huis openzetten.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Tom Brown. En stel je bent DJ en je draait het op een avond... en dan zie je echt alle beentjes van de vloeren gaan.
1: FM op 5. Felix Murders.

0: Hij heeft een goede nacht gehad en ik ook. Dr. John en Such a Night. En ja, het is zover. Want wie een beetje van autoracen houdt en die weet waar het dan moet zijn dit weekend. Natuurlijk op Zandvoort. We zitten namelijk midden in het allerlaatste Formule 1 weekend op Nederlandse bodem. Na de terugkeer in 2021 valt morgen na 6 edities definitief de finishvlag. En iemand die daar de afgelopen jaren zo'n beetje met zijn neus bovenop zat is Jan Lammers. Hij reed zelf Formule 1, groeide op in Zandvoort en is als sportief directeur nauw betrokken bij de Dutch Grand Prix. Maar tussen al dat motorgebrul door moet er natuurlijk ook af en toe muziek klinken. Dus vroeg ik Jan Lammers, toen de motoren heel even uitstonden, welke plaat zijn favoriet is.
1: WLNVARA presenteert het favoriete nummer van
2: Jan Lammers. Ja, we horen nu eventjes achter ons nog wat muziek van de Dutch Grand Prix. En mensen die het allemaal naar hun zin hebben. Maar als ik een favoriete nummer zou moeten uitzoeken waar ik de meeste herinneringen aan heb, dan is het Fate van George Michael. Want in 1988 mocht ik de 24 uur van Le Mans winnen. En ik had dat nummer constant in mijn hoofd. De hele nacht door, overdag ook. We hebben een heel lang rechtstuk daar gehad toen. En dat was 5 kilometer lang. Reden we wel 400 kilometer topsnelheid. En ik had constant George Michael met Fate in mijn hoofd.

0: Cause I gotta have faith.
1: Luisterde even niet goed naar George Michael. Ik dacht steeds dat hij zong. You gotta have feest, feest, feest, feest, feest. Het tempo gaat omlaag. Zoals al vaker gebeurt in dit programma. Dan gaat het omhoog en dan gaat het omlaag. En in dit geval rijden we 50 kilometer. Want we zijn net de plaats gepasseerd waar je inkomt. Zeg maar

0: Dat moet toch wel een heerlijk gevoel zijn als iemand tegen je zegt, I want to kiss you all over. Als je er tenminste niet vies van bent, als het niet besmettelijk is naar jouw idee, tenminste. Exile, wat zei je, Leon?
1: Nou, zal ik jou even overal kussen?
0: Sorry. Dit zijn de

0: Wat een fabuleus mooi nummer. Give up your guns. Een vredelievende boodschap van de boys. Ze komen uit Wilkes Bar en dat ligt op een steenworp afstand van New York. Dus ze kunnen erheen fietsen. Als ze tenminste een fiets hebben, dat weet je. Never meet your heroes. Dat is een uitspraak die regelmatig voorbij komt. En mijn volgende gast die trok zich daar weinig van aan. Hij bezocht in 1996 een concert van één van zijn grote muzikale helden. En kijken en luisteren alleen bleek die avond niet genoeg. Hij kwam uiteindelijk zelfs met hem in gesprek. En of zijn held daarna nog steeds een held was, dat gaan we horen.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.
3: Bob Dylan.
4: James Last.
5: Olivia Newton-John.
6: Mother's Fathers.
7: Stevie Nicks.
8: Mr. Paul Simon.
9: Here are the Beatles.
10: I want you all to know that I am the king of rock and roll. The beautiful Little Richard. Come down and make him, George.
1: Je beste concert ooit.
0: Paul Thijs, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: We hebben het over...
11: Little Richard.
0: En wat vind jij zo fantastisch aan zijn muziek?
11: Aan zijn muziek? Ik vind op de eerste plaats dat hij... zijn hele uitstraling en zijn stem... rauw.
0: Ja.
11: En toch warm.
0: En in 1996 kreeg jij de kans om hem live te zien.
11: En wat zeg je?
0: Waar ging je naartoe om hem live te zien destijds?
11: Ik ben toen naar Gronau geweest. Dat was in een zaaltje van het plaatselijk gymnasium. En dat was een hele uitzondering. Want normaal gesproken zat hij altijd op in hele grote...
0: theaters dan, hè, denk ik.
11: Sorry?
0: Grote schouwburg, de zalen, denk ik. En dit was een kleine...
11: Ja, precies.
0: Dit was een kleine zaal?
11: Ja, dit was een kleine zaal. Er konden hooguit een paar honderd mensen in. Hooguit.
0: Dus het was een intiem concert?
11: Ja, dat kon je wel stellen.
0: En hoe was Little Richard op het podium? Was het een en al spektakel of zat hij vooral achter de piano?
11: Hij zat eigenlijk alleen achter de piano. Hij was ook al heel erg oud, hè?
0: Ja.
11: Het was 1996.
0: En zo'n rock'n'roll tijd had hij al gehad natuurlijk. Hè? En
11: ja.
0: Daarna was hij enorm in de heer gegaan. En daar heeft hij ook totaal andere muziek over gemaakt.
11: Ja, hij is inderdaad heel erg gelovig geworden. En dus dat was heel anders. Maar zijn muziek was met lagen toch al... heel erg.
0: Paul, en dan schrijf je, er gebeurde iets tijdens het concert... waardoor je nog dichter bij hem komt. Wat gebeurde er precies?
11: Nou, hij was net met een nummer klaar, een liedje... en toen riep ik de zaal in... Oh my soul! En dat was een van zijn nummers wat hij deelde. Daar reageerde hij onmiddellijk op.
0: Er gebeurde iets tijdens het concert... waardoor je nog dichter bij hem komt. Wat gebeurde er precies?
11: Nou, hij was net met een nummer klaar, een liedje, en toen riep ik de zaal in, Oh my soul! En dat was een van zijn nummers wat hij deelde, daar reageerde hij onmiddellijk op.

0: rit.
1: Ja. Weet je, Paul, die vraag wordt mij ook zo vaak gesteld over een plaat. En dan zeg ik, ja, waarom in godsnaam? Het is een gevoel, hè? Het gevoel dat je hebt van binnen en dat dan naar buiten komt.
0: Je hebt helemaal gelijk, ja.
1: Corrie Konings zou zeggen, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: Gevoel van binnen.
1: Hé, Paul, bedankt, hè?
0: Ja, graag gedaan, hoor.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje, BNNVARA.

0: Stel je voor, je bent naar een concert geweest en je denkt, ja, ja, dat mag een keer op de radio. Dat mag. Kom bij me. Laat het weten via de NPO Luisterapp, afdeling Radio 5. Of stuur een mail naar fm5@bnnvara.nl. Dan komt het voor de bakker volgende week. 11:15 ongeveer ben je dan aan de beurt. Ik denk het wel. Dit nummer begint ook met een beetje een rock'n'roll akkoord. Ra, ra. Wie zijn dit?
1: Dedicate one to the ladies.

0: juiste antwoord. Inderdaad, Van Halen op NPO Radio 5. Van Halen op NPO Radio 5.
1: Jazeker, dat kan. De Ice Cream Man kwam voorbij. En wat vind je hiervan? Ik zelf zeg, mooi.

0: zo heet het nummer ook, Immaculate Fools. En de band die heet ook Immaculate Fools. En dat betekent onberispelijke gekken. Stel je nou eens voor dat André Hazes een nummer had opgenomen met de titel André Hazes. Of Cliff Richard met de titel Cliff Richard. Of, verzin het maar. Je kan zo gek niet bedenken wat er allemaal mogelijk is in dat geval. Ik ga het even hebben over Angela. Angela, die komt normaal gesproken tussen 12 en 2 op deze zender op zaterdag. Maar ik bel met haar, want ze is naar Lowlands dit weekend. En wie denkt dat ze daar onder de modder uit haar tentje kruipt op zoek naar een broodje hamburger? Kan ik uit de droom helpen? Ze zorgt goed voor zichzelf. Dit stuurde ze mij gisteravond.
1: We gaan een 3-gangen diner eten. Dat is verleden jaar begonnen, dat restaurant. En we hebben dit jaar 2 keer kunnen reserveren. Dus we houden wel van Lowlands, maar wel op een clamping met een 3-gangen-menu.
0: Ja, ze zorgt inderdaad heel goed voor zichzelf. Pardon, een 3-gangen, dat heb ik nog geen eens. Terwijl het toch een bijzondere dag is vandaag, zeggen sommigen tegen mij.
2: Al 100 jaar voor BNN VARA.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. Dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. Een jongen van 14 uit Hendrik Ido Ambacht en een man van 27 uit Rotterdam zijn opgepakt omdat ze zouden hebben gedaan alsof ze agenten waren. De twee sloegen deze week toe in de buurt van Zwolle. De nepagenten zouden geld en sieraden hebben meegenomen. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint daar de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Morgen zon en wolken en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
23: Met de gids in haar hand, kijktips van Jacqueline Fabert van Rooy uit Loon op Zand.
24: Zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Beste Felix, een van harte proficiat met uw 80ste verjaardag. Op NPO 2 om 21:20 het Prinsengrachtconcert live vanuit Amsterdam. NPO 1 Paul en Vrienden 2025. Op NPO 3 20:35 Lowlands. Dat is zowel zaterdag en zondag ook op NPO 2 extra de gehele dag. België 2, 14:15, Pukkelpop, live vanuit Hasselt, zowel zaterdag en zondag. En op BBC 2, 21:00, BBC Proms, Marvin Gaye, 22:30, Diana Ross en 23:30, Stevie Wonder uit 1995. Ik wens u een prachtig weekend. Geniet ervan. Jacqueline uit Loon op Zand. Adieu.
21: NPO Radio 5.
25: Doorgaan, murder. Under an August moon.

En je hoort die huilende gitaar, hè? Ja, ze zijn het met me eens. The Beatles met een formidabele gitaarsolo natuurlijk van Eric Slowhand Clapton. En Randy Newman schreef het. En Three Dog Night maakte er een hit van. Heb je wat te drinken? Drink dan mee. Oh.

0: Zijn we klaar? Nee. Three Dog Night. En mama told me not to come, want het is daar heel gevaarlijk. Blijf daar uit de buurt. Ga er vandaan. Wegwezen. Ik heb je gewaarschuwd. Overigens tussendoor, toen ik in 1990, zal het geweest zijn, voor de zoveelste keer in Rome kwam, mijn favoriete stad in Europa. Toen hoorde ik een nummer op de radio van iemand die brulde: Mama! En ja, toen dacht ik, wie is dat? En toen heb ik 36 keer naar een afkondiging geluisterd en ik kwam erachter, het was Zucchero. Wat een fenomeen.
1: Bijlen. Let me see you dance, baby.

0: Sexy Thing staat er achter de plaat. En dat stond ook op de single. Baila Morena. Oftewel, dans, brunette. En dat hebben we gedaan. We hebben waanzinnig gedanst zo even. Ik vermeld dat normaal gesproken hier op zaterdagochtend om 12 uur iets heel voorspelbaars gebeurt. Dan ga ik naar huis en Angela neemt het stokje over. Maar vandaag kunnen we lang wachten, want Angela is er niet. Het woord is straks aan Henry Schut. Ze heeft de studio namelijk ingeruild voor een weekend gekkigheid op het muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. En nu zijn we hier bij NPO Radio 5 misschien niet helemaal de doelgroep van Lowlands. Dus ik werd nieuwsgierig. Hoe ziet dat festival eruit door de ogen van Angela? Angela, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Happy birthday to you.
0: I love you.
1: Je bent ontzettend jarig natuurlijk. Ja, nee, Felix, het is echt een nieuwe festivaldirecteur. En dat kan je merken, want er is echt dit jaar een nieuwe generatie die komt. Het is weer onwaarschijnlijk gezellig. Het is ook een beetje koud en nat. Dus, maar er is ook toch heel veel goede muziek te beleven. En je kunt vooral nu over bij Lowlands. Het is alleen, je moet ontzettend veel lopen. Ik heb gisteren 25.000 stappen gelopen.
0: Ja, dat is veel voor jou, hè?
1: Dat, nou, normaal ben ik wel actief, maar dit voelde ik wel eventjes. Maar er is zoveel te beleven. Er zijn zoveel nieuwe bandjes. Al loop je alleen maar rond dat je, hey, dan ga ik even kijken. En dan staat er een of andere gast uit Tanzania daar waanzinnige leuke herrie te maken. En ik heb gisteravond, was ik ook wel erg onder de indruk van Kneecap. Dat is die Noord-Ierse band. Ja. Die een beetje activistisch is. Maar ik dacht daar even kijken en heb ik dat gezien. Maar ik was echt onder indruk. En 's middags heb ik Anton gezien. Dus dat is dat jonge talent. Zo'n twintiger met een ontzettend lekker fel beentje. En hij zong uitstekend. Er zijn natuurlijk allemaal echt zijn liedjes. Het is, ja, het heeft een bepaalde eenvoud, maar ja, het was zo goed gedaan, dus daar heb ik enorm van genoten. Dus ik ben hier met mijn dochters en hun vriendinnen en hun vrienden en dat doen we al 10 jaar en dat is
0: 25
1: uitputtend.
0: Tenten neem ik aan, hè? Je hebt een heel tentenpark afgehuurd.
1: Nou, we hebben een paar tentjes zo in de buurt, maar we zijn natuurlijk wel, we zijn nu al uitgeput, Felix. daar ben ik heel eerlijk in.
0: Op deze 32e editie van het festival staan maar liefst 234 artiesten en acts. En er zitten grote namen bij uit de popscene, zoals Royal Blood, The Parcels, Major Lazer, Turnstile en New Wave. En die hoor je nu in die volgorde. Royal Blood, Parcels, Major Lazer, Turnstile en New Wave.

0: iedereen in de war gebracht. Want het is een totaal andere volgorde die ik draaide. Maar Angela wist dat natuurlijk, dus die heeft mij bijgestaan. Ja.
1: Er is ook heel veel andere literatuur, is er wetenschap. En vanmiddag gaan we naar S10. Dat is ook altijd wel een sprookjesachtige mooi gebeuren. Dus er is echt voor iedereen wel iets leuks.
0: Ja. En wat is er op jouw leeftijd het grootste verschil tussen een festivaldag nu en toen je 20 was?
1: Ja, maar toen ik 20 was, stond ik zelf op de festivals. En dan zit je backstage, je wordt er naartoe gebracht en je treedt wat op. En ik ben nooit naar festivals geweest. Ik ben gewoon 10 jaar geleden dacht ik, nou, ik ga met mijn kinderen mee. Want ik wil dat ook wel eens zien. En toen was ik ook gelijk helemaal... Ik dacht, ja, dit is goed, want dan kan ik in 3 dagen tijd zoveel act zien. En vooral, ik hou ook al die Nederlandse jonge artiesten in de gaten. Ik ben gewoon benieuwd. Dus ik heb het... Maar ik moet wel weer straks een week bijkomen. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja.
0: Is. Maar ja, we horen je volgende week zaterdag in ieder geval terug op de radio. Als
1: dan
0: je
1: ben ik weer.
0: Volledig uitgeput bent. Angela, ik ga een nummer draaien van een groep die daar nog nooit heeft gestaan.
1: En dat is?
0: Simpelweg omdat toen ze populair waren het festival nog niet bestond.
1: Oh ja.
0: Waren dat het geval?

0: Meer Just a Little Bit More, Totally Hooked on You. Ik heb hem hier staan, de heerlijke Chocoradio. Bel je me straks om 11:45 als eerste? Ja, dan moet je 06 noteren en daarna de volgende nummers opschrijven. Dat is wel heel erg belangrijk.
1: 8-0-0.
0: En ik heb Jan Rietman gevraagd om even een riedeltje op de piano te spelen. Dat hebben we vanmorgen opgenomen. En Jan, ja... Ja, ik zou zeggen, ga je gang, maar ik geef dus een teken aan de technicus. En dat ben ik.

0: horen. Ray Charles en Mess Around. Het is al nou, achterlijk veel jaren oud. Ik heb geen idee, maar het is van voor, denk ik, de Romeinse tijd. Going down your eyes. Dat is een nummer dat niet bestaat. En dat ik hier nu voor zin. En ik weet ook niet waarom ik het zeg. Maar het is een hele rare dag vandaag. Dat komt niet door Ray Charles. Nee, ik weet niet waardoor het komt. Ja.
1: Nou ja. Als u het weet, stuur het mij in de Radio 5-app.
0: Ja, fijn. Dat is een goed idee. Overigens, ik zei net dat die nummers die ik draaide voor de Chocoradio, dat die vooraf werden gegaan door 06. Mayday. Dat is niet waar. Want 06 moet vervangen worden door 0. Simpelweg 0. Dus niet 06, maar 0. En daarna die drie nummers die je net hoorde. En nu het vierde.
2: 3. FM op 5. Felix Murders.

0: mensen om me heen op dit moment. En die brullen allemaal mee. Fleetwood Mac, go your own way.
1: 0-0-0.
0: 3 keer 0? Ja. Het is 12:02 geweest en het is de hoogste. We moeten haast maken, want hier is Paul Boerboom.
2: Op haar 16e kreeg ze de eerste gitaar. Een decennium later was ze een wereldster. Françoise Hardy. Geboren in een bezet Frankrijk op 17 januari 1944. De tekst van haar chanson, Tous les garçons et les filles, uit 1962... is lang gebruikt tijdens de Franse lessen in het basisonderwijs.
3: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu.
2: Ze liet zich bijstaan door de allergrootste componisten van haar generatie. Samen met Michel Berger, de latere echtgenoot van France Gall... schreef Françoise een evergreen uit de Franse muziekgeschiedenis. Message personnel, persoonlijke boodschap.
3: Merci.

0: In haar memoires uit 2018 onthulde Françoise dat ze zich als buitenechtelijk kind niet geliefd had gevoeld door haar vader. Ze had ook een moeizame relatie met haar oma, die haar zelfvertrouwen geen goed deed. Dit is volgens eigen zeggen de oorzaak van haar verlegenheid. Ze zong over haar jeugd in La Maison où j'ai grandi, het huis waarin ik ben opgegroeid. Onzekere Françoise had veel aandacht van mannen. Ze zong over de liefde in Le temps de l'amour, de tijd van de liefde.
1: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
0: David Bowie was smoorverliefd op haar. Mick Jagger en John Lennon maakten het hof. En Bob Dylan zong Just Like a Woman.
2: Just like a woman.
0: En I want you.
2: Want you.
0: Speciaal voor Françoise tijdens een nachtelijke ontmoeting op zijn hotelkamer na een concert in Parijs. Ze voelde zich er erg ongemakkelijk bij, zo onthulde ze in haar memoires. Bowie, Jagger, Lennon, Dylan moesten het afleggen tegen Jacques Dutronc, de vader van haar enige zoon Thomas. Françoise en Jacques trouwden in 1981. Het paar leefde de laatste decennia gescheiden. Jacques op Corsica, Françoise in Parijs. Maar ze bleven officieel getrouwd. Hardy leed aan keelkanker en kon al een tijd niet meer optreden. Serge Gainsbourg schreef ooit voor haar Comment te dire adieu, ofwel Hoe zeg ik jou vaarwel. Françoise Hardy overleed op 11 juni 2024 en is 80 geworden. Na een lang en pijnlijk ziekbed is een monument uit de Franse muziekgeschiedenis heen gegaan. In haar boek Un cadeau du ciel, een cadeau van de hemel, beschrijft ze de spirituele reis die ze tijdens haar ziekte maakte. Ze was ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze zingt erover in een van haar laatste chansons. Rendez-vous dans une autre vie. We zien elkaar in een ander leven.
1: Rendez-vous plus tard dans une autre vie. Ailleurs.
0: Het Amerikaanse tijdschrift Life publiceerde in 1964 een artikel Hooray for the Yeah Yeah Girls. Met Françoise Hardy, Sylvie Vartan en Sheila op de cover. Paardenstaartjes en suikerspinnen waren niet besteed aan Françoise Hardy. Ze was verlegen en wilde vasthouden aan haar eigen meer ingetogen, poëtische stijl. Een prachtig voorbeeld daarvan is het chanson Mijn vriendin de Roos. Mon ami la Rose.

0: Paul Boerman liet mij weten dat Chanson Mon Ami La Rose werd geschreven door Cécile Collier en Jacques Lacombe als eerbetoon aan actrice Sylvia Lopez, die in 1959 is overleden aan leukemie. En Collier zong het lied zelf voor het eerst live in het Franse televisieprogramma Le Petit Conservatoire de la Chanson, maar er is nooit iets van op plaat verschenen. En Françoise Hardy hoorde dat in die uitzending, nam contact op met Collier en kreeg toestemming om het lied opnieuw op te nemen voor, ja, eigenlijk op te nemen voor haar album uit 1964. En dat werd de eerste officiële opname en die versie werd dus wereldberoemd. En het lied vertelt het verhaal van een roos die op een ochtend ontwaakt in de tuin, stralend en vol leven. En dan praat ze met een merel, geniet van de zon en de dauw op haar blaadjes, maar tegen de avond is ze alweer verwelkt. Nee, de bonheur, et mort le soir. Geboren bij de ochtendgloren, gestorven bij zonsondergang.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

meest gedraaide nummer van de Police in Amerika. Every breath you take. En dan haal je adem. En dan adem je weer uit. En dan... Je moet het blijven doen natuurlijk, want anders dan gaat er helemaal iets mis met jou.

0: Melody Gardot en Who Will Comfort Me. En wil jij cadeau een chocoradio? Dan kan je mij bellen. Heb je alle nummers opgeschreven? Te beginnen met 0 en daarna al die cijfers die ik heb laten horen.
1: 5.
0: En dat waren de laatste 3, dus wat mij betreft mag je gaan bellen.
2: De Flixfoon.
0: De Flixfoon. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Met Ria Baks.
0: Ria, gefeliciteerd, je hebt hem binnen.
3: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, gaaf, hè?
3: Ja, heel gaaf.
0: Nou, jij bent de eerste die mij belde. Er zijn er nu inmiddels 25 die erachter hangen, maar die krijgen helaas geen prijs. Jammer, ik kan ze een koekje sturen, maar ook dat is te begrotelijk voor NPO Radio 5 tegenwoordig.
3: Dus, oké, dankjewel.
0: En wat ga je doen dit weekend?
3: Dit weekend, ik ga Max kijken straks.
0: En wat is er zo mooi aan Max, vind jij?
3: Nou, ik vind gewoon de race heel leuk. Met mijn kinderen doen we dat altijd. En nu is mijn zoon er zelf heen met
0: ja.
3: Ja, ik ga er gewoon nu alleen naar kijken. Dat is wel jammer, maar goed, ik vind het leuk.
0: Het is niet anders, hè?
3: Ja. En ik ben ook alleen, dus ik moet mijn eigen van maken.
0: En gelukkig heb je de radio dan, hè?
3: Heerlijk, leuk. Ja, daar ben ik altijd de hele dag van morgen tot 's avonds laat staat hij aan.
0: Toen jij zei, Max, dacht ik even aan Jan Slachter. Maar wat ga je morgen doen?
3: Ik denk dat mijn kinderen op bezoek komen en dat ik dan ook weer Max ga kijken natuurlijk.
0: Het is helemaal Max bij jou, hè?
3: Ja, dit wel. Dit keer. Ja.
0: Nou, dan wens ik je ongelooflijk veel succes. Net zoals wij dat Max toewensen natuurlijk, gezamenlijk. En maak er een heel mooi en opvallend weekend van.
3: Gaan we doen.

0: Afscheid nemen van Leon Polman, die mij geassisteerd heeft. Wat ze opgenoemd niet te vergeten. Natuurlijk de jongens van JingleWeb.nl vandaag. Arjan de Ruiter als muzieksamensteller. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Van The Association. En zometeen Henry Schut.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
2: NPO Radio 5.
3: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
11: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
18: Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
20: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 12 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam de 2 op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte het bos in, maar is uiteindelijk gevonden en gedood. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
22: Angela. Henry Schut.

0: Ja, als ik 's ochtends wakker word, dan heb ik op zijn hoogst fijn of eng gedroomd. Keith Richards die werd wakker op een ochtend met zijn gitaar nog in zijn armen en bleek die nacht de iconische riff van dit liedje Satisfaction te hebben bedacht en ook nog te hebben opgenomen. Tja.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Nou is het ook wel zo dat dat soort muzikanten ook net iets vaker onder invloed is van iets dan jij en ik. Goedemiddag, dit is Angela zonder Angela. Wel met nog hier ergens verderop zijn eigen lekkere vlaai etend. Felix Meurens. Felix,
2: happy
0: gefeliciteerd.
2: To you.
0: Ja.
2: Happy birthday to you.
0: 80.
2: Happy birthday to you.
0: Dat is natuurlijk right, wel een dingetje. Straks na tweeën bij je Stefan Stassen nog veel meer met en over de jarige Felix Meurens. En Satisfaction heeft Angela dit weekend volop, want zij is vrij. We hebben het gehoord in het vorige uur. Ze is op Lowlands, genieten van live muziek. Inspiratie opdoen misschien ook wel bij bijvoorbeeld Evie de Visser of Celeste of Somber. Of S10, daar gaat ze straks naartoe. Of bij, ja, want die komt ook echt optreden, Kaboutertje Putlucht. Dat zijn Nijmeegse ravepunkers die het genre ravepunk onveilig maken. Nou, wij doen het de komende twee uur met alleen maar lekkere popliedjes met een enorme lading evergreens. Je krijgt straks Rod Stewart, Mattia Bazar, Dusty Springfield. En we draaien natuurlijk liedjes die jullie willen horen. En ik dacht, als Angela dan geniet van live muziek, dan wij ook. Dus welk liedje wil jij graag in de live-uitvoering horen? Laat het me weten op de NPO-luisterapp. En van welke artiest of band wil je iets live op de radio? Dan duiken wij ons geweldige archief in. The Gibson Brothers,

Hij schreef het liedje voor een meisje dat hij leuk vond. Alleen toen hij het aan haar liet horen, kwam hij behoorlijk van de koude kermis thuis. Ze bleken niet van gecharmeerd. Gelukkig vond een groot deel van de rest van de wereld het wel heel erg geslaagd. Hij had het trouwens niet helemaal van zichzelf, Huey Lewis, want hij had het geleend van dit liedje. Ja, dat hoor je ook meteen dan. Een liedje van Donald Fagen natuurlijk. De volgende Evergreen, die heeft ook meerdere gedaantes. Het werd voor het eerst opgenomen door het Kingston Trio. En toen klonk het zo. Dit is een country versie van Johnny Cash en June Carter. Die klinkt zo. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Hadden het allebei kunnen zijn hoor, want ze zijn allebei ook prachtig. Maar vandaag gaan we voor de versie van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood uit 1967 is dit Jackson.

0: programma, dat bewaren wij in een prachtige database. En deze kwam er voor vandaag uit als een van de platen die vorige week op de verzoeklijst terechtkwam. Van Olga, dankjewel Olga. Rod Stewart met Young Turks is still going strong, deze man. 81 jaar jong en live ook nog heel goed. Vlak na het overlijden van Bonnie Tyler vorige maand gaf hij een intiem concert. En daar schudde hij een van Bonnie's klassiekers zo even uit de mouw. Luister.
1: Ik was een goede vriend van mij. The last 24 hours, Bonnie Tyler. So, yes, I not in my life. Get your when it's too late. Get your when you're down.
0: Ja. Dit is toch tranentrekkend mooi? Kwalitatief niet de beste geluidsopname, maar je hoort dat hij nog fantastisch bij stem is. Rod Stewart met It's a Heartache. Live muziek, daar zijn we naar op zoek. Welke live track wil jij vanmiddag graag horen? Ter inspiratie voor Angela en ook vooral voor ons, want Angela zit op Lowlands. En daarom willen wij eigenlijk ook wel een klein live muziekfeestje vieren. Welke artiest wil je horen live? Dan zoeken wij er een concertopname bij van welk nummer dan ook. Je mag het helemaal zelf bepalen op de NPO Luisterapp. Ik zei het al, we bewaren ze allemaal, alle liedjes die niet aan bod komen, voor misschien wel een keer. Later in het jaar. En deze die komt uit die mooie map met verzoekjes. Aangevraagd door Rimmert. Hij zegt daarbij uit de zomer van 1986... het jaar dat ik mijn vader vanwege vakantie op de SRV-wagen mocht vervangen. Het was een superjaar met Mattia Bazar.

Wat is er een hoop mooie live muziek uitgebracht in de loop der tijden? Want wat vragen jullie er veel aan? En er is altijd ruimte voor meer, want we gaan er gewoon het volgende uur ook eentje draaien. En we hebben tot 2 uur, dus misschien komt er nogal veel meer live muziek voorbij op de NPO Luisterapp. Dit was de eerste hit van Status Quo, Picture of Matchstick Man. En dit is Mr. Big. Nee, niet die ene, maar die andere Mr. Big.

0: ontzettend verwarrend natuurlijk als bands hetzelfde heten. Maar het is een lekker liedje en dus draaien we het op NPO Radio 5. Romeo van Mr. Big. Mirjam uit Leiden, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hi. Hey, hoe gaat het?
1: Nou ja, het is echt wat minder deze week, zoals je misschien gehoord hebt.
0: Nee, nog niet. Wat is er aan de hand?
1: Oh. Nou ja, maar met die warme dagen is mijn koelkast bezweken, dus...
0: Heb jij even mazzel dat het iets koeler was deze week?
1: Nou, precies.
0: Al helpt dat natuurlijk niet veel. Plus 20 is nog steeds niet wat de koelkast
1: nee,
0: graag wil.
1: En
0: wat
1: alles op kamertemperatuur is ook niet alles.
0: Nee, wat heb je... Zit je nu een beetje uit te buiken van het leeg eten van de koelkast?
1: Nou, dat niet zozeer. We halen, gelukkig had ik nog geen boodschappen gedaan. Extra boodschappen. Maar ja, het is wel een kwestie van leegmaken, schoonmaken, openzetten. Ja. Want alleen het vriezergedeelte doet het nog.
0: Oh, maar oh ja, dus hij doet het ook gewoon. En heb je overwogen om dan maar gewoon een nieuwe te kopen?
1: Die wordt maandag afgeleverd.
0: Ah ja, dat is natuurlijk het punt. Dat heeft wat levertijd.
1: Maar het is dermate druk dat het niet voor het weekend komt.
0: Nou, thuisbezorgd heeft een goede klant aan jou deze week, denk ik, of niet?
1: Nou, er zijn meer adressen, hoor.
0: Dat is waar, ja. Ik moet nu natuurlijk nog een paar van die bestellingsbedrijven noemen. Anders heb ik weer reclame gemaakt. Ter zake,
1: nou,
0: Mirjam.
1: De Chinees bestelt ook altijd. En die bezorgt ook altijd.
0: Kijk, dank voor deze hulp. Ter zake, Mirjam. Want wij zoeken live liedjes omdat we die live beleving willen die Angela vandaag en morgen en gisteren heeft op Lowlands. En wat komt er een hoop moois binnen. Even kijken, wat zie ik hier? Kobe komt met Comfortably Numb in de versie van Van Morrison tijdens het Wall-concert in Berlijn. Anton kiest voor The Animals met House of the Rising Sun. Hans zegt, nou, als ik dan mag kiezen, doe mij dan de live versie van Freedom van George Michael. Ik zie hier, Anton gaat voor House of the Rising Sun van The Animals. En er is heel veel meer, maar dat ga ik allemaal nog niet verklappen, want we hebben nog tot 2 uur. Eerst maar eens even die van jou, Mirjam. Waar heb je voor gekozen?
1: Ik heb gekozen voor het liefste de unplugged versie van Leila van Eric Clapton.

0: Een 40-jarig jubileum, een nieuwe single, een clubtour en dan daarna ook nog de theaters in. Dat is Lois Lane in 2026.
1: Oude knakkers on tour.
0: In 1969 begonnen twee muzikanten in California de band Pud. En toen kwamen er wat gasten bij en veranderde een huisgenoot die naam al snel in The Doobie Brothers. Dat klinkt als een liefelijk koosnaampje, was het ook wel, maar het was ook een knipoog naar hun enorme voorliefde voor doobies, oftewel joints. Ze kregen een ruig imago met leren jacks en motoren, waardoor ze ook enorm populair werden bij lokale Hells Angels en regelmatig in hun stamkroegen speelden. Midden jaren 70 kwam er een ommekeer bij de band, toen de frontman Tom Johnston geveld werd door ernstige maagklachten. Toetsenist en zanger Michael McDonald sloot aan bij de groep en dat veranderde hun stijl compleet. En het imago dus ook, van ruige biker rock naar goudgerande soulvolle pop met megahits als What A Fool Believes. Inmiddels zijn we ongelooflijk veel jaren verder en ook ongelooflijk veel bezettingswisselingen verder. En een groots gevierd 50-jarig jubileum bovendien, want ze bestaan nog steeds en de koek is nog lang niet op. Want ook in 2027 staan de Doobie Brothers gewoon weer op het podium om al hun klassiekers te spelen. Vandaag spelen ze in Dallas, in Texas, samen met Carlos Santana. En wij pakken er nu eentje uit die ruigere beginperiode. Ook al omdat Michael McDonald straks nog komt in het volgende uur. Dus dit is met Tom Johnston als leadzanger. The Doobie Brothers. En China Grow. Al hun klassiekers te spelen. Vandaag spelen ze in Dallas, in Texas, samen met Carlos Santana. En wij pakken er nu eentje uit die ruigere beginperiode. Ook al omdat Michael McDonald straks nog komt in het volgende uur. Dus dit is met Tom Johnston als leadzanger. The Doobie Brothers. En China Grow.

0: Ook uit ons verzoekjesarchief. Django, dankjewel voor Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Je weet wel, uit die Quentin Tarantino-film, uit de soundtrack daarvan. Als je van dit soort prachtige soul houdt, dan is dat album een aanrader. Welke film dan nou deze?
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: And the new fucking pricks move! Ja. And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Ja, dankjewel. Dat was Pulp Fiction. We gaan een lekker live liedje draaien van een liedje dat in de studioversie werd aangevraagd op onze NPO-luisterapp al eerder vorige week, geloof ik, door John. We kiezen nu vanwege deze live dag.

0: voor de live versie van Perfect Day van Lou Reed.
1: What a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op eenzelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen is het vaker droog bij 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Angela, Henry Schut.

Sinds kort is ieder liedje van Earth and Fire dat je hoort een prachtig eerbetoon aan Johnny Kaagman. Want memories blijven altijd. Goedemiddag, dit is je muzikale lunch van Omroep Max op NPO Radio 5. Dit is Angela, zonder Angela, want zij viert een lekker feestje met live muziek op Lowlands dit weekend. Ze was nu op bekaf, hoorden we vanochtend bij Felix Meurders. En daarom dacht ik, Angela, een muzikaal feestje? Dan wij natuurlijk ook, hè. Dus ik wil heel graag weten welke live muziek jij wilt horen. Afgelopen uur deden we dat al met Lou Reed en met Eric Clapton. Wat wil jij zo meteen uit je radio horen schallen in een echte live versie? De NPO Luister-app staat voor je open. Zometeen hoor je ook de Human League, Spargo en Michael McDonald. En deze, die komt uit de grote Angela Map met verzoekjes van de afgelopen tijd. Kitty vroeg hem aan. Borequito van Perret.

0: Wat zijn jullie toch ontzettend leuke luisteraars. Want jullie zitten nooit verlegen om een praatje in de NPO-luisterapp. Er wordt gereageerd op deze live-versie van de Human League. Ik moet er wel even bij zeggen, wij kijken natuurlijk zorgvuldig. We luisteren dan even zorgvuldig, Jury, als we een live-versie willen draaien, toch?
1: Ja, nou, of
0: het ook
1: wel.
0: Ja, in dit geval heb ik dit gedaan, dus ik neem het ook geheel op me. Dus ik vind deze reactie van Cornel dan ook geweldig. Die zegt, nou, die klinken alsof ze elk moment kunnen omvallen. Ja. Smaken verschillen. En dat is ook wel het leuke van live muziek. Dat ja, het is natuurlijk niet altijd zoals op de plaat. Want dan kan je net zo goed de plaat draaien. Ik vond het leuk. Ik hoop andere mensen ook. En anders dan is het nu gelukkig weer voorbij. En gaan we zo meteen gewoon weer naar een studioplaatje. Nou, Cornel, let even op. Want ik heb nog een fijn stukje achtergrondinformatie over deze best wel leuke band. Met liedzanger Phil Oakley. Volgens Oakley hebben ze het succes van de groep te danken aan puur geluk. Dat vertelde hij in de periode, de jaren 80, dat dat liedje een hit was.
2: Good luck. Very largely. Just good luck, yeah. It's very, very sort of tempting to say we had a fantastic master plan. You know, we brought out a wonderful record just at Christmas and knew everyone would be sucked in. But it was completely accidental. Surprised me more than everyone else.
0: Ja, hij was ontzettend verrast. Toch is het natuurlijk niet alleen dom geluk. Want voor de productie van dat album waar het liedje op stond, hun succesvolste album was het ook, Dare van The Human League, werden twee songwriters aan de band gekoppeld. Dat geeft hij dan later in het interview ook wel toe.
2: And before we sort of were messing about at it and playing around and suddenly we got a friend of mine called Ian Burden from Sheffield and a guy from Joe Callis who used to write all the songs for the Rosillos. And suddenly we were writing really good songs.
0: Ja, en ineens hadden we gewoon hele goede liedjes en hits ook. Ja, soms heb je nog net dat ene ingrediënt nodig in de zoektocht naar het juiste recept. Daar weten de mannen van Spargo alles van, want een jaar of vier na de oprichting van die band kwam er een zangeres bij de groep, Lillian Day Jackson. En toen viel het allemaal fantastisch op zijn plek. De jaren 70 gingen over in de jaren 80. En ze maakte een liedje. Dat ene liedje waardoor we ze voor altijd blijven kennen. You and Me, een nieuwe sound was er. En twee stemmen die dat liedje verder inkleuren en naar hele grote hoogte brengen. Spargo.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

Het liedje kostte een godsvermogen destijds. Meer dan 50.000 Amerikaanse dollars. Dat was heel veel geld toen. Want het was het dubbel en dwars waard. Dat waren de Beach Boys met Good Vibrations. Ja, nu we het toch over live muziek hebben in deze Angela. De concertagenda ben je gewend in dit programma. En die komt nu helemaal goed van pas. Komende vrijdag speelt Tangerine in openluchttheater Cabrio in Soest. Aanstaande zaterdag, de 27e, is het de beurt aan Chef Special in ook een openluchttheater in Amersfoort. En dan, voor wie ze destijds heeft gemist, het goede doel in de revival met Henk Westbroek in ook al een openluchttheater, Maria Hout.

Ja, zij stonden live in het Tourcafé in Radio Tour de France deze zomer. Dat heb ik met mijn eigen ogen mogen horen. Met mijn eigen ogen kunnen zien. En dat was zeker de moeite waard, dat Goede Doel Revival. Morgen dan is het genieten in, in het Slottuintheater in Zeist. Want daar komt Roxanne Hazes optreden.

En de laatste, dat is een concert van vandaag. In Nijmegen loopt de stad vol. Voor Frank Boeien in het openluchttheater De Goffert. We genieten van een van zijn allergrootste hits. En aan jou om te ontdekken welke het is. Je komt er vanzelf achter.

Inge Egmond zegt in de NPO Luisterup: ik woon al 32 jaar in España, maar ik heb dit liedje nog nooit in het Spaans gehoord. Ja, zeg eens eerlijk, Inge, zong je hem dan mee in het Engels of toch ook al een beetje in het Spaans? Het was ABBA met Chiquitita. We gaan even lekker rocken met

0: De een kennen we van de Doobie Brothers, de andere van Nicole Kidman, want dat was de echtgenote van Keith Urban bijna 20 jaar lang, tot begin dit jaar. Ja, hopelijk hebben Keith en Nicole daar allebei Sweet Freedom mee om dan weer met Michael McDonald te spreken. Dirk Eijk uit Heerjansdam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Neem ons even mee naar dat ene concert dat jou inspireerde om een live liedje aan te vragen. Wanneer was het? Waar was het? Hoe oud was je? Wat vond je ervan?
1: Zo, dat zijn wel hele vragen.
0: We doen ze één voor één.
1: Ja, het was het concert van Simon & Garfunkel. In de Kuip. En dat moet jaren 80 zijn geweest, denk ik. Samen met mijn vrouw erin geweest. En ja, dat was zo'n magische avond. En dat was het concert wat ze ook deden in New York. Het Central Park.
0: Central Park concert.
1: En dat deden ze ook in de Kuip. En daar waren we. En toen speelden ze op een gegeven moment late in the evening. En dat hele stadion dat bewoog. En dat was zoiets aangrijpends dat je echt zoiets had van, wat gebeurt hier? En die hele avond was gewoon magisch. En het was ook prachtig weer, dat weten we nog wel. En iedere keer als het dus dat nummer op de radio is, gaat hij een standje harder.
0: En wat maakte nou dat op een toch al magische avond dit liedje er dan nog bovenuit kwam?
1: Het dansen van de Kuip.
0: Oh.
1: Dat, ik weet niet of je, ja, je komt denk ik zelf ook wel eens in het stadion.
0: Ja.
1: En de Kuip en dan, ja, dan, 's avonds, ja, dan leek het net een Europa Cup wedstrijd. En dat hele stadion, dat danste gewoon aan de mensen, maar ook die bovenring, die zag je gewoon echt, dat je het idee had dat er een meter heen en weer schudden.
0: Ja, dat is zo magisch aan de Kuip en zo vreemd ook aan de Kuip. Hè? Want stond je op het veld of op een tribune?
1: Nee. Als we naar concerten gingen, dan wilden we wel iets luxe. En ik ben niet zo groot, dus dan was het altijd wel gewoon een goede zitplaats. En weinig zitten natuurlijk, want dan sta je alsnog te zwingen.
0: Dat hoort alsnog, ja. Maar dat trilt als een bezetene. De eerste keer dat ik dat meemaakte, dacht ik, gaat dit wel goed komen?
1: Dan heb je echt het idee, dit breekt.
0: Ja.
1: Aan alle kanten breekt het af. En dat deed het dus niet. En dat is nog steeds, als we dat nummer horen, dan voelen we nog steeds samen, en we zijn nog steeds samen, voelen we nog steeds die Kuip dansen en die sfeer. Dus ja, vandaar dat nummer. Later hebben we nog een keer in Nîmes gestaan. Toen was Paul Simon trad daarop in een of andere oude arena, zo'n stierenvechtersarena. En later bleek dat er nog kaartjes waren. En toen hadden we zo'n spijt dat we niet gezocht hebben
0: niet
1: naar kaartjes.
0: Geweest.
1: Toen zijn we daar niet heen gegaan.
0: Nou, dan gaat deze extra goed aankomen. Het is de versie in Central Park van een paar jaar later van Paul zelf. Want je vroeg hem aan als een liedje van Paul Simon. Daar komt hij. Speciaal voor jou en je vrouw Dirk. Late in the evening.
1: Hey, succes vandaag.

Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. Het loopt alweer tegen tweeën. Jongen. Wat gaat het snel? Je kunt dus ook vanaf nu al inchecken bij Stefan Stassen voor de Magical Mystery Tour met het hele komende uur. Felix Murders, 80 jaar. Fijne dag!

0: Samen Max.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
15: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert Amerika direct hoge importtarieven in van 50% op Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer, regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden is het droog en zonnig. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
18: All aboard! The Magical Mystery Tour.

0: Felix Meurders, 80. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, jij ook, Harry. Gefeliciteerd met Felix Meurders.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Goedemiddag. What he gets. We zijn weer compleet, dus we kunnen vertrekken.
4: Ja, ja. Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, en we zwaaien even naar Henry Schut. En Henry, ook jij gefeliciteerd met Felix Meurders. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Hier aanwezig onze boomlange duizendpoot. Vandaag in de rol van buschauffeur, de altijd beschikbare Jelmer Lelieveld. Bijzonder goedemiddag.
5: Bijzonder goedemiddag.
1: En natuurlijk een hartelijk welkom en een fijne reis voor iedereen die is ingecheckt. Dit eerste uur staat geheel in het teken van de verjaardag van onze radiomissionaris Felix Meurders. Iedereen hier eet fly op zijn kosten. De eerste uur heeft ook een titel. Bellen met Felix Meurders. En daarover nu al meer in het reisschema. En dat

0: Reisschema.
1: Ja, lieve reizigers, welkom aan boord van deze Magical Mystery Tour. Het belooft vandaag een mooie reis te worden. En zoals je merkt, rijden we richting het zuiden. Onze tour brengt ons vandaag naar Antwerpen. Daar hebben we een ontmoeting met Maaike Muts. En zij vertelt over haar leven in haar eigen zelfportret. Verder staat Pieter de Hond bij ons op het minutenpodium om aandacht te vragen voor zijn tikkende klokchallenge. Maar eerst gaan we zo meteen contact zoeken met Limburg. Want het eerste deel van deze tour staat helemaal in het teken van de 80ste verjaardag van een van de grootste stemmen die de Nederlandse radio ooit heeft gekend, Felix Murders. En vandaag hebben wij via een ingewikkelde verbinding dit hele uur contact met een intercity naar Maastricht. Daar zit Felix eerste klas en jij kunt hem dit hele uur feliciteren of gewoon met hem praten of een lied voor hem aanvragen. Reserveer alvast een plekje via 0800 3000 555 of via de NPO Luister app. Dus ik zou zeggen, Felix, gefeliciteerd. En lieve reizigers, geniet van deze mooie tour.
2: Ja, kom jij ook gefeliciteerd.
1: Ja, jij ook gefeliciteerd.
2: Felix Murders. En nog even hoe het precies gaat. Dus het telefoonnummer alvast noemen.
1: 0800 ja. 3000555.
2: Ja, kunnen we niet vaak genoeg zeggen. 0800 3000555. Maar je kunt ook gewoon, zoals Harry daarnet deed, hè?
1: Een audio-app inspreken.
2: En dat gaat natuurlijk via die glasheldere verbinding van de NPO Luisterapp. Want wat is dat een fantastische luisterapp.
1: Geweldig.
2: Ja. Tot zover.
1: Tot zover.
0: Je luistert naar

0: Dit is Hilversum 3 op FM-kanalen 5, 17, 25, 31, 33, 35, 39 en 43. Hilversum 3 op FM brengt de studio bij u thuis.
1: Felix.

0: Hoef je in principe niet af te kondigen, dit nummer, maar ik doe het toch. Nutbush. Hier zie ik het gewoon niet moeten afkondigen. City Limits, dat was Ike en Tina Turner. Nee, Turner, was het, heel even kijken hoor. Was het nou Ike en Tina Turner? Ja, het was Ike en Tina Turner. Hè? Dus, Turner is natuurlijk Tina Turner. Hè? En Ike, ze hebben ooit een relatie gehad. En toen was het Ike en Tina Turner. Dus soms kondig ik alles van Tina Turner af als Ike en Tina Turner. En de laatste tijd niet meer. Lieve mensen.
1: Goedemiddag Stefan, Jelmer en Cor. Leo stapt in vanaf Intratuin in Rijssen. Wilde hierbij ook nog even Felix Meurers feliciteren. Ik luister altijd naar zijn programma De Daverende 30 met Felix. Ik wens iedereen nog een fijne uitzending. Houdoe.
0: Houdoe en heerlijk dat je erbij bent, Leo. En jij natuurlijk ook gefeliciteerd, Leo, met Felix Meurders.
2: L'été de l'amour.
0: Ja, lieve mensen, van harte welkom bij deze busreis. Een bijzondere middag, de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. Het is vandaag 22 augustus in het jaar 2026. En niet lang meer. Tot middernacht is het 22 augustus 2026. En dan komt deze datum nooit weer om. Het is een zeer bijzondere dag. Want het is vandaag de verjaardag van iemand minder dan Felix Meurders. Felix is op dit moment onderweg met de trein naar zijn geboortestad Maastricht. Het balkon van Europa. Om zijn verjaardag te vieren in een intieme kring. Maar alle reizigers hier aanwezig, die nodigen we uit om hem te bellen. Daarom hebben we dit uur ook de titel gegeven: Bellen met Felix Meurders. Het kan. Telefoonnummer geef ik je alvast even mee. Dat is 0800-3000-555. Een makkelijk nummer eigenlijk, hè?
3: Heel makkelijk.
0: Ja, 0800-3000-300. En dan 5.
3: 5-5.
0: Maar het kan ook gewoon, zoals Leo dat deed, zoals Harry dat deed, via de app door iets in te spreken bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is glashelder, gaat via het microfoontje in de audio-app.
0: Ja, hoe makkelijk is dat? Ja. Dan, Koen, er wordt al behoorlijk ingecheckt en dus vanuit Nederland, maar ook verder buiten.
3: Ja, ik heb hier Vincent die binnenkomt. Die zegt: de beste reisleiding, een bijzonder en magische ervaring. Vandaag checken wij in op zaterdagochtend in plaats van middag op een Canadese halte voor de Magical Mystery Tour. Heel surrealistisch en bijzonder. Hele fijne reis namens de familie Keizer. En hij zegt ook nog gefeliciteerd met Felix Meurders. Nou, Vincent.
0: Hij natuurlijk ook. Want ja. Het is heel leuk om iedereen vandaag gewoon te feliciteren. Dus als je iemand tegenkomt, dan zeg je gewoon: hey Hans, gefeliciteerd met Felix Meurders.
3: Ja, daar knap je ook van op.
0: Knap je van op, werkt louterend. Wat heb je nog meer?
3: Ik heb ook nog Kees Wijfjes. Die checkt in vanuit Bangkok.
0: Ach.
3: En Wim Austirol, die is weer in de koolsas ingestapt en aan het klussen met zijn nieuwe elektronische gereedschap.
0: Ach, dat is altijd leuk.
3: Ja.
0: Lieve reizigers, we gaan zo meteen via een straalverbinding. Dat is een hele ingewikkelde verbinding. Contact leggen met Felix. Daarvoor schakelen wij nu over naar Bas Opgenoord. Dat is een goede collega van ons. Dat is een Limburger.
3: Ja.
0: Heeft connecties bij L1. Dat is de regionale omroep Limburg, regio Limburg. En Bas is in staat, die heeft het voor elkaar gekregen om een verbinding te maken, zeg maar aan Lus. Want het is onmogelijk om via Hilversum naar een bus te zenden en dan weer naar een Intercity eerste klas helemaal. Dus als het goed is heb ik Bas aan de lijn. Hallo Bas? Nee, dat is nog niet gelukt. Hallo Bas?
4: Stefan?
0: Ja, hallo Bas.
4: Ja, jij kunt mij horen.
0: Ja, fantastisch zeg.
4: Gelukkig, dan zou het nu geluk moeten zijn.
0: Ja, ja. Ik leg het al een beetje kort uit. Het is een ingewikkelde lus. Het is te moeilijk om uit te leggen, ja, maar het is je gelukt.
4: Het heeft flink wat voet in de aarde gehad, maar het is gelukt. Als het goed is, hangt Felix Meurders op dit moment aan
0: die
4: de telefoon.
0: Die hoort dit allemaal.
4: Die hoort dit ook allemaal. Dus ik wil jou sowieso, Stefan, ook nog even van harte feliciteren met Felix Meurders.
0: Ja, dankjewel. Ja, het was vanochtend, heb ik hem zelf mogen feliciteren. Het mooie was, want dat wou ik eigenlijk aan jou vragen als Limburger.
4: Ja.
0: Jij kent natuurlijk ook de Intercity van Hilversum naar Limburg.
4: Ja, ben ik bekend.
0: Wat gebeurt er met je als je Eindhoven bent gepasseerd?
4: Ja, dat is iets heel aparts. En dan merk je... Dan voel je eigenlijk volledig. Je transformeert terug naar die Limburger die je eigenlijk altijd al was.
0: Ja.
4: En je merkt ook, en ik denk dat we dat bij Felix ook merken op dit moment. Zodra je Eindhoven voorbij bent, dan is Nederlands eigenlijk niet meer je eerste taal.
0: Nee, mooi is dat. Vanochtend mocht ik hem feliciteren. Toen merkte ik dat die transformatie al eigenlijk was ingezet. Ja. Want hij was al op weg. En hij begon ook in het Limburgs tegen mij te praten.
4: Ja, dus het is die fly, denk ik, die dat gedaan heeft.
0: Ja, want hij heeft 16 flies besteld.
4: Ja.
0: Dus wij eten allemaal fly hier op kosten van Felix Meurders.
4: Ja.
0: Dan wou ik voorstellen dat wij... Want hij hoort dit dus allemaal.
4: Hij hoort dit, ja.
0: Ik heb een vrij lange aankondiging gemaakt. Leek me ook wel respectvol ook.
4: Ja.
0: Maar het leek me ook leuk dat jij dan die aankondiging nog in het Limburgs
4: herhaalt. Ja, want dus dat wordt, ja. Kan hij natuurlijk anders niet verstaan nu.
0: Nee, dat verstaat hij anders niet.
4: Precies. Ja.
0: En het mooie is, dan wordt het ook een extra lange aankondiging. Ja. Dus, zullen we dat doen?
4: Laten we dat doen, Stefan. Okay.
0: Ja.
4: Felix Murder.
0: Ja, beste reiziger, mag ik je aandacht voor de man die in de ochtend van 22 augustus 1946 geboren werd in Maastricht. En de rest is eigenlijk geschiedenis. In Maastricht werd een zaadje geplant in het hoofd van een jongetje dat meer dan 60 jaar lang de toon zette op de Nederlandse radio. Als jonge Felix zat hij gekluisterd aan het toestel. Terwijl zijn vriendjes buiten op het grote weiland in de buurt voetbalden, kroop hij in de huid van sportverslaggever en deed verslag met de stofzuigerslang in zijn hand als microfoon. Het was het begin van het onvergelijkbare stemgeluid van vele legendarische radioprogramma's. Ik noem de Daverende 30, de Nationale Hitparade, de Murdersmethode, Gesoden Murders, de Gids FM, de Nieuws BV, Langs de Lijn en tegenwoordig FM op Vief. Radio Tour de France kennen we natuurlijk ook. Een jaar lang was hij de verbaal behendige kastelein van de stamtafel op de zaterdagmiddag van NPO Radio 2 in de Rode Haan en later bij Spijkers met Koppen. Muziek, sport of journalistiek, welk radioformat het ook is, als hij het presenteert, is het niet te imiteren. Van een jongetje in Maastricht dat aan de radio gekluisterd was, is hij nu een van de meest spraakmakende makers van de Nederlandse radio. Vandaag vieren we zijn verjaardag. Mag ik een feestelijk applaus voor niemand minder dan Felix Murders. En dan Bas, nu jij in het Limburgs, hè?
4: Goed, dan gaan we in het Limburgs. Lieve reizigers, morgen geef aandacht voor de man die in de ochtend van 22 augustus 1946 geboren wordt in Maastricht. En eigenlijk is de rest al geschiedenis. Daar in Maastricht wordt een zuidje geplant in de kop van dat jongske dat meer dan 60 jaar lang de toon zat op de Hollandse radio. En zijn jonge Felix zat er geklusterd aan het radiotoestel en ongewil zien vriendjes boeten op het grote weiland in de buurt voetbal. De kroop hij in de huid van sportverslaggever en deed verslag met de stofzuigerslang in zijn henges microfoon. Het wordt het begin van het onvergelijkbare stemgeluid van veel legendarische radioprogramma's. Ik noem de Daverende 30, de Nationale Hitparade, de Murdersmethode en Gesoden Murders, de Gids FM, de Nieuws BV, Langs de Lijn, Radio Tour de France en natuurlijk tegenwoordig FM op Vief. Jarenlang was hij de verbaal behendige kastelein van de stamtafel op de zaterdagmiddag van NPO Radio 2 in De Rode Haan en later bij Spijkers met Koppen. Muziek, sport of journalistiek, welk radioformat het ook is, als hij het presenteert, velt het niet te imiteren. Van een jongske in Maastricht dat aan de radio gekloesterd wordt naar een van de meest spraakmakende makers van de Hollandse radio. Vandaag vieren we zijn verjaardag. Mag ik een feestelijk applaus voor Felix Murders!
0: Zo. Als het goed is, Bas, hebben wij nu verbinding met...
4: Dan zouden we nu verbinding met hem moeten hebben, ja.
0: Ja, verbinding met ergens... Ja.
5: Yes. Ja, goedemiddag allemaal.
0: Ja, goedemiddag, ja. Felix.
5: Goedemiddag, leuk dat je er zit allemaal. Mag ik om te beginnen even iets zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
5: Je ziet allemaal die daar zitten, van harte gefeliciteerd met mijn verjaardag.
0: Ja, nou,
4: geweldig.
0: Ja. Ja. Ja, Felix, kun je even vertellen waar je ongeveer zit, sowieso in de trein, en op welke hoogte?
5: Nou, ik ga je vertellen, alsof de duvel ermee speelt, toen jullie met de uitzending begonnen, toen kwam ik ongeveer in Weert aan. En Weert, dat is, ja, dat is Limburg. En ik zit nu tussen Weert en Roermond, waar soms de verbinding, de 5G's en de 4G's en de 3G's niet al te best zijn. Dus ik hoop dat dit stuk overeind blijft. Maar na Roermond gaat het weer helemaal goed en dan ben ik richting Maastricht aan het gaan. En dan hoop ik dan even over 3 jaar aan te komen. En dan verwacht ik dan ook een fanfare aan het station.
0: Ja. Ik had het net met Bas erover. Wat gebeurt er met je op het moment dat je, zeg maar, Eindhoven passeert? Wat gebeurt er dan met je?
5: Ja, ja, dan ga je wel op een andere manier praten. En gisteren anders smullen. Hè. Dan vertel je in je hoofd de verhalen uit je jeugd. En dat je weer teruggaat naar daar waar je geboren bent en waar het zo mooi is. Je schoenismestreek is, dat weet eigenlijk niemand. Jij, ik geloof dat er wel ietsjes verstand van hebt,
0: ja,
5: Stefan.
0: Ik heb er 5 jaar gewoond, dus ik voel het een beetje.
5: Ja, heerlijk, toch?
0: Ja, dat is fantastisch. En ik weet nog, ja, we moeten niet te lang praten, want er zijn zoveel mensen die graag met je willen bellen. Want dat is dus even het idee, hè. Je hebt toestemming ook gegeven, ja. Je zei, ik doe het wel. Ja. Want we weten dus niet wat er gaat gebeuren. We hebben een telefoonnummer. We hebben Bas die lus legt van Limburg naar jouw trein toe via onze bus.
4: Naar de bus, ja.
5: En, bedankt, Bas. Hartstikke goed gedaan. Dat is lastig, dat weet ik.
4: Graag gedaan, Felix.
0: Ja, jullie hebben vanochtend nog gewerkt samen bij FM op 4.
5: Ja.
0: Ben je er klaar voor, Felix?
5: Ik ben er klaar voor, ja, helemaal.
0: Oké, dan komen we zo meteen weer terug.
5: Oké.
6: Dit is een programma van Felix Murders.

0: Ella Langley. Lieve reizigers, dit is de Magical Mystery Tour. Een busreis, geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. En het is, ja, het is, ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan, weet je. Ik ken Felix natuurlijk ook al een hele leven lang. Vanaf, ik denk 50 jaar of zo. Ik ben met hem opgegroeid. En dan zie ik hem elke zaterdag, zie ik hem. Dat is voor mij ook bijzonder. We gaan weer schakelen als het goed is. Bas, je hebt wel weer contact met hem gehad via een intercom. Dus hij is er weer. Wie heb jij, want er komen zoveel, er wordt nu echt heel veel mensen gaan nu appen en bellen. Wie gaan we doorlussen? Wie gaan we doorlussen? Hè?
1: Ja, Stefan. Je bent er goed, ja, sorry. Daar ben ik. Ja. Even kijken, ik heb voor jou aan de telefoon een Limburgse mevrouw, Inge. Heb ik aan de telefoon.
0: Ja.
1: En zij zou heel graag met Felix ook even willen praten.
0: Oké. Okay. Ja. Felix, ben je er weer?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben voortdurend aan de lijn. Ik geniet.
0: Kun je even vertellen, wie zit er allemaal in je coupé?
2: Daar zit op dit moment helemaal niemand. Er zat net nog even de hoofdconducteur, dat was Richard. Maar Richard is naar het spreekgestoelte gegaan en heeft net omgeroepen dat we in Roermond zijn aangekomen. Rumung, daar lopen de hung met de kiezelen even de piezelen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: We hebben iemand voor je aan de lijn. Hallo?
3: Hoi Felix, met Inge.
2: Inge, wat leuk dat je belt.
3: Ja, wat dacht je toch hoor. Hey, wat te luisteren. Ik ben dus een van die fansvaandig, laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd van de genoten van de muziek, van alle programma's die subs maken. Natuurlijk met die extra binding van de streek erbij. Ja, ik herken heel erg die gevoelens wat die subs echt met de trein om de streek heeft. Ik ben gewoon studeren in Amsterdam, maar toch hier dik terug naar mijn streek. En precies dat van, als er voorbij Eindhoven is, dan ben je wel bij je dat toen. Ja, maar ik wou die heel erg feliciteren met een 80ste verjaardag. Ik vind het geweldig dat ze toch nog hebben op de radio deers. Ik vind het verschrikkelijk dat ze zich in feite weg wil voeren van Radio 5.
2: Is nog niet zeker, hè, Inge? Is nog niet zeker? Dat is een leegpuntje. Het is nog geen januari, hè? Dus,
3: door. Dat klopt. Oké. Doorgaan.
0: Dankjewel, Inge.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: En jij ook een hele fijne dag en gefeliciteerd met Felix Meurders.
3: Ja. Tuurlijk, jullie ook. Dankjewel.
2: Dat die vlaai zo lekker was, hè? Had ze het over dat die vlaai zo lekker was vanochtend. Dat ze er thuis al een heleboel van genoten heeft. Ze had zelf ook fly gehaald. En op zo'n heugelijke dag moet je dat natuurlijk ook doen.
0: Heerlijk. En als jij denkt, die luistert en niet in de bus zit en denkt van ja, ik heb ook zin in fly op de verjaardag van Felix Meurders. Stel een fly of haal ergens een fly. Dat werkt louterend, hebben we net vermeld. Dan hebben we nog iemand aan de lijn. Dat is Cynthia, Felix.
2: Hey Cynthia. Goedemorgen, middag, goedenavond. Hoi.
4: Dag Felix met Cynthia, gewoon uit het midden van het land. Maar ik wilde je toch ook even van harte feliciteren met je 80ste verjaardag. Ik snap nu ook alle grappen altijd van Dolf Jansen, wat dat betreft. Maar ik luister echt ook al jaren. Ik ben zelf nu 63, dus ik heb je heel lang meegemaakt. En een van de momenten die ik echt nooit vergeet, en volgens mij was jij dat, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, was ooit een moment, pal voor zeven, voordat de officiële radiozendtijd begon, dat er eigenlijk niks op de radio zou zijn, maar dat wij jou je tanden hoorden poetsen. Klopt dat?
2: Dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. Ja, want normaal gesproken zou er dan rond die tijd een pingeltje komen die het Wilhelmus moest voorstellen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hilversum 3. En die hebben toen weggegooid met hulp van de technicus, die daarna naderhand nog een klein beetje een douw voor gekregen heeft. Daar ben ik nog voor opgekomen. En ik deed alsof ik mijn tanden poetsen natuurlijk. Ja,
4: ja, dat staat me nog altijd bij. Ik vind het echt fantastisch. De radio alle jaren door. En ik hoop inderdaad werkelijk dat we je volgend jaar ook nog mogen horen. Want ik vind het echt een topprogramma op zaterdagochtend. Ik wens je een fijne dag vandaag. En ik hoop dat ze mijn verzoekje draaien speciaal voor jou.
0: Ja,
4: Cynthia,
0: je moet even vertellen voordat je de titel geeft wat jij met het nummer heeft. En dan kan misschien Felix vertellen wat hij met het nummer heeft.
4: Oké, nou, ik ken het nummer door Felix. Die heeft het, toen hij met dit programma begon, gewoon elke week gedraaid. En volgens mij is het ook dankzij hem dat het in de top 1000 of 2000, wat is het tegenwoordig, staat. En ik heb ook echt zoiets van, waarom maar één keer per kwartaal? Waarom niet gewoon eens een keer tussendoor? En toen ik hoorde dat hij vandaag jarig was, dacht ik, nou, vandaag moet hij toch echt zeker op de radio. Dat mag niet ontbreken. Ja. Ja, dat kan alleen maar.
0: Wat is dat?
2: En ik weet precies wat ze bedoelt. Ze bedoelt Arno Adams en Kus mich dan. En Kus mich dan, ja, dat is een fantastisch nummer. En Arno, dat is een geweldige Limburgse artiest. Die komt uit Belfeld, net onder Venlo. En dat is echt rock'n'roll. Er is een mooie documentaire over hem gemaakt. Ooit uitgezonden door de KRO. Toen de KRO nog niet met de NCRV was. Nog niet met de Christelijke Rock'n'Roll Vereniging. En dat is een documentaire die iedereen moet zien. Hij staat nog op YouTube. En, ja, Arno Adams, onthoud die naam.
0: En wat gebeurt er dan met jou, Felix, als je het nummer draait?
2: Ach, dat is echt dat is flauw zeg, maar dat is een kippenvelnummer natuurlijk. Je hoort die tekst en dan denk je, ah, daar gaan die vier seizoenen voorbij. En die zijn zo mooi beschreven op een wonderlijk mooie manier.
4: Ja, helemaal manier.
0: We gaan er naar luisteren. Kus mich dan, Arno Adams.
4: Dag, Felix.
2: Kus mich dan. Dag, Cynthia.
5: Dag. Als de regen niet meer ophelt en de wind wijde met hoes. Als de bleergold geel vallen en de verwarming brandt weer in het hoes. Als de mist alles versluiert en het donker alweer een vief. Als de vogels ingevlogen en de herfst vult in die lief.

küsst mich dann. Aus der Loch lud's vor Krisis, en het Land wie een Deck gedeckt. Als de Snee in een Vlokke dwarrelt, alles wit maakt elke plek. Als het Winter is geworden en de Vorst de Grond intrekt. Als de Morgen wie te vroeg komt, bid zo weer nog eens in bed.

langzaam leggen, wie de Marcissen in de berm. Als de wereld zag kon zingen en de grond zich langzaam opwerpt. Als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boete joelen en de lente.

Bettino.

0: Hoi Felix, je bent lijp shit, ouwe.
1: De Rock and Roll Methode, het hardst beluisterde programma van Nederland.
2: Zeg Meg, heb je al wel eens gehoord van gesode murders? Wat is dat toch een...

0: I'm a train, Albert Hammond. En van de ene trein naar de andere trein is maar een hele kleine stap. En dat moet dan in ons geval, gaat dat via Maastricht. Dat is de eindstation voor Felix Murders. Want die zit in de trein op dit moment. Ja, en hij is Eindhoven voorbij. Hij is Roermond gepasseerd. Ja, en dan gaat het gebeuren. Ik heb even contact met onze man van de verbindingen, Bas. Bas, hoe gaat het met jou en wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, hallo Stefan. Ja, op dit moment is Felix ergens in de buurt van Sittard. Ik heb gehoord dat hij zometeen moet overstappen. Maar er zijn genoeg bellers die binnenkomen via 0800-3000-555 en die kunnen we doorverbinden.
0: Ja.
1: Zo heb ik voor jou, Stefan, iemand uit Maastricht wederom. Die Limburgers worden vandaag toch voor één keer even voorgetrokken. Annemie Habets.
0: Ja, dat is een Limburgse naam, hè?
1: Ja, Habets.
0: Ik ga weer contact zoeken met Felix Murders.
2: Ja, ik word helemaal afgeleid door Richard Klaasens.
0: Ja, wat
2: die
0: zegt...
2: die gaat zeggen dat ik moet overstappen naar de andere kant van het perron. Want er komt dan een pendeltrein. In verband met allerlei werkzaamheden is er iets extra's ingezet. Want deze trein gaat door naar Heerlen. Maar goed, daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Wat ik wel nog even wil zeggen, voordat ik het vergeet... dat jullie allemaal, zoals jullie daar zitten... gefeliciteerd zijn met mijn verjaardag.
0: Fantastisch, dankjewel. Ja, je kunt het niet vaak genoeg zeggen, Felix. Jij blijft nu gewoon wel online natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Want we hebben iemand voor jou, en dat is een bekende naam natuurlijk voor jou, ook Habets.
2: Ja, Habets, dat is wel een hele bekende Maastrichtse naam natuurlijk. Hè?
0: Annemie, ga je gang. Felix voor jou aan de lijn.
3: Oké, Felix. Van harte precies voor jou met een 80ste verjaardag.
2: Merci, Annemie.
3: Onze luisteraars, ik vind het fantastisch ook wie ze dan nu de aandacht aan geven. En dat heb ze toch wel verdiend. Ik ben zelf 70. En ik heb natuurlijk die Giel wel metgemaakt in allerlei radioprogramma's. Helemaal super. Dus ik hoop dat ze een hele schoene dag hebben. Dadelijk met een familie in Maastricht. Ga ik er lekker leuks van maken. Dat kind hoor, hè.
2: Ja, dat kan ik ook doen, hè. Dat is wel de bedoeling.
3: Ja. Dat had ik gehoord dat ze dat ging doen, ja. In een ander interview op de radio. Ik denk, hartstikke leuk, ja.
2: Ja, die luistert de ganse dag, hè, naar NPO Radio 5 zit u hier.
3: Ik luister de ganse dag. Ik luister van Hendrikman tot de avond van 5. En dan soms nog een stukje nacht van 5, ja. Heerlijk. Heerlijke muziek.
2: Ze wel genoeg of nee? Of wist ze wel
3: wakker? Ik slap genoeg, ja. Nee, ik slap genoeg. Want jawel, de nacht kan ik goed slapen, ja.
2: Goed,
0: dankjewel, Annemie.
3: Nou, hele fijne dag. Groetjes.
0: Felix, ik heb weer contact met Bas opgenoord, onze man van de verbindingen. Bas, wie heb jij?
1: Ja, ik heb nog iemand uit Eindhoven. Als het goed is, hebben we verbinding met Arie Rommers, Stefan.
0: Felix, we hebben verbinding met Eindhoven, met Arie Rommers. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor. Hoi, met Arie uit Rietover.
2: Dag Arie.
4: Hey, dag Felix. Ik heb jou heel een tijd geleden ontmoet, rond 2017, op een zaterdag toen ik meewerkte aan het programma van Het Klokhuis, aflevering Bionische Mens. Het was op een zaterdag, maar ik herkende jou. Je was op de fiets, maar ik wist jouw naam niet meer, dus ik zei hoi en toen zei je ook hoi.
2: Ja, kijk, dat doe ik dan toch netjes, of niet?
4: En ik heb hele goede herinneringen aan de rock'n'roll methode. En ik zou het zo leuk vinden omdat ik... vermoed en denk dat jij een warm hart... Het Klokhuis, aflevering Bionische Mens. Het was op een zaterdag, maar ik herkende jou. Je was op de fiets, maar ik wist jouw naam niet meer. Dus ik zei hoi en toen zei je ook hoi.
2: Ja, kijk, dat doe ik dan toch netjes, of niet?
4: En ik heb hele goede herinneringen aan de rock'n'roll methode. En ik zou het zo leuk vinden omdat ik vermoed en denk... dat jij een warm hart hebt voor de rock'n'roll...

0: heel lang gemaakt samen met samensteller Louis Smeets. En dat waren hele fijne tijden, moet ik je zeggen. Ja. Ja.
1: Ik wil je van harte feliciteren. En ik hoop dat Radio 5 van jou een rockabilly of rock'n'roll nummertje draait nu je in de trein zit.
0: Ja, dankjewel. En nou stap ik hier een andere trein in. Dan moet ik heel voorzichtig praten, want er staan allerlei mensen om me heen.
1: Ja.
0: En die moet ik natuurlijk ook feliciteren. Allemaal gefeliciteerd.
2: Met Felix Meurs,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja. Ja. Ja. Gebeurt hier ook,
1: ja. Felix, fijne dag, hè?
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Hoi.
2: En Felix, betekent het nu het laatste stukje gaat, dat we gaan dalen, dat we het dal in gaan?
0: Ja, dan gaan we straks gaan we naar het dal in. Ja. Eerst even langs Heurle. Eerst eigenlijk even langs Geleen, de wereldstad.
2: Ja.
0: En dan langs Beek-Elslo.
2: Ja.
0: Elslo, wat doet me dat aan denken? En dan vervolgens naar Bunde. En dan komen we langs het Bunderbos. En dan gaan we afdalen.
2: Bunderbos? Ja. Wat is dat een mooi bos, hè, dat Bunderbos?
0: Ja, waanzinnig. Ik hoor al, daar heb jij heel wat herinneringen liggen.
2: Ja, absoluut.
0: Hoort ze?
2: Ja, Clea heet ze. Jij mag kiezen, wat wil je horen? Cochrane of zullen we gewoon toepasselijk natuurlijk ook Mystery Train pakken van Elvis Presley?
0: Ja, doe maar.
2: Okay.
0: Heel goed.
2: Tot zo.
0: Hoi.

Goedemiddag. Natuurlijk feliciteren wij ook vanuit Zoetermeer Felix met zijn 80ste verjaardag. Felix, lang geleden, dik 50 jaar, begon ik naar je te luisteren op de radio. Volgens mij jij eerst en daarna Frits Spits. En dat was al genieten. En nu op zaterdagochtend natuurlijk met FM. Hele fijne verjaardag. Geniet in Maastricht. En tot horens. Groetjes uit Zoetermeer. Arnold, Anneke en Alfie de Laan.

0: Ja, je hoort hier onze man van de verbindingen, Bas. Je zit te genieten, hè, daar.
1: Oh, zit ik al...
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Je zit te genieten, hè?
1: Ja, ik vind het geweldige muziek.
0: Hoeveel, want jij bent ook van de tijd wanneer we eruit moeten. Hoeveel hebben we nog?
1: We hebben nog ongeveer 1 minuut en 47 seconden.
0: Dus, dus we kunnen nu weer razendsnel doorschakelen naar Felix Meurders.
1: Ja, die hangt als het goed is nog in de lijn. Ja.
0: Felix.
2: Ja, weet je wat het mooie is? Het mooie is, volgens mij heb ik Bas net zien zitten, want ik kwam net langs Beek Elslo. En kan het zijn dat daar die satellietwagen stonden opgesteld?
1: Klopt. Inderdaad. Geweldig. Geweldig.
2: Ja. Super. Ja.
0: Felix, dit is veel te kort.
2: Ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Ik moet zo de trein uit en dan heb ik geen verbinding meer. Ja. Dat is veel te ingewikkeld voor Bas aan het worden dan. Als je daar een verbinding mee moet gaan leggen, dat werkt niet. Dat gaat.
0: Ik wil jou het woord geven. Je hebt hier ongeveer voor een kleine minuut om iedereen te bedanken dat ze aanwezig waren op jouw verjaardagsfeest. En dat je misschien ook iets over het leven in het algemeen kan zeggen.
2: Ik moet zeggen, ik ben heel erg verrast door al die mensen die hebben gebeld en hun stem hebben laten horen. En de Magical Mystery Bus hebben bezocht om in te stappen en mee te genieten van die schitterende busreis. Terwijl ze mij konden feliciteren en iedereen nogmaals gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ik zit nu in de trein richting Maastricht en er waren zelfs een paar mensen die mij aanspraken terwijl ik liep van de tweede klas naar de eerste klas. Omdat ik daar rustiger zit en makkelijker die uitzending kan vullen. En die riepen dan gefeliciteerd. En ik denk, hoe weten die mensen dat? Maar die hebben natuurlijk allemaal geluisterd naar jou en de jouwe. En die weten dat. En iedereen feliciteert iedereen nu op dit moment. En het is echt niet te geloven. Ik krijg er tranen van in de ogen. Echt. Als ik dat meemaak. Waanzinnig. En ik zou zeggen, dames en heren, pluk de dag.
3: Een dienstmededeling voor platenmeester Meurder. U kunt het station verlaten.
2: Dat doe ik.
3: Herhaling. U dient den ether geheel te opruimen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Leren mediteren?
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM. Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school gisteren is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig, een jongen van 12 en een van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Dat gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
23: All aboard.
24: The Magical Mystery

0: Stephen and the Disciples of Soul uit 1983, Forever. En Anja, die is net op tijd voor het tweede uur van de Magical Mystery Tour. Hartelijke groeten, Oet Sittard. Anja en Sittard schrijven natuurlijk met een Z-I-T-T-E-R-D. Van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig, de man, de duizendpoten. Die voor niks zijn hand omdraait. En dan hebben we het over de immer vriendelijke Jelmer Lelieveld. Goedemiddag.
1: Een bijzonder goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig natuurlijk vervangen toe-animator, normaal buschauffeur. Maar in sommige gevallen is hij toe-animator. En dat is hij vanmiddag. Koen Snijder.
2: Ja, goedemiddag. En wat hadden we net een mooi uur, hè?
0: Ja, nou, wat hadden we een mooi jaar. Ja, ja.
2: En ondertussen zijn we onderweg naar Antwerpen. En hebben we Bas opgepikt in Beek en Elslo.
0: En Bas is inmiddels hier. Goedemiddag, Bas.
3: Ja, goedemiddag, Stefan.
0: Ja, eerst maar eens even een reactie.
3: Ja, geweldig. Overrompeld door emoties. Als eerste, het laatste nieuws betreft de grootmeester. Hij is aangekomen in Maastricht, zojuist. Dus dat is echt heel mooi nieuws. Fijn. Daar gaat hij zijn verjaardag nu verder vieren in zeer intieme kringen. Wens daar ook graag alleen gelaten bij te worden. Ik wil het volgende heel graag nog even gezegd hebben. Dit hele uur kan iedereen nog felicitaties voor Felix Murders doorgeven via de NPO Luister-app. Zowel in audio als tekst-appjes. Dan zorgen wij dat die terechtkomen bij BNN Vara. Bellen, dat is echter niet meer mogelijk.
0: Nee, dat is niet meer mogelijk. Nee. Dat was het eerste uur bellen met Felix Murders. Ja. Iedereen trouwens nog gefeliciteerd met Felix Murders. En wij pakken het in, we bundelen het en dan geven we het volgende week vrijdag, volgende week zaterdag.
3: Ja, als bij, cadeautje.
0: Precies.
3: Ja.
0: Bij
3: FM op 5.
0: Vief.
4: Nu gaan we vrolijk dansen.

Hey, vrienden van de lichte muziek. Probeer er iets moois van te maken.

0: Dylan, Positively 4th Street uit 1965. Positively 4th Street. Het had eigenlijk wel de straat van Felix Meurders kunnen zijn, hè?
1: Ja, hij had daar kunnen wonen.
0: Had ik toch kunnen wonen?
1: Ja.
0: Want was er nou toch iemand, jij kent hem inmiddels ook al een tijdje.
1: Ja.
0: Als er toch iemand een positief mens is, dan is hij dat wel.
1: Ja, en ook altijd barmhartig.
0: Barmhartig? Ja. Nou, hoe kom je op dat woord?
1: Zeg? Ja, dat is, ik denk in één keer aan Felix Meurders. Ik denk barmhartig.
0: Ja, dat is toch prachtig, zeg. Ik wil even één iemand voorlezen. Dat is, die lees ik even voor. Goedemiddag, Magical Mystery Tour. Net vanuit Maastricht meegereisd tot in de eindhalte in Antwerpen. Hyper de Pieper voor Felix. En een fijne zaterdag. Groetjes, Maaike. Dus zij stapt hieruit in Antwerpen. Want we zijn inmiddels in Antwerpen. Lieve reizigers, dit is de Magical Mystery Tour. Aangekomen in Antwerpen. En hier ontmoeten we zometeen Maaike Muts. Maar eerst Antwerpen. Een stad, zoals ze hier zeggen. Het stad, hè?
1: Het stad.
0: Het stad, zoals ze hier zeggen. Is een plek die je al hoort voordat je haar ziet. Langs de Schelde hoor je het water tegen de kaaien klotsen. En klokken van onze lieve vrouwenkathedraal. Die al eeuwen boven het stad uittorent. En als je Antwerpen met de trein binnenrijdt, is het Centraal Station het eerste gebouw dat je ziet. Locals noemen het de Spoorwegkathedraal. En dat is het zeker. Kosten nog moeite zijn gespaard. En wanneer je uit de trein stapt, begeef je je in een paleis met indrukwekkende grote trappen. Een opvallende stationsklok, een glazen dak. En die is versierd met 20 soorten marmer.
1: En als je vanaf het station de stad binnenwandelt richting de Grote Markt, naar het beeld van Brabo en de reuzenhand van de tiran Antigoon die in de lucht slingert, dan zou je kunnen merken waar de naam Antwerpen vandaan komt, van het handwerpen.
0: Van het handwerpen? Oh, handwerpen.
1: Ja, handwerpen, ja. Antwerpen.
0: Ja.
1: En als je dan verder loopt in de stad.
0: Hey, heel even, maar ja. die Antigoon, hè, dat was die tiran, hè?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk zijn hand.
1: Ja, zijn reuzenhand slingert in de lucht.
0: Ja, oké. Heb ik. Ja.
1: Ja, heb je?
0: Ga door.
1: Ja. Ja. Maar bovenal, het stad komt het beste tot zijn recht op kleine momenten. Neem bijvoorbeeld het terras waar de uitbater van het bolleke, de lokale bier, de koning, naar je tafel komt brengen.
0: Ach, ja.
1: En als je een slok neemt, dan hoor je om je heen het geroezemoes in het Antwerps. En het is een dialect met zangige tonen en met een spottende taal. En het komt zo zacht je oren binnendringen.
0: Ja.
1: En zoals Antwerpen is er eigenlijk geen tweede. En de Antwerper heeft het graag dat je de stad herkent met een zekere trots, een tikje bravoure en met altijd een klein beetje humor.
0: Ja, en zo herinner je dat, hè?
1: Ja, zo herinner je dat.
0: Ja. Had je wel eens een bolletje gedronken?
1: Nee, nog nooit.
0: Nou, je moet echt een keer daar naartoe gaan. Dan moet je op dat pleintje zitten langs de kerk. En dan zeg je, mag ik een bolletje? En dan moet je maar gewoon kijken wat er gebeurt met je.
1: Ja, ik ga het ervaren.
0: En als je na een dag Antwerpen dan weer verlaat, blijft de stad nog tot in de verte nagalmen met dat typische geluid van de klokken van onze lieve vrouwenkathedraal. En daar wil ik met z'n allen even naar

0: Ja, ik krijg net van Bob door dat het ook nog het Bollekesfeest is.
1: Oh, dat is ideaal.
0: Dat hadden we eigenlijk moeten meenemen in ons verhaal.
1: Nou, het kan nog.
0: Wat?
1: Het meenemen.
0: Dat doen we nu dan, ja, inderdaad. Ja. Dus als je nog op dit moment in Antwerpen bent, of je gaat er straks naartoe, vergeet dan niet dat het het Bollekesfeest is. En dat is een mooi feest. Elk jaar weer in Antwerpen, het Bollekesfeest. Lieve reizigers, dit is de Magical Mystery Tour op deze schitterende zender NPO Radio 5. We zijn nog steeds natuurlijk in Antwerpen. En het is tijd voor het zelfportret van een reiziger, met vandaag in de hoofdrol Maaike Muts.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger, met vandaag Maaike Muts.
3: Mijn naam is Maaike. Ik ben 36 jaar. Ik woon in Antwerpen al 12 jaar. En daarvoor woonde ik vooral in Friesland. Drachten voelde wel echt een beetje te klein. Er is meer in de wereld dan 4 straten. Ik wil meer van de wereld zien. In Antwerpen kunnen we allemaal Nederland verstaan. Of toch doen alsof. En er is chocolade en bier. En dat maakt heel veel goed. Maar in Nederland zelf denk ik niet dat er ooit uitgaat. Maar we hebben het bij ons over de automatisatie. Terwijl dat in Nederland is dat de automatisering. Want ik wil dan op de een of andere manier altijd zeggen de automatisatie. Ik ben cityhost in Antwerpen. Wat betekent dat ik met een button op mag lopen. En dat mensen mij vragen mogen stellen. Maar dat als ik mensen zie die verdwaald zijn of die wat dan ook, waardoor ik denk jullie hebben hulp nodig, dat ik daarop af kan stappen en dat ik dan kan zeggen ik ben cityhost, dus het is veilig. In die zin dat de informatie die ik jullie geef is ook legit en ik ga niet met jullie telefoon wegrennen als ik een foto zou maken. Ik doe hem ook wel eens af, moet ik heel eerlijk zeggen. Soms heb ik ook gewoon geen zin om met mensen te praten. Ik woon alleen en daardoor is het soms, omdat ik alleen ben, een drempel om naar een terras te gaan. En ik vond dat vroeger heel erg moeilijk. En tegenwoordig denk ik, het maakt niet uit. Ik kan dit. Ik heb muziek bij me. Ik heb een goed boek. Wacht niet op andere mensen, maar doe nu waar je nu zin in hebt. En ga niet hopen dat iemand vraagt om met jou mee te gaan, maar ga er zelf voor. Ik denk toch, als we het hebben over terras en kaas en vrienden, dat Stef Bos met wodka het beste is. Als je heel erg vrolijk bent en nog even dat extra setje nodig hebt om het ultieme geluk te gebruiken. Maar ik vind het ook een nummer wat ervoor zorgt dat als je net even in zak en as zit, het regent buiten en je bent je regenjas vergeten en je ziet het allemaal even niet meer zitten. Ook dan helpt Stef je er weer doorheen om toch weer het mooie te zien.
4: Nog een glas wodka. Iets warms voor mijn hart. Nog een glas wodka.

De lichten gaan uit. In de zaal verstomt het geluid en de mensen strekken zich, ieder voor zich, uit in hun stoelen. En daar is de muziek.

0: natuurlijk een evergreen van het zuiverste water. Sebastian Cockney Rebel. We hebben ook een nog langere versie, hè, Koen?
1: Ja, de albumversie. Dik 7 minuten.
0: Dik 7 minuten, ja. Ik dacht dat het nog een langere versie was. Zelfs van een half uur of iets. Maar dat...
1: Misschien ergens.
0: Ja. En dan waarschijnlijk in de war met Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Oh, daar heb je meerdere versies van.
0: Ja, daar heb ik er volgens mij. En die duurt wel een dag.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Bij wijze van spreken. Ja, ik ben soms wel benieuwd wat er met je gebeurt als je bijvoorbeeld een heel mooi nummer, of een heel mooi nummer, te veel draait achter elkaar. Wat er dan met je gebeurt.
1: Misschien is dan lichamelijk niet goed in orde.
0: Ja. Ik heb het wel eens meegemaakt. Ik heb een oefening gehad. En dan moest ik zeggen, ik ben zo vrolijk, ik ben zo gelukkig. En dan moest ik van die man die oefening gaf, als een soort coach,
1: ja,
0: moest ik dat zo vaak achter elkaar zeggen dat ik helemaal verdrietig van werd.
1: Oh, en hoe gaat... Ga je dan daar weer doorheen?
0: Nee, want ik bleef dus echt verdrietig.
1: Oh.
0: Dus misschien is het leuk om dat eens uit te proberen. Dat je dus voor de spiegel gaat staan en dan zegt, ik ben zo vrolijk. Heb ik tijd om nog iets te vertellen?
1: Ja.
0: Want dat heb ik wel eens een keer gedaan. Misschien heb ik dat wel eens verteld. Toen had ik ook een oefening. En dat was de oefening van dat je dan voor de spiegel moet gaan staan. En dan moet je tegen jezelf zeggen, elke ochtend.
1: Ja.
0: Van hoi, ik ben Stefan, ik ben een hele leuke jongen. En dat zou dan heel goed werken voor je zelfvertrouwen en in jezelf zijn en het gelukkig zijn met jezelf. Dus ik heb dat een paar dagen gedaan. Maar het werd van kwaad tot erg. Ik vond het verschrikkelijk. Totdat iemand zei, weet je wat jij moet doen? Je moet niet zeggen, ik ben Stefan en ik ben een hele leuke jongen. Je moet gewoon zeggen, ik ben Sven Kokkelman. Ik ben een hele leuke jongen. Dus ik heb dat gedaan. Voor de spiegel gestaan. Een paar de ochtenden. En elke keer gezegd, hoi, ik ben Sven Kokkelman en ik ben een hele leuke jongen. Nou, en toen, dat werkte fantastisch.
1: Geweldig.
0: Dus dat is een idee. Zie je het met jezelf niet zitten. Ga voor de spiegel staan elke ochtend. En zeg tegen jezelf, ik ben Sven Kokkelman en ik ben een hele leuke jongen.
1: Ja, of spreek het in via de NPO Luister-app.
0: Ja, spreek het in via de NPO. Ja, dat kan ook. Als je iemand anders hebt waarvan je denkt van nou, ik ben liever die ander. En als ik dat zeg, dan straalt het ook op mij af. Spreek even een app in. Zeg eventjes, ik ben, die noemen ze een naam.
1: Felix Murders.
0: Ja, of Tom Waas.
1: Tom Waas.
0: In jouw geval.
1: Ja.
0: Dat jij zegt dat je 's ochtends wakker wordt en zegt, hoi, ik ben Tom Waas, ik ben een hele leuke jongen. Bij wijze van spreken. Hè?
1: Dat vind ik nog moeilijk nu.
0: Ja, maar... het is moeilijk, omdat jij bent verliefd op Tom Waas.
1: Ja, wel een klein beetje. Ja.
0: Goed, als je zin hebt om iets in te spreken, dat is eigenlijk de boodschap. Doe dat. Het werkt altijd hartstikke fijn voor jezelf en voor anderen. Wat ook werkt voor jezelf en voor anderen, is het volgende. Ik heb een vriend en die heet mijn beste vriend, Sebas de Hond. Heeft een zoon, ken ik ook heel goed. Ik wil niet zeggen mijn hele leven, misschien wel mijn hele leven eigenlijk. Pieter de Hond, zo heet hij. En die heeft mij vorige week een appje gestuurd om aandacht te vragen voor een goed doel. Dat deed hij vorig jaar ook. Toen heb ik gedoneerd. En het is werkelijk waar een goed doel. En wij van de Magical Mystery Tour willen hem graag helpen. Hopen dat iedereen dat wil eigenlijk. En daarom hebben we hem gevraagd om het doel aan onszelf uit te leggen. En hij staat daarvoor klaar in het gangpad. Mag ik een groot applaus voor Pieter Dont.
2: Lieve reizigers, wat fijn dat ik even jullie aandacht heb. Ik ben namelijk bezig met een inzamelingsactie voor een goed doel. Om zo snel mogelijk een behandeling te krijgen voor de erfelijke hartspierziekte PLN. Even in het kort, als je de PLN-mutatie hebt, mis je een eiwit dat nodig is voor een gezonde hartspier. Daardoor heeft je hart steeds meer moeite met bloed rondpompen. Sommige mensen hebben weinig last, maar anderen krijgen al op jonge leeftijd hartfalen of komen plotseling te overlijden. Ik heb geluk en ben geen drager, maar helaas is er bij mijn zus, moeder en veel andere familieleden wel PLN vastgesteld. Op dit moment bestaat er nog geen behandeling voor PLN. Gelukkig wordt er wel veelbelovend onderzoek gedaan. Maar er is meer geld nodig om de behandeling van het lab naar de patiënt te brengen. Daarom hebben we een hardloopteam opgericht voor de tikkende klok challenge. Omdat voor mensen met PLN elke seconde telt. Samen gaan we op zondag 6 september rondjes rennen op het circuit van Zandvoort. Elk rondje is 4,3 kilometer. Ik ga voor 30 kilometer, dus 7 rondjes. Dat is bijna net zoveel als Max Verstappen, die dit weekend 72 rondjes gaat rijden. Wil je ons en vooral iedereen met PLN een hart onder de riem steken? Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en helpt echt. Doneren of meerennen of wandelen kan allemaal via detikkendeklokchallenge.nl. Lieve reizigers, namens ons team en vooral namens iedereen met PLN, bedankt voor het luisteren en een hele fijne reis.
0: Ja, dat gaan we doen. gaan we doen, hè? Met z'n allen.

0: Ja, dat kun je natuurlijk ook tegen jezelf zeggen in de spiegel, hè? It's getting better every day, mama Kees. Ja, ik vind het een heel leuk idee. Wat vind jij, Koen?
1: Heel leuk.
0: Het is natuurlijk, behalve dat het schijnt dus louterend te werken, het heeft een psychologisch effect. Het doet iets met je hersenen als je zegt, ik ben een heel leuk iemand. Maar het is natuurlijk sowieso leuk omdat je zeg maar, je hebt iemand waar jij enorm veel bewondering voor hebt. Je denkt, ik zou wel eens graag diegene willen zijn. Dan kun je gewoon even inspreken. Ik ben...
1: Ja, Paul de Leeuw.
0: Jij?
1: Ik?
0: Ja?
1: Ik ben Paul de Leeuw. Nee?
0: Wil jij graag Paul de Leeuw zijn?
1: Nou, het lijkt mij best leuk om even Paul de Leeuw te zijn.
0: Dan moet je even een appje inspreken. Ik ben Paul de Leeuw. En ik ben een hele gelukkige jongen.
1: Ja. En dat dan opstuur? Nee?
0: Nee, dat appje dan?
1: Ja?
0: Ja.
1: Met de NPO Luister-app?
0: Dat doe je dan met de NPO Luister-app. Ja. Het is best misschien een heel leuk idee. Misschien werkt dat heel erg leuk. En dat je uiteindelijk zegt, ik wil helemaal geen Paul de Leeuw zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn. En dan zeg je, hallo, ik ben Bas Opgenoord. En ik ben een hele leuke jongen. En dan plakken wij erachter. En hij luistert altijd naar de Magical Mystery Tour. Goed, dat geheel terzijde. Dan nog even het geweldige goede doel van Pieter.
1: Ja, hij gaat meedoen aan de Tikkende Klok Challenge.
0: Ja.
1: Dat is op 6 september loopt hij rondjes op het circuit van Zandvoort.
0: Ja.
1: En je kunt hem steunen. Dat is allemaal voor onderzoek naar de hartspierziekte PON.
0: Ja.
1: En dat kan op tikkendeklokchallenge.nl.
0: Ja, dus als je gewoon even intikt via Google, ja. Tikkendeklok.nl. En dan kun je hem vinden.
1: Ja, tikkendeklokchallenge.nl.
0: En je kunt zelf ook meedoen. Ja, je kunt zelf ook eigen dingen oprichten. Je denkt van, ik ren 60 rondjes rond mijn kerk.
1: Ja.
0: Wat. En mensen kunnen dan geld doneren. Maar je kunt ook gewoon geld doneren, hè, via die site.
1: Ja, alles staat op de website.
0: Oké, gaan wij doen. Hè? We gaan het in ieder geval met de hele bus doen. Wat? Oh, sorry. Ik zou het bijna vergeten. De jongens van Sailor.

0: Hallo, ik ben Anne Bukkum uit Helmond en ik ben heel blij met mezelf.
1: Nou, dat is toch... Ja, daar zijn we dan toch ook ontzettend blij mee. Dankjewel. Anja was het, hè? Ja, Arna, zo heette ze. Ja, daarmee zijn we met Blue Hotel en Chris Isaak. Dat is overigens mijn laatste singeltje dat ik ooit gekocht heb. Maar dat geldt dus. Daar zijn we uiteindelijk gekomen van deze prachtige busreis. En ik wil graag het woord geven aan Koen Snijder. Koen, ga je gang.
2: Tot zover deze 2 uur durende hallucinerende bustrip. Ik wil alle reizigers bedanken. En namens de reisleiding bestaan uit Nena van der Meulen, Hoofdverbindingen, Bas Opgenoord, buschauffeur Jelmer Lelieveld en mezelf. Bedankt voor het luisteren.
1: Koen Snijder, dankjewel. Lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jou.

0: Vrijdag even geen morgen niet te luisteren.
1: Peter van Brugge.
0: Met Route du Soleil. Tot vrijdag. En tot morgen. En tot straks.
1: Tot vrijdag.
0: Wat zeg jij?
1: Tot vrijdag.
0: Dankjewel Bas.
2: Dankjewel Stefan.
0: Tot vrijdag. En nogmaals allemaal gefeliciteerd met Felix Murders.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
26: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen waarin geweld op scholen wordt vereerlijkt. Dat meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud leerling van 18 jaar... Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke en in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling. Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV. De beste evergreens. NPO Radio 5. 1983.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1...
1: Goedemiddag en welkom in het Zomertheater van het Sentiment. We reizen terug naar de zomer van 1983. Het is de tijd van de cassettebandjes, walkmans, grote zonnebrillen, neonkleuren en muziek die steeds elektronischer wordt. Michael Jackson's Thriller domineert wereldwijd. Maar ook Culture Club, Eurythmics, Duran Duran, Wham, Spandau Ballet, Prince en Lionel Richie bepalen het geluid van deze zomer. In Nederland hoor je ook Doe Maar, Toontje Lager, Het Goede Doel en Noodweer. En de Walkman maakt muziek persoonlijker. Jongeren lopen letterlijk met hun eigen soundtrack over straat. En misschien wel met deze van Canyon. Als ik maar bij jou ben. Dit is Theater van het Sentiment.

0: Het is de zomer van 1983 en op deze voorstelling rijd ik weer de zomer in met een comfortabele auto, namelijk de Peugeot 205. Een heerlijk ruim model waar veel gezinnen mee op vakantie gaan in 1983. Al moet ik wel oppassen in de bochten, toch? Sjoerd van Bilsen, conservator van het Louwman Museum.
1: Dat is correct, Antje. Ik ben blij dat je mij oppikt en dat je niet te hard de bocht bent ingegaan. Vervolgens het gas op losgelaten en daardoor die auto onder controle, niet onder controle heb kunnen houden, kan ik beter zeggen.
0: Ja.
1: Want dit is eentje, ja, dan moet je toch wel eventjes oppassen.
0: Ja, precies. Dat gaan we doen. Je kunt veilig naast me zitten. Ik ga rustig rijden en niet te vaak grote gevaarlijke bochten nemen. Hoe ziet deze auto er aan de buitenkant uit, onze Peugeot 205?
1: Het leuke is dat Peugeot noemt hem zelf een sterk nummer. Dat staat ook op de achterruit. Als je in de binnenspiegel kijkt, dan zie je het ook. Het is gewoon echt een hele leuke, frivol gelijnde auto. Als je naar zijn concurrenten kijkt in dit segment, wij noemen dat het B-segment. Die concurrenten die zijn bijna allemaal hoekig. Die staan een beetje stil in de tijd. Deze auto die kent veel meer afrondingen. Okay. Dus daardoor oogt die lekker fris.
0: Ja. Ja, want het ging niet zo goed, hè, met het merk Peugeot. Maar sinds deze 205 weer wel. Want waarom slaat deze auto dan zo aan?
1: Hij is leverbaar met een heel breed motorenprogramma. En het lijkt erop dat de 205 Peugeot voor de poorten van de hel wegsleept. En dat die auto ervoor zorgt dat Peugeot weer zwakke cijfers gaat schrijven.
0: Ja, want het is een comfortabel model waar veel gezinnen ook mee op vakantie gaan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, ik ga
1: vooral dat comfort.
0: Ja.
1: Zowel in het onderstel is die heel soepel en comfortabel. Maar dat geldt ook voor de stoelen. Daarin, dat voel je nu ook. Dat
0: zit
1: als
0: lekker,
1: je erin zit, het zit heel prettig.
0: Ja, nee, vind ik ook. Maar helaas, Sjoerd, ik moet je wel vragen om weer uit te stappen.
1: Oké. Okay.
0: Ik ga weer verder met mijn reis. Maar ik vond het weer een onwijs leuk gesprek. Dank je wel.
1: Is goed.
0: Tot de volgende keer. Yes.
1: Oké. Okay. Hoi.

0: Audrey Lenders met Manuel Goodbye. En daarvoor hoorde je Spider Murphy Gang met Ich Schau Dich An. Een grote hit in Oostenrijk in 1983.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ook in de zomer van 1983 gaan twee platen de strijd met elkaar aan. En jij bepaalt wie dit duel wint. Kies jij voor dit of kies jij voor dat? En vandaag gaat het tussen twee Oostenrijkse hits. Met aan de ene kant Kodo.

topplaten dus. Maar welke wil jij helemaal horen aan het einde van deze voorstelling? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En ja, je kon al stemmen op onze site en ook op onze social media. En dat is ook door velen al gedaan. En ik zie dat op dit moment Kodo aan kop gaat. Maar ik moet wel zeggen, er kan nog van alles gebeuren. Want we zijn net pas begonnen met deze voorstelling. Dus vooral doorgeven waar jouw voorkeur naar uitgaat. En ik wil ook altijd weten waarom jij kiest voor de dit of voor de dat. Dit is Theater van het Sentiment met nu Freeze, I Owe You.

0: zeg je, de knop is op. Weet je wat we doen? Dan zetten we gewoon het plaatje stop.
1: Hij stopt ineens, Rob Meijer. Zo gaat ons leven voorbij. Een nummer dat in de tipparade staat in 1983. Het is de zomer van 1983 en de Franse wielrenner Laurent Fignon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. Radio Caroline komt vanaf nu van een nieuw zendschip. 3 jaar geleden zonk namelijk de Mi Amigo.
2: Sorry to tell you that due to the severe weather conditions and also to the fact that we're shipping quite a lot of water, we're closing down and the crew are at this stage leaving the ship.
3: Today, Ronan O'Reilly is back in business, and Radio Caroline has quite literally resurfaced with a new ship anchored in international waters. The radio station will soon be broadcasting from this gigantic 300-foot mast, the tallest aerial ever built on a floating vessel.
1: We rijden deze zomer voor het eerst naar onze vakantiebestemming met loodvrije benzine. En zoek vooral de koelte op in de airco van de bioscoop en ga naar War Games met Matthew Broderick. En dansliefhebbers kunnen hun harten ophalen met de Amerikaanse film Flashdance en de televisiereeks Fame.
4: You got big dreams. You want fame. Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat. I want to see sweat. And the better you are, the more sweat I'm going to demand. So if you never had to fight for anything in your life, put your gloves on and get ready for round one. And mama and daddy's little darlings had better come out swinging.

0: Ja, Fame, wie heeft het nummer niet meegezongen? In het Wagenerstadion in Amstelveen wint de Nederlandse mannenhockeyploeg voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel. Het eindigt allemaal met een strafbal.
1: Van Asbeck, laat eens zien dat je de goede captain bent. Want dan is het echt gebeurd. Als jij raak schiet, doe je wat Tamino in 73 deed. Van Asbeck, voornaam Ewout. Ja! Nederland is Europees kampioen. Er mag natuurlijk nog een bal genomen worden. Zinloze zaak. Nederland heeft het, wat je noemt, met de laatste slag van de wedstrijd gered. Je bent kampioen in de allerlaatste klap. Kijk maar eens, wat een vreugde. Timmetje Steens en Ewout van Asbeck. Jarenlang samen al het hockey meegemaakt. En nu, in dat allerlaatste moment, is hij degene, Ewout van Asbeck, die het klaart. Die zorgt dat Nederland Europees kampioen wordt.
0: De nieuwste rage in de surfwereld heet vliegersurfen. Dat is surfen met een hele lichte opblaasballon, een beetje zoals een parachute. Veel handiger dan die enorme surfzeilen die je dan het hele strand over moet tillen. En surfen is sowieso ongekend populair deze zomer. Het wordt inmiddels al de derde volkssport van ons land genoemd. En let je op als je op vakantie gaat. De ANWB die roept namelijk op: maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Toch is dat niet helemaal gelukt deze zomer.
2: Dan nu de oproepen van de ANWB-alarmcentrale. Allereerst naar Noorwegen in de omgeving van Bergen. Een oproep voor de heren en mevrouw.
3: Terugblikkend op het afgelopen vakantieseizoen heeft de ANWB 50% meer oproepen van de alarmcentrale verspreid via de kranten en de radio. De conclusie van het hoofd van de alarmcentrale, Beems.
4: De actie van maak van thuisblijvers geen spoorzoekers toch geen resultaat heeft opgeleverd. De mensen toch te nonchalant zijn als ze op vakantie zijn en dus eigenlijk een familie in het achterland hier in Nederland helemaal vergeten.
3: Gevolgen?
4: Dat er dus een aantal begrafenissen hebben plaatsgevonden waar de familie niet bij was. Sterker nog, de familie was dus in het buitenland aan het vakantievieren.
5: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

Spiaggia van Renato Zero. Dat is een hele grote hit op de Italiaanse radio. Staat namelijk 6 weken lang op nummer 1. En daarvoor hoorde je Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow. Ja, het is theater van het sentiment. En het is de zomer van 1983. En ik vraag me altijd af, waar was jij? Of waar ben jij in 1983 op vakantie? Je weet het, ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie vakantieverhalen. Laat het vooral aan ons weten via de NPO Luister-app. En wat je ook via de NPO Luister-app kan laten weten is of jij kiest voor onze platen dit of kies jij voor dat. Want we hebben aan de ene kant natuurlijk Kodo.

een serieuzer lied met kritiek op de grote focus op de economische groei. En de sterke politieke lading van het nummer zorgt ervoor dat het nummer tijdens de verkiezing door veel radiostations werd vermeden vroeger. Maar wij gaan hem natuurlijk helemaal draaien, tenzij jij ervoor kiest. Dus kies jij voor dit of kies jij voor dat? Geef het door via 0800 3000 555 of gewoon via onze NPO Luister-app. Ja, dan is het nu tijd. In 1983 is het namelijk ook de zomer van David Bowie. Van zijn album heb ik hier klaarstaan, Let's Dance, Chinatown.

0: het spel Dit of Dat. En aan de telefoon heb ik Nelly van Dam. Goedemiddag. Als dat tenminste klopt.
1: Jazeker.
0: Jazeker.
1: Helemaal.
0: Goedemiddag.
1: Hi.
0: Welkom bij mij op het podium. Pak je spotlight, Nelly.
1: Ja.
0: Jij, hoe oud ben jij in 1983?
1: Ik ben 23.
0: 23.
1: Ik moest nog 23 worden, laten we het zo zeggen.
0: Okay.
1: Eind van het jaar werd ik pas 23, maar in de zomer ben ik nog 22.
0: 22 jaar jong, zullen we dan zeggen.
1: Nou hè, lekker.
0: Ja. En wat ben je aan het doen als 22-jarige Nelly?
1: Nou, ik woonde pas op mezelf en ik ben van het westen naar het zuiden verhuisd.
0: Ja.
1: Dus ik moest daar gewoon eventjes wennen aan en de taal.
0: Ja.
1: Want het is hier ik woon in een dorp. Tenminste, toen was het nog een dorp. En daar is de taal heel anders dan in het westen. Dus bepaalde woorden moest ik echt gaan leren. Wat betekent dit nou?
0: Ja, dat snap ik. Wat een spannende tijd.
1: Ja, joh.
0: Ja, wel leuk. En je bent er blijven hangen dus?
1: Ik ben er blijven hangen en ik woon er met veel plezier. Ik wil er niet meer weg.
0: Nou, hartstikke goed. Nelly, je hebt een stem uitgebracht bij ons spelletje Dit of Dat. Dus waar is jouw stem naartoe gegaan?
1: Mijn stem is naar dat toegegaan. Oftewel, hoe heet het ook wel?
0: Bruto sociaal product.
1: Juist.
0: Ja.
1: Omdat ik vind dat ze gelijk hebben om de mensen eens bewust te maken van de economie die zo ontzettend vergroeit. En ik zie het hier in het zuiden, met de stikstof en de boeren.
0: Ja.
1: En dat het allemaal lekker door elkaar gaat lopen.
0: Ja, dus
1: en dat de economie zichzelf behoorlijk aan het vastdraaien is.
0: Ja, precies. Dus die sterke politieke lading van het nummer zorgt er eigenlijk wel voor dat jij denkt, ja, die krijgt mijn stem.
1: Nou, die krijgt mijn stem en ik hoop dat er mensen op een gegeven moment bewust worden waar dat ze mee bezig zijn.
0: Ja, nou Nelly, het nummer staat wel achter. Dus ik geef jou de spotlight en het podium om even een oproepje te doen aan iedereen waarom jij vindt dat iedereen op dit nummer moet gaan stemmen. Pak even je moment.
1: Nou mensen, stem op dit nummer als je meer dan de gemiddelde mens over de hele politiek en de hele economie na kan denken.
0: Nou, hartstikke goed. Dank je wel. Ik ga voor je duimen.
1: Ja, leuk.
0: En een hele fijne middag nog.
1: Joe, hetzelfde. En ik luister met plezier. Doei, doei.
0: Doei, doeg.

0: Oh, wat blijft dat toch een heerlijke stem om naar te luisteren. Shirley Bassey. Samen met Alain Delon, Thought I'd Ring You. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1983. Ja, en wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. Dus wil je meedoen, dan moet je wel eerst raden uit welke film dit fragment komt.
1: Shall we play a game?
2: How can I ask you that?
3: How about global thermonuclear war?
1: Fine.
3: All right.
0: Ja, weet jij het? Nou, geef het goede antwoord dan door. Dan geef je je namelijk op voor het spelletje. En dat doe je via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En wie weet spelen wij straks samen spel. Een kleine pauze. Tot zo.
4: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
5: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
10: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
21: Odido.
22: Doen!
2: doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van de zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die gemaakt was op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig, met af en toe nog een klein buitje. Ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Electric Light Orchestra, rock and roll is king. Welkom terug in de zomer van 1983. Voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Shall we play a game?
2: How could I ask you that?
3: How about mobile thermal nuclear war? Fine. All right.
0: Weet jij wie dit is? Het is geen E.T., dat wil ik er maar even bij zeggen. Maar het is wel een film die je nu anno 1983 in de bioscoop kunt zien. Nou, geef het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Ik heb wel zin om vandaag naar Oostenrijk te gaan. En daarvoor ga ik straks nog even langs bij het Sentimenteel Reisloket voor meer informatie. Ben jij er nou wel eens geweest in Oostenrijk? Misschien zelfs wel in 1983 of van elk ander jaar? Laat het mij vooral weten in de NPO Luister-app. En foto's zijn ook altijd meer dan welkom. Maar nu eerst een enorme hit in Nederland. Nummer 1 in de top 40 en maar liefst 13 weken genoteerd. Ik heb in 1983 zelf veel opgetreden met een playback act van dit nummer met twee vriendinnen van de dansschool. Ja, ik had toen nog niet ontdekt dat ik kon zingen. Heerlijke herinneringen. De Star Sisters, Stars on 45.

0: Heerlijk om weer naar te luisteren. Ja, de dit of dat van deze voorstelling speelt zich helemaal af in Oostenrijk. Dus ik denk dat ik ook maar richting de mooie bergen moet vertrekken deze zomer.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ik ken Oostenrijk eigenlijk vooral als wintersportoord. Maar dit jaar wil ik heel graag tijdens de zomer gaan. En net als Maria uit de Sound of Music zingend over de Alpenweide lopen. Want Oostenrijk is toch ook een heel populair zomervakantieland, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ik snap dat veel mensen direct denken aan wintersport bij Oostenrijk en de Alpen. Dat is ook wel logisch. Maar ook in de zomer zijn de Alpen enorm populair.
0: Ja, nou, ik heb er ontzettend veel zin in. Maar hoe kom ik daar?
2: Met de auto natuurlijk. Ja, de dakkoffer kan er bovenop. Alle spullen erin. Met de cassette in de autoradio. Ga je eigenlijk met het hele gezin?
0: Ja, ik denk wel dat mijn dochter ook meegaat, ja.
2: Dan heb je waarschijnlijk alle muziek van Kinderen voor Kinderen wel al op de bandjes staan. ik denk dat je straks alle liedjes wel uit je hoofd kent. Haha, je vader bijvoorbeeld. Ook iets voor jezelf meenemen hoor. Ik denk dat je misschien iets van Doe Maar of Het Goede Doel op een bandje kan zetten. Ik denk dat stiekem misschien je dochter dat dan ook wel heel leuk vindt. Ja, en met al die muziek, dan moet je zeker de reis wel doorkomen. Het is namelijk stiekem nog best wel een eindje rijden.
0: Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor, ook door de bergen en zo. Dat vind ik dan toch wel weer een ding, want ik heb een beetje hoogtevrees.
2: Ja, snap ik.
0: Maar ja, als ik eenmaal op vakantie wil, wil ik er ook gewoon naartoe. En dat doen we dan ook gewoon. Maar zijn er onderweg nog wel leuke plekjes om te stoppen?
2: Ja, zeker. Een goed punt om even stil te staan is misschien bij de Tegernsee. Dat is nog net in Duitsland. Maar eigenlijk het eerste punt waarop je echt goed de bergen kan zien. En ja, het is daar echt prachtig. Ook met het meer en dan de bergen op de achtergrond. Weet je wat misschien een leuk idee is? De camrecorder, dat is nu net op de markt. Daarmee kun je dus video's maken. Gewoon zelf. Dus misschien kun je zo eentje aanschaffen. Oh. Dan kun je de mooie omgeving direct vastleggen.
0: Ja, wat een goede tip. Nou, dat gaan we zeker doen. En als we dan in Oostenrijk zijn, waar ga ik dan slapen?
2: Ja, ik snap dat je die vraag stelt hier bij een reisloket. Een hele logische vraag. Maar het antwoord is eigenlijk, van tevoren weet je dat meestal eigenlijk niet. Kijk, in de Alpen, daar leven ze van toerisme. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat je geen slaapplek vindt. Langs de kant van de weg zie je overal bordjes met de tekst zimmervrij. Kamervrij dus. Dan kun je gewoon met de auto heen gaan en dan bel je even aan. En dan komt er, als het goed is, iemand naar buiten lopen die dan de plek, de kamer laat zien. En als je het dan oké vindt, dan heb je dus een slaapplek. En dan kun je daar blijven.
0: Oké, nou, dat klinkt nog best wel spannend. Maar ja, ik ga het wel proberen. En als ik daar dan ben, wat ga ik dan vervolgens doen?
2: Ja, Oostenrijk is wel echt het land van wandelen. Ja, in de Alpen, dat is daar echt het perfecte gebied voor. Het is ook nog eens super gezond. Lekker die frisse lucht daar. Echt een aanrader. En dan moet je wel even een kaart meenemen. Want daarop staan routes die langs de almhutten gaan. Weet je wat dat zijn?
0: Nee, wat was dat ook alweer?
2: Nou, daar wonen de boeren in de zomer. Daar kun je wat eten of wat drinken. En dan, ja, het is wel midden tussen de koeien. Maar daardoor hoor je dus overal die koebellen. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
0: Superleuk. Ja, nee, heel leuk. Maar goed, ik hou van wandelen, maar ik zie mezelf nog niet de hele vakantie wandelen. Dus wat kan ik dan nog meer doen?
2: Ja, dat snap ik wel. Het kan leuk zijn om de meren te bezoeken. Daar kun je ook een boottochtje maken, lekker zwemmen. Ik zou wel dan om te zwemmen naar wat meren die wat lager liggen dan de bergen. Want anders zijn ze echt super koud.
0: Oké, nou, ook een goede tip. Het is dus een populaire vakantiebestemming. Is dat vooral onder de Nederlanders?
2: Ik denk dat je zeker veel Nederlanders gaat tegenkomen. Maar ook uit Duitsland en Italië zijn er veel mensen. Alleen niet veel uit het oosten van Europa.
0: Oh, dat komt door het ijzeren gordijn, denk ik?
2: Ja, klopt. Ja, als toerist in Oostenrijk zul je er niet direct veel van merken, hoor. Oostenrijk is gewoon neutraal. Maar als je naar echt het oosten van Oostenrijk toe wil, dan kun je wel letterlijk natuurlijk die grens zien. Veel hekken en bewaking. Ja, daardoor komen er ook weinig toeristen uit die kant. Ze hebben vaak een vergunning nodig om naar het westen te reizen. Maar ja, die krijgen ze dan vaak niet. En zelfs als ze die zouden krijgen, ze zijn in Oost-Europa een stuk armer. Dus dan kunnen ze waarschijnlijk zo'n leuke vakantie niet echt betalen.
0: Wat gek eigenlijk, hè? Dat het dan zo anders gaat aan de andere kant van zo'n grens. Want als toerist ben je daar natuurlijk helemaal niet mee bezig.
2: Nee, daar ben je niet mee bezig. Maar dat hoeft dan ook helemaal niet. Je kan gewoon rustig genieten van die appelstroedel.
0: Oh ja, die hebben ze daar natuurlijk ook. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er zin in. En wat betreft Kinderen voor Kinderen. Ja, die zal ik wel vast gaan opzetten. Ik ga het even opzoeken en de cassette erin doen. Ik wil je heel erg bedanken. Ja. We gaan onderweg.
2: Ja, veel plezier.
3: Dankjewel. Ja, en wat zijn jouw mooiste vakantieherinneringen aan Oostenrijk? Of waar ging jij op vakantie in 1983? Je weet het. Wij willen het heel graag weten van jou. En laat het dan anders weten dan ook in de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 3000 555. Ik heb voor jou klaarstaan Zainab Bleed van Wolfgang Ambros. Wat in het Oostenrijks-Beiers een dialect letterlijk betekent: doe niet zo stom. Wolfgang Ambros is een van de grondleggers van de Oostenrijkse austropop.

Annabel, ja, wie heeft het niet meegezongen? Annabel van Hans de Boy. Wij hier in ieder geval met elkaar, met Aram en met Koen en met Martine, hebben wij dat keihard net meegezongen. Het was een grote hit ook in 1983. 12 weken lang in de Nederlandse top 40. Ja, er is weer een harde strijd gaande bij ons duel, dit of dat. Twee topplaten staan tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen welke er wint en welke er dus helemaal gedraaid gaat worden aan het einde van deze voorstelling. En vandaag gaat de strijd tussen twee Oostenrijkse grote hits, met aan de ene kant Kodo.

Welke Oostenrijkse hit wil jij horen? Ga je voor het ruimtelijke Kodo of wil je toch liever het politieke bruto sociaal product horen? Nou, er is al volop gestemd en de tussenstand is momenteel nog steeds in het voordeel van Kodo. Maar je weet het, er kan nog van alles gebeuren. De strijd is zeker nog lang niet gestreden. En ik ga even wat leuke reacties voorlezen uit onze app. Ik zie dat Tiger Danny zegt, ik kies voor dat, want dit hoor je al vaker op de radio. Dus lang leven het bruto sociaal product. Nou, het staat genoteerd, Tiger. En Erik kiest ook voor datzelfde nummer, bruto sociaal product. Want, zegt Erik, er moet meer Duitse muziek gedraaid worden op Radio 5. Nou, Erik, we doen ons best vandaag bij ons Theater van het Sentiment. En dan hebben we nog Willem en die zegt, ja, ik vind eigenlijk allebei de nummers ijzersterk, maar ik ga toch voor Kodo, want ik word altijd heel vrolijk van dat nummer. Nou, Willem, je hebt geluk, want hij staat nog steeds voor. Nou, wil jij nou toch dat bruto sociaal product wint? Misschien blijf dan vooral stemmen via de NPO Luister-app.

0: Koos Werkeloos van Klein Orkest. En daarvoor hoorde je Long Hot Summer van de Style Council. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Het is een prachtige zomer en hoe kun je dat beter laten horen dan met een zonnig weerbericht uit de tuin vanuit het NOS-journaal. Erwin Krol, het was prachtig weer deze zomer, maar blijft dat zo?
1: Ja, in ieder geval de komende 24 uur. Het wordt zelfs nog wat warmer dan het vandaag was. Want ik denk dat morgen, vandaag was 26 graden in het binnenland. Morgen denk ik 6, 27 langs de kust. En in het binnenland 30, 31. In Limburg 3, 34 graden zelfs.
2: Het zal gaan onweren, dachten jullie. Gaat dat gebeuren?
1: Ja, dat gaat ook wel gebeuren. Maar het gaat allemaal een beetje langzaam. Vandaag was er al wat van die sluierbewolking. Nou, ik denk dat dat morgen ook af en toe is. En in het zuidwesten wordt hij wat dikker. En dan aan het eind, maar echt pas aan het eind van de dag hoor, in de avond, dan zou het in Zeeland kunnen gaan onweren. Ja, en dat is dan het begin van onweer wat verder over Nederland uitkomt. Want dan krijgen we dan zondag mee te maken. Overal wat wolkenvelden en onweer. En dan wordt het ook wat koeler in ieder geval. Wat aangenamer van temperatuur.
2: Ja, en de rest van de week?
1: De rest van de week, maandag wordt denk ik een wat frisse dag, een graad of 22. Dus dat noemen we nu fris, hè? Best wat wolkenvelden en wat buien. En dan daarna gaat de temperatuur langzaam weer omhoog, naar 4, 25 graden. Weer met, opnieuw met zon, dus prachtig weer gewoon.
2: Dus mensen die vakantie hebben en de zon willen, hoeven eigenlijk niet weg te gaan.
1: Nee, we kunnen rustig hier blijven.

0: Oh, dit blijft toch ook wel een heerlijk nummer, Dolce Vita van Ryan Paris. Dit is Theater van het Sentiment en we gaan een spelletje spelen.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En bij mij in de spotlight staat Simone. Welkom.
2: Dankjewel, hier ben ik.
0: Ja, hier ben jij. En ja, weet je wat heel bijzonder is, Simone? Je bent echt de enige van bijna 2 uur deze voorstelling die het antwoord goed had om mee te kunnen spelen met het spel. Want wow. Welke titel van welke film waren we nou op zoek?
2: War Games.
0: Ja, en hoe kwam jij daar nou op?
2: Nou ja, ik had eerst eerlijk gezegd E.T. ingezonden.
0: Ja.
2: En nou ja, toen zei jij dus op een gegeven moment van, dat is het niet.
0: Ja.
2: Ik denk, oké, maar dan is het dus een andere science fiction film. Dus toen ben ik nog eens eventjes in mijn geheugen gaan graven. En op een gegeven moment zat in het fragment iets van, dat je uitgenodigd werd tot het spelen van een spel. En toen dacht ik daar opeens aan, want ik heb de film gezien.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Nou ja, hartstikke leuk ook, want daardoor kunnen wij samen dit spel gaan spelen. Hoe oud ben jij in 1983?
2: 18.
0: Oké, en wat ben je aan het doen? Zit je nog op school?
2: Nou, ik ben druk in de voorbereiding voor mijn verhuizing naar Haarlem. Om daar een opleiding tot ziekenverzorgende te gaan volgen.
0: Oké. Ja, spannende tijd dus.
2: Ja, spannend. Dus uit huis en gaan wonen in een zusterflat. Dus reuze spannend allemaal.
0: Leuk hoor. Ja. Nou, wij gaan dus samen het spelletje spelen, Simone. En ik ga hem nog even uitleggen. Je krijgt zometeen 1 minuut tijd lang een hele rits vragen over de zomer van 1983. En om te winnen moet je tenminste 6 vragen goed hebben beantwoord. Nou ja, 6 moet wel lukken. Maar je moet wel snel zijn, dus roep meteen pas als je het niet weet. Mm-hmm. Simone, ja, ben jij er klaar voor, is dan de vraag.
2: Nou ja, ik ga gewoon mijn best doen, hè.
0: Je moet zeggen, born ready.
2: Yes.
0: Hartstikke goed. We gaan beginnen. Op welke zee ligt het zendschip van Radio Caroline?
2: Noordzee.
0: Welk beroep beoefent de hoofdrolspeelster in Flashdance?
2: Danser.
0: Wat is de hoofdstad van Oostenrijk?
2: Wenen.
0: Waar staat de W voor bij ANWB?
2: Wegen.
0: Het mannelijke hockeyteam is in 1983 voor het eerst Europees kampioen geworden. Is dat waar of niet?
2: Ja, dat is waar.
0: Wie wint de Tour de France in 1983?
2: Ino.
0: Een van de hoofdrollen in de film War Games wordt gespeeld door Ally Sheedy. In welke bekende tienerfilm speelt zij nog meer?
2: Pas.
0: Maak de volgende zin af. Haha, je vader. Ja, je vader, die is...
2: Gek.
0: Hoe heet de paus?
2: Oh, Johannes Paulus.
0: Eerste, tweede, derde, vierde?
2: Eerste.
0: Is Erwin Krol een nieuwslezer of een weerman?
2: Weerman.
0: Een weerman. Oh, Simone, je hebt er 5 goed.
2: Oh.
0: Net niet. Wat jammer, maar het was best lastig, hè?
2: Ja, het was best zeker lastig.
0: En ik hoorde nog wel iemand die met je meehielp. Wie was dat?
2: Ja, dat is mijn man.
0: Nou, man, je had wel beter je best kunnen doen, hoor, om Simone te helpen. Nee, hoor. Ik ga je even vertellen wat gewoon lastig voor je was. Vraag 2. Welk beroep beoefende de hoofdrolspeelster in Flashdance? Dat was Lasser. Zij was een Lasser.
2: Oh.
0: Ja. En waar staat de W voor in ANWB?
2: Wielrijder.
0: Wielrijder, inderdaad.
2: Ja, ik zei het en ik denk dom, dat is fout.
0: Hartstikke lastig ook. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet geweten hebben. En dan hadden we de vraag over de hoofdrolspeelster in de film van War Games. Zij is ook heel bekend van een tienerfilm van The Breakfast Club.
2: Oh.
0: Ja. En maak de volgende zin af. Haha, je vader. Oh nee, die had je trouwens wel goed. En het is Johannes Paulus II.
2: Oh, verdorie.
0: Ja, het was allemaal net op het nippertje. Hè? Maar je hebt helaas niet gewonnen, maar dat is niet zo heel erg. Want weet je, Simone, je kunt altijd nog een keer meedoen.
2: Ja, zeker.
0: Dan vertel jij tegen je man dat hij iets beter zijn best moet doen om jou te helpen. En dan gaat het helemaal goed komen.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel dat je mee hebt gedaan. En heel graag tot de volgende keer.
2: Oké, prima.
0: Groetjes.
2: Doei.

Come Live With Me van Heaven 17 of 17. Dit is Theater van het Sentiment. En in 1983 hangt mijn hele slaapkamer vol met posters van Michael Jackson. En of het nu het album Off the Wall is of Thriller, ik draai de platen grijs op mijn stereo set. Keihard natuurlijk, tot ergernis van mijn ouders. En elk lied zing ik letterlijk mee. Ook deze, een grote favoriet. Wanna be starting something.

Nou, hier kan je toch niet stil blijven zitten, jongens. Dit is echt een geweldige, geweldige, geweldige plaats. Goed, de zomer van 1983 is alweer bijna ten einde. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want wie oh wie heeft vandaag het muzikale duel Dit of Dat gewonnen? Het ging vandaag tussen twee Oostenrijkse hits, Kodo tegenover Bruto Sociaal Product. Nou, jullie hebben massaal gestemd, de strijd is gestreden en de winnaar is dan toch... Kodo, en Frank appt nog net op de valreep. Mijn stem is voor Kodo, die wat enge plaat met die gemeen lachende man.

Ja, en met Codo zijn we aan het eind gekomen, lieve bezoekers van ons theater. Onze reis door de zomer van 1983 is afgelopen. Maar we zijn natuurlijk op rondreis. Dus morgen reizen we door naar de zomer van 1968. Waar we weer een vakantiebestemming gaan aandoen. En twee muzikale zwaargewichten het weer tegen elkaar gaan opnemen in dit of dat. Nou, hopelijk ben jij er ook weer bij met mooie herinneringen. Martine, ben jij er morgen weer bij? Ik krijg een duimpje. En Koen ook? Nou, ik vind het nu al gezellig. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En heel graag tot morgen. Dag!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voerde wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopige laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen nog tegen China, maar zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer, het is redelijk zonnig, met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgspot.

0: Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Volgende week gaat in Almelo de nieuwe locatievoorstelling Polderjongens in première. Een voorstelling over de aanleg van het kanaal van Almelo naar het Duitse Nordhorn aan het eind van de 19e eeuw. Het is een verhaal van ambitie, hoop en blinde vlekken, maar ook een verhaal van standsverschil, liefde, armoede en uitsluiting. En dat allemaal aan de oever van datzelfde kanaal. Daar wordt namelijk die voorstelling opgevoerd. Schrijver Denny Westerweel is vanavond mijn gast. En verder vanavond Janne Schra over haar nieuwe theatertour met nummers van haar meest recente album Workout. We duiken in de geschiedenis van de Fabeltjeskrant. En regisseur Axel van der Ende neemt ons mee naar een tentoonstelling over Loekie de Leeuw, die dan weer net niet in het grote dierenbos woonde.
1: Volkspot.

0: Herman van Veen met zijn ode aan zijn dochter Alle. Ja, Herman van Veen werd vorig jaar natuurlijk 80, is inmiddels 81... maar viert nog steeds zijn 80ste verjaardag in de theaters. Groot gelijk dat hij heeft. En de komende week doet hij dat in verschillende openluchttheaters in Duitsland. En dan heet die voorstelling 80. Straks hier in Volkspot cabaret uit het satirische tv-programma Binnenlandse Zaken met Sylvia Millekam in de rol van een vrouw die verslaafd is aan kunst.
1: Kijk, roken en drinken, daar kan je op een gegeven moment mee stoppen, maar kunst, daar is helemaal niks tegen te doen.
2: Maar het is dus alleen maar kunst?
1: Alleen maar kunst? Alleen maar kunst. Het is elke week het Stedelijk, elke week het Rijksmuseum. Ik ben dit jaar al 95 keer ben ik naar de nachtwacht geweest. Dat is toch niet normaal, dokter? Dat is toch vreselijk?

0: Anna Franklin, de oudere zus van Aretha. En voor dit liedje, Piece of My Heart, werd ze in 1967 genomineerd voor een Grammy.
1: Gespot door Span.
0: 4 jaar geleden, in 2022, trok de Zwolse zanger en liedschrijver en gitarist Bertolf Lentink naar Nashville om daar een van zijn grootste wensen in vervulling te laten gaan. Het opnemen van een echt bluegrass-album samen met iconen uit de wereld van die bluegrass-muziek. Nou, de nummers van dat album ging hij later met een Nederlandse band spelen in theaters, in clubs en op festivals. En met diezelfde band nam hij nu een nieuw album op met bluegrass-nummers, Blue Finger Volume 2. Blue Finger, Blauwvinger, naar de bijnaam van de Zwollenaren, inderdaad, Blauwvingers. Maar ook een titel die natuurlijk verwijst naar je vingers die je bij het spelen van bluegrass bijkans blauw speelt. Het is een virtuoos album geworden, vind ik, dat Blue Finger Volume 2. Aanstekelijk ook door het muzikale plezier dat er echt van afspat. Morgen komt Bertolf er ook over vertellen hier in Volkspot. Maar het hele weekend is het album al gespot door Span. En ik zou zeggen, laten we dan beginnen met dit nummer. Een regelrechte liefdesverklaring aan de bluegrass. Love So Well.

0: Nederlandse krant. En als hij leest Amsterdam onbewoond 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.
1: Met Helco Span.
2: Nou, altijd mug in de tent. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet.

0: Alamo Salvatore Adamo, c'est ma vie. En op zijn goed Frans, hij is still going strong, Adamo. Dik in de 80 inmiddels, maar nog steeds op tournee. Op 17 oktober, op zaterdag 17 oktober... staat hij bijvoorbeeld in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Eerder dit jaar verscheen het nieuwe album Workout van Janne Schra. Het is haar zesde soloalbum. Een plaat over twijfel, persoonlijke ontwikkeling, pijn en de zoektocht naar balans. Ze nam de plaat op in Parijs en koppelt deze toch wel zware onderwerpen aan muziek die juist licht en warm klinkt. En vanaf september toert ze met deze nieuwe nummers ook door het land. En ik ben heel benieuwd hoe Janne deze plaat straks op dat podium tot leven gaat brengen. En het leuke is dat ik dan gewoon even kan bellen. En dat heb ik gedaan. Janne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Je tour begint bijna 12 september hè, in de Vega-fabriek in Nijenveen. Ben je er al helemaal klaar voor? Of zijn het zenuwslopende dagen in de repetitieruimte op dit moment?
1: Nee, ik ben altijd wel van uitstellen tot het niet meer kan. Maar gelukkig gaan we een aantal keer repeteren. En hebben ook al een paar shows gedaan die echt fantastisch waren. Dus het was... heel erg, ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja.
0: Leuk, leuk. Want je gaat nu het materiaal van dat nieuwe album naar het theater brengen. Daar heb je natuurlijk al veel ervaring mee, hè, om die vertaalslag te maken. Maar hoe pak je dat aan?
1: Nou, dit keer was wel interessant, want ik was al 3 jaar bezig met de plaat. En toen uiteindelijk stond er dus al een theatertour. Toen ben ik met mijn gitarist op tour gegaan. En samen hebben we ook heel veel nummers geschreven en die ook weer samen opgenomen in Parijs. En dus we hebben heel veel tijd gespendeerd om die nummers gewoon helemaal eigen te maken. En toen kwam de plaat uit, eigenlijk een beetje te laat, moet ik wel eerlijk zeggen. Er waren wat dingetjes die liepen en toen uiteindelijk was hij dus na de tour gekomen. Toen dachten we, gaan nog een keer op tour, maar dan nu echt met de band. En dat het dan helemaal op alle vlakken wordt ingekleurd en heel... dus een nieuwe lift krijgt. Maar dus, ja, ik heb er gewoon best wel al veel tijd in zitten om het te zingen. Dus ik heb daardoor heel veel vertrouwen in, omdat ik het echt goed ken nu. Dus dat is heel fijn.
0: Ja,
1: dus heel vaak dan heb je een plaat uitgebracht en dan heb je het eigenlijk een paar keer gerepeteerd. En dan sta je daar op een podium en denk je, ik had eigenlijk liever een half jaar dit gezongen en het dan gedaan. Dus dat doen we dus nu. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat is ook een heel goed leerproces, kan ik me voorstellen, voor een volgende album. Eigenlijk eerst toeren, dan het album uitbrengen en dan bouwen op die basis wat je nu dus gedaan hebt.
1: Ja.
0: Nou is het album inhoudelijk heel persoonlijk. Het is ook geen makkelijke thematiek die je aansnijdt. Hè? Persoonlijke ontwikkeling, pijn, de zoektocht naar balans. Mm-hmm. Waarom wilde je zo persoonlijk zijn op dit album?
1: Nou, ik ben eigenlijk altijd heel persoonlijk op elk album. Dus het is helemaal niet nieuw. Maar ja, ik kwam gewoon uit een bepaald proces met mezelf. En ik vond het, er kwamen een aantal, of eigenlijk één bepaalde rode draad uit. Dat je, zodra je ongemak of pijn of angsten ervaart, dat je die dan gewoon moet aankijken. En daar echt doorheen moet in plaats van er vanaf moet rennen. En dat, daar heb ik gewoon een aantal nummers over gemaakt die heel erg bij elkaar hoorden. Dus het was, ik heb een soort leerproces achter de rug en daar een album van gemaakt, ja.
0: En ga je dan nu ook anders met pijn om?
1: Ja, zeker. Ja, veel bewuster. Of in ieder geval dat als het op me afkomt, dan denk ik, oké, dit is dus weer een moment dat ik kan leren om ermee om te gaan. Om weer een nieuwe plek. Hoi. Sorry. Ik zit dus ergens op een bruiloft.
0: Gefeliciteerd.
1: In een kantoortje, maar dat is niet mijn kantoor. Dus ik zit een beetje illegaal.
0: Ja.
1: Waar was ik? Ik weet niet meer.
0: Nee, je had het over dat proces wat je was aangegaan. En dat je op basis daarvan... dat leerproces heb doorgemaakt. En nou, daar heb je dus nu dat album van gemaakt. Je hebt daar liedjes over geschreven. En ik dan zo knap vind. Het is best ik zei het al, een persoonlijk onderwerp. Dat is dan niks bijzonders voor jou, zeg je. Hè? Maar het is wel pijn, het aangaan van pijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe leer je daar mee in het reinen te komen?
1: Ja.
0: Dat heb je toch weten te vertalen in liedjes die ik haast licht en speels zou willen noemen. Hoe zoek je daar naar die balans? Dat lijkt me zo ingewikkeld. Want je kunt hier natuurlijk ook een heel zwaar gedragen album van maken als je dat zou willen. Want de thematiek leent zich daar voor een deel wel voor, hè?
1: Ja. Nou, ik denk dat dat gewoon mijn karakter is in zijn algemeenheid. Dat ik altijd zoek naar hoe het licht ergens binnenvalt. En ja, dat ik de poëzie toch altijd wel opzoek in plaats van dat ik me helemaal laat afdalen in een soort modderpoel. Ik denk dat dat gewoon heel erg Ik kan niet zo goed iets heel zwaars brengen zonder lichtheid. Of andersom.
0: Nee, ook dus, dat is een zoektocht naar balans.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: die balans...
1: Het is ook wel een bijzonder moment dat je me nu spreekt. Want ik ben nu op de bruiloft van mijn ex.
0: En... Op de bruiloft van je ex?
1: Ja.
0: Over balans en de pijn aangaan gesproken.
1: Ja,
0: of is er geen pijn meer?
1: Klopt helemaal. Ik heb echt... Dit is een hele goede leerschool. Ik ben wel verder gekomen, merk ik.
0: Ja, anders was je niet op de bruiloft van je ex. Nee. Ik ken ook mensen die daar niet naartoe willen. Even onder ons, nee. Is ze leuk of niet? Of denk je van, waar begin je aan? Ik was leuker.
1: Nee. Ik vind het, dit klopt helemaal. En ik juich het toe. Ja, zeker.
0: Ja, je juicht het toe. Ja. Past het misschien wel beter dan jullie tweeën?
1: Zeker.
0: Nou, weet je, als ik al zo denk... Ja, die vrouw die verkoopt de praatjes voor de vaak... dan weet ik nu dat dit echt wel gemeend is. Ja, je gaat die confrontatie aan, je gaat de pijn aan... maar zo te horen is er in dit geval niet veel pijn meer.
1: Nee. En behalve dan dat er dan af en toe iemand op je afkomt... die zegt van, het is wel dubbel, hè, voor jou.
0: Oh, dat is erg.
1: Ja.
0: En wat zeg je dan?
1: Nee, dit zeg ik dubbel, wat bedoel je? Nee, maar ik vind het een bijzondere ervaring, zeg maar. Laten we het daarop houden. Ik vind het leven een enorm bijzondere ervaring. En ik probeer daar gewoon allemaal leuke dingen uit te slepen voor liedjes.
0: Dit is ook wel weer inspirerend misschien voor een volgend lied. Of voor de basis voor een nieuw album. En ook nog even een nieuwsgierige vraag. Hebben we dit trigger toch? Ga je ook nog zingen op de bruiloft van je ex?
1: Nou, ik heb het wel op een gegeven moment gezegd. Zo van, jullie kunnen me vragen, maar het is wel nogal progressief. En ik denk niet dat ze daar... ver waren ze zelf ook niet.
0: Nee. Dus je gaat je bescheiden opstellen, begrijp ik.
1: Ja, en ik vind het ook wel lekker, een beetje...
0: Ja, je hoeft niet altijd de stem te verheffen, hè?
1: Nee joh, nee.
0: Ik wens je een prachtige avond. Je maakt...
1: En kom naar de show.
0: Dat kan uitgebreid. 12 september in Nijmegen, 24 september in Utrecht. Ja. In de Jacobikerk. Dat is ook zo'n mooie locatie.
1: Ja, wacht even. Nijmegen, Breda, Amsterdam, Haarlem, Maastricht, Den Haag, Groningen, Deventer en Middelburg.
0: Ja, maar ook in Nijmegen, hè?
1: Ook in Nijmegen.
0: Ja. Als ik uit Nijmegen kom, zou ik me nu toch een tikje aangevallen voelen. Nee.
1: Dat snap ik. Maar echt genoeg mensen in Nijmegen.
0: Zo is het. Ik wens jullie heel veel plezier daar. Maar eerst een mooie bruiloft. En ik bedank je voor dit korte gesprek. En stort je weer in het feestgedruis. Hè?
1: Ik ga alles opeten wat weer...
0: Gewoon al die drank en al die champagne. Die drank, hoppakee.
1: Ja,
0: groot gelijk heb je. Ja, dat is graag. Dank je wel. Tot een andere keer. Hè. Dag. Doei.

En dat was een nummer van dat album van Janne Schuij, Workout. Dat was Pain. En nog even voor alle helderheid. Ze begint dus in Nijveen met haar tour op 12 september. Daarna staat ze bijvoorbeeld op 24 september in de Jacobikerk in Utrecht. En op 26 september in Roadtown in Rotterdam.

0: Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Afgelopen donderdag was het 25 jaar geleden dat Sylvia Millekam ons ontviel. Ze was actrice, zangeres, comedienne en werd vooral ook beroemd als panellid van het satirische tv-programma, ook dat nog van de KRO. Ook werd ze bekend als maker van het Teliak-programma Knoop in je zakdoek voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1990 en 1991 was Sylvia ook onderdeel van het satirische TROS-programma Binnenlandse Zaken. Dat was een programma waarin een spirituele kijk werd gegeven op het vaderlandse leven van alle dag met humor, sketches en satire. Luister mee naar 3 scènes uit dat programma met Sylvia Millekam en met als haar tegenspelers onder andere Haaien van der Heijden en Alfred van den Heuvel.
1: Zo,
2: ja.
1: Wil jij nog wat drinken?
2: En neem jij nog wat?
1: Ja. Wat wil jij?
2: Wat neem jij?
1: Pils.
2: Oh, geef mij dan ook maar pils.
1: Mag ik 2 pils?
3: Komt eraan.
1: Zo.
2: Ja.
1: Kunnen we straks misschien naar de film gaan of zo?
2: Oké, best.
1: Of wil je liever uit eten en daarna dansen?
2: Oké, ook goed.
1: Ja, maar wat wil je liever?
2: Ook vind allebei wel leuk.
1: Ja, ja. We kunnen ook nog naar de Schouwburg gaan.
2: Oké, best. Leuk.
1: Vind je dat leuk?
2: Ja, best.
1: Ja, ja. Er is trouwens ook een jazzconcert, zag je.
2: Oké, ook goed.
1: Hou je van jazz?
2: Ja, best wel.
1: Of hou je meer van pop?
2: Ook hou ik van pop, hou ik van klassiek. Ik vind eigenlijk alle muziek wel leuk.
1: Ja, ja.
4: Pils.
1: Dank u wel.
2: Wow. Dank u wel.
4: Meneer.
1: Nou, als dit pilsje op is, dan moesten we straks maar eens gaan, hè?
2: Oké.
1: Okay. Of vind je het hier gezellig?
2: Ja, ik vind het hier ook best wel gezellig.
1: Je bent niet echt een vrouw van dwingende voorkeuren, hè?
2: Nee, ik ben nogal makkelijk. Ik hou ook niet zo van moeilijke mensen.
1: Nee, ik ook niet. Proost.
2: Ja.
5: U bent zeker een Hodges-liefhebber?
6: Absoluut.
5: Ja. Kijk, het is een van zijn eerste werken van vorig jaar. Olieverf op hout. Wat vindt u?
6: Ongelooflijk.
5: Ja. Ja, het is bijna lelijk.
6: Het is ontzettend lelijk. Dat is juist het knappe ervan.
5: Ja.
6: Hij geeft je de kans niet om het mooi te gaan vinden. Dat is zo fascinerend. Geweldig.
5: Ja, het gaat je bijna tegenstaan.
6: Ja. Ja. Ja.
5: Die etensresten en daar het gebruikte wc-papier.
6: Ja. Ja, dat is echt fantastisch. Het is volkomen ontoegankelijk.
5: Schitterend.
6: Ja, kijk. Hier heb je een van zijn jeugdwerken.
5: Ja.
6: Ja. Ja, het is prachtig geschilderd door prachtige kleuren, maar ja...
5: Het is eigenlijk alleen maar mooi, hè? Verder helemaal niks.
6: Nee, het is eigenlijk helemaal niks. Het is alleen maar mooi. Ja. Verder eigenlijk niks.
5: Zo, dit was de laatste, geloof ik.
6: Ja.
5: En kan ik u een kopje koffie aanbieden?
6: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
5: Oh.
6: U lijkt me een erg aardige en lieve man.
5: Oh.
6: Maar ik ben niet zo bezig met aardig en lief.
5: Oh. Oh, nee, dat heb ik natuurlijk ook. Ik vind u erg aantrekkelijk en dat is natuurlijk helemaal niks.
6: Nee, zeg. Stel je voor.
7: Dus het is eigenlijk gekomen door dat cadeauabonnement op openbaar kunstbezit.
6: Toen ik 10 jaar bij de zaak was, ja.
7: En sindsdien bent u gefascineerd door kunst.
6: Nou, zegt u maar gerust verslaafd. Door het begin heb je het nog niet zo in de gaten. Je gaat eens naar een museum. Je denkt, daar blijft het wel bij. Kijk, roken en drinken, daar kan je op een gegeven moment mee stoppen. Maar kunst, daar is helemaal niks tegen te doen.
7: Maar het is dus alleen maar kunst?
6: Alleen maar kunst? Alleen maar kunst. Het is elke week het Stedelijk, elke week het Rijksmuseum. Ik ben dit jaar al 95 keer ben ik naar de nachtwacht geweest. Dat is toch niet normaal, dokter? Dat is toch vreselijk?
7: U zou wat meer afstand moeten nemen.
6: Daar is geen beginnen aan. Kunst is onontkoombaar. Je kan vandaag de dag geen krant kopen of er rolt wel weer een kunstbijlage uit.
7: Ja.
6: En dan het geld dat kost, zeg. Het is niet alleen Nederland. Het is ook elk jaar 3 weken Florence, 6 weken Griekenland. Ga zo maar door.
7: En de thuissituatie?
6: Ja, dat zat er natuurlijk dik in. Vind je het gek dat een man na 4 jaar Mondriaan behang en rietveldstoelen de benen neemt?
7: Dus u bent uit elkaar?
6: Ja, nou ja, dat is nou nog net een geluk bij een ongeluk, maar ik wil nu ook van die kunst af.
7: Het is misschien een wat schrale troost voor u, maar u bent niet de enige.
6: Dokter, wat koop ik daar nou voor? Ik bedoel, er zijn toch nog wel andere dingen in het leven dan alleen maar kunst?
7: Ja, zeker.
8: Blijft u maar ontspannen, lieve. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt in de hulpverlening 75% van de cliënten het slachtoffer van ongewenste intimiteit. En hoewel ik zelf heel anders ben, moet ik helaas Al was het alleen maar voor de statistiek. Apropos, dat plafonnetje. Vindt u dat niet prachtig, neo-rococo?

0: The Birds, All I Really Want To Do, uit 1965. En daarvoor Sylvia Millekamp in Binnenlandse Zaken. Maar ook met haar grootste hit hier in Nederland, Brand. Haar versie van Fire van de Pointer Sisters.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: wie zoeken wij vanavond in Raad Mijn Naam? Ik heb weer drie aanwijzingen voor je. Drie cryptische aanwijzingen. En op basis daarvan moet jij dus de naam zien te raden van een bekende theatermaker of artiest uit de Lage Landen. En dat definiëren wij ruim. Dat kan Nederland zijn, dat kan Vlaanderen zijn. En bij uitzondering zelfs Wallonië. Ja, maar wie zoeken we? Daar gaat het om, hè. Als je nou denkt te weten wie het is, dan bel je Axel vanavond op 0800-3000-555. Of je stuurt een berichtje met de app van NPO Luister. En dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volgspot fietslampjes. Voor- en achterlicht. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En die aanwijzing luidt: hij vraagt niet veel. Hij vraagt niet veel. 0800-3000-555 als je denkt te weten wie ik zoek. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

1986. Ondertussen spelen wij Raad mijn naam. Ik gaf één aanwijzing. Hij vraagt niet veel. Teddy Scholten komt voorbij. Natuurlijk vanwege een beetje. Johan die denkt aan Lil Kleine, Anneke aan Rijk de Gooier en Peter aan Benny Nijman. Ik weet niet hoe. En Gerrit uit Aalde die denkt aan Co Hagedoorn. Nou moet ik eerlijk zeggen, Gerrit, dat ik nog nooit van Co Hagedoorn had gehoord, maar we zijn ondertussen eens gaan zoeken. En Co Hagedoorn blijkt in de jaren 50 en 60 heel veel hits gehad te hebben. Met name met een liedje over voetbalclub Go Ahead was die heel erg succesvol. En hij heeft in 1957 een liedje uitgebracht. Een mens vraagt niet veel. Dus inderdaad, hij vraagt niet veel. Heel goed bedacht, Gerrit. Maar nee, we zoeken Co Hagedoorn niet. Al was het maar dat ik niet op die naam had kunnen komen om het spelletje mee te spelen. Maar ik heb weer wat bijgeleerd, dus dat is hartstikke fijn. Iemand die echt veel heeft betekend voor de muziek, dus in de jaren 50 en 60. Wie zoeken we wel? Want je hebt er niks aan dat ik allemaal namen noem die we niet zoeken. Maar wie zoeken we wel? Nou, ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Ik ben een artiest met vele kleuren. Heb je dan een idee? Dan bel je nu 0800-3000-555. Axel krijg je dan aan de telefoon. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp.

Ja, ook fijn om af en toe de tijd te hebben om een echte albumversie te laten horen van een nummer. Zoals in dit geval Alles geprobeerd van het goede doel. Van het album Mooi en onverslijdbaar uit 1990.

0: Michael Nesmith en de First National Band, Silvermoon. Ik heb het singeltje nog in mijn kast liggen. Einde van het eerste uur van Volkspot. Straks na 7 uur gaan we op bezoek bij Loekie de Leeuw. En om bij poppen te blijven, we duiken in de geschiedenis van de Fabeltjeskrant.
1: Wordt de wolf, die is stout. Wordt de wolf, doet alles fout. Wordt de wolf, moet in de hoek met een portie billenkoek. Wordt de wolf, is een oen die in het bos geen goed kan doen. Ja,
0: geweldig, Bor de Wolf. Een van de dieren uit het grote dierenbos. De dieren uit de Fabeltjeskrant. Veel meer daarover straks na 7 uur in Volkspot. Dus graag tot zo. En je kunt nog steeds meespelen met Raad Mijn Naam. Hè? 2 aanwijzingen, de derde komt er zo aan. Tot zo, dat nieuws.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt tot 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jongens, jullie zijn met z'n allen hartstikke goed op dreef vanavond in de Raad Mijn Naam. Want ik gaf twee aanwijzingen. Hij vraagt niet veel en ik ben een artiest met vele kleuren. Er komen zulke leuke originele namen binnen. Net de Ko Hagedorn, de Forio's wordt genoemd door Hanse Struik. Anneke denkt aan Peter Schaap vanwege zijn liedje Als een Chameleon. Nou, een artiest met vele kleuren inderdaad. De Regenboog, daar wordt aangedacht door Martien. Hij komt dan uit bij Paul de Leeuw. Even kijken, Dick van Altenaar wordt nog genoemd. Musicalacteur Fred Butter. Joris Willem Smit ook. De hoofdrolspeler in Willem van Oranje. Prachtige suggesties allemaal. Maar niet degene die wij zoeken. Nee, toch nog niet. Dus we spelen nog even verder met de laatste aanwijzing. En die luidt: ik hou het meest van nummertje 32 met witte rijst. Ik hou het meest van nummertje 32 met witte rijst. Combineer dat met die vele kleuren van de artiest die we zoeken. En met het feit dat hij niet veel vraagt. En wie weet denk je nu, ja, maar die zoeken ze. Als je die naam hebt, dan bel je Axel 0800-3000-555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.

0: vijf jaar geleden in coronatijd was dit echt een sterbezetting. Hè? Thomas Acta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon, Als ik je weer zie.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Drie aanwijzingen had ik voor je, zoals altijd in Raad mijn naam. Hij vraagt niet veel. Ik ben een artiest met vele kleuren en ik hou het meest van nummertje 32 met witte rijst. Maar wie zoeken we? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Met Maas Essenburg.
0: Dag Maas, goedenavond. Dat is lang geleden.
4: Ja, dat is alweer een paar maanden geleden inmiddels.
0: Ja, wat leuk dat je nog steeds mee puzzelt met ons.
4: Ik puzzel nog steeds mee en het gaat me echt niet om de prijs, maar ik vind het gewoon leuk om mee te doen.
0: Ja, je hebt het ook best vaak goed, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Hè. We hebben natuurlijk vaker dat een oplossing binnenkomt met het goede antwoord van verschillende mensen. Dan vinden we het altijd leuk om andere mensen ook een kans te geven. Maar jij zit er vaak bij, ook als het gaat om de goede naam. Dus je bent echt een ervaren puzzelaar, dat mag ik wel zeggen. Je bent vast ook zo'n man die het heerlijk vindt om cryptogrammen op te lossen en zo, denk ik, hè?
4: Ja, dat klopt helemaal. Ik heb altijd een boekje van de cryptogrammen en van Denksport. En daar... Dat doe ik al sinds misschien wel 50 jaar inmiddels.
0: Kijk. En dat betaalt zich uit, hè? In fietslampjes in dit geval.
4: Ja, want goed, bij de derde aanwijzing wist ik zeker dat ik het goed had.
0: Nou, laten we ze even doornemen dan, die aanwijzingen. Zullen we eerst maar eens even beginnen? Wie zoeken we?
4: Frans Bauer.
0: Nou, dat is goed. Dat heb je helemaal bij het juiste eind. En bij de derde aanwijzing over dat nummertje 32 met witte rijst, toen dacht je, die zoeken ze.
4: Ja, ik wist het zeker. Ik had hem al eerder doorgemaild, of doorgeappt. Maar toen wist ik zeker dat ik het goed had.
0: Ja, want hij gaat altijd naar zijn vaste Chinees. Daar eet hij het liefste. En daar plaatst hij dan een enorme bestelling. Dat weten we van Frans Bauer. Dan die artiest met vele kleuren. Waar zou dat naar verwijzen, denk je?
4: Ja, regenboog, denk ik.
0: Ja, die heet met Marianne Weber, inderdaad. En Paul de Leeuw werd ook genoemd, die heeft het lied ook gezongen. Maar
4: ja,
0: Frans
4: klopt,
0: en Marianne waren volgens mij de eerste die het samen zongen. En dan, hij vraagt niet veel.
4: Ja, ik geloof dat hij toen hij nog jong was, dat hij met zijn cd'tjes langs de deur ging om die te verkopen.
0: Ja, misschien vroeg je daar ook niet veel voor. Nee, dat zou zomaar kunnen, ja.
4: Dat dacht ik.
0: Ja. Nee, dat is goed bedacht. Maar nee we dachten aan die hit van hem, Heb je even voor mij.
4: Oh,
0: hij vraagt niet veel tijd, maar eventjes maar. Maar misschien had hij ook een schappelijk prijsje voor wie een cd kocht.
4: Ja, dat denk ik wel bijna zeker.
0: Had ook heel goed gekund. Frans Bauer, die zochten we. Van harte gefeliciteerd, Maas. We gaan jou de fietslampjes opsturen naar Hendrik Ido Ambacht. En ben je een beetje een liefhebber van Frans Bauer? Volg je het wel en wee van de familie graag?
4: Absoluut. Ja, hoor, ik vind het absoluut de moeite waard om te zien wat er allemaal gebeurt in die familie.
0: Het lijkt me ook hele leuke, lieve, leuke en warme mensen.
4: Dat weet ik wel zeker.
0: Nou, weet je, ik heb goed nieuws voor je. Vrijdag 28 augustus start een nieuwe reality-serie. De Bauers, een nieuwe fase op NPO 1. En dan weet ik ook zeker dat hij af en toe zijn favoriete Chinese maaltijden gaat afhalen, denk ik.
4: Ik ga kijken.
0: Ik ook. Dat ga ik zeker doen. Maar ik ga terugkijken, hè, terugkijken. Want volgens mij is het samen met Voorspot. Nee, het is op vrijdag. Oh. Nee, op vrijdag kunnen we gewoon samen kijken, Maas.
4: Okay,
0: jij daar, ik hier. Hartstikke goed. Hartstikke leuk. Maas, dankjewel voor het meedoen. Heel graag tot een andere keer. En nogmaals van harte gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel.
0: En blijf puzzelen.
4: En een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag, Maas. Dag.
4: Doei.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Gilbert O'Sullivan, van Nothing Rhymed. Het was een doorbraak in de jaren 70. En het mooie is, er is net weer een nieuwe single verschenen van Gilbert O'Sullivan, Growing Old Disgracefully. Echt een geweldige titel. Vind ik ook een mooi voornemen voor de komende jaren. En dat staat ook op het nieuw album van Gilbert O'Sullivan, dat later dit jaar gaat verschijnen.
1: Gespot door Span.
0: Ja, en morgen bij mij te gast hier in Volspot, zanger, liedschrijver en gitarist Bertolf Lentink. Als groot liefhebber speelde hij opnieuw zijn vingers blauw bij het inspelen van zijn nieuwe bluegrass album Blue Finger Volume 2. En in tegenstelling tot zijn eerste bluegrass album schreef hij dit keer allemaal nieuwe nummers voor het album. En ook nam hij deze plaat op met zijn eigen Nederlandse band, dus niet met Amerikaanse muzikanten zoals in het vorige geval. Blue Finger Volume 2. Op dat album gaat Bertolf echt terug naar zijn muzikale bron. En ik vind dat je dat ook hoort aan het enorme spelplezier dat van ieder nummer afspat. En Bertolf zou daarnaast Bertolf niet zijn als hij in zijn nummers niet reflecteert op zijn eigen emoties en op de maatschappelijke ontwikkelingen die hem zorgen baren. In Roll Again bijvoorbeeld is een spelletje Mens erger je niet een metafoor voor het leven zelf, waarin sommige mensen nooit een 6 gooien, terwijl anderen de ene 6 op de andere stapelen.

0: spot. Ik vond hem als leraar, was hij zo mild als ik hem als vader had gewenst. Laten we het zo zeggen.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
1: Volkspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: En dat was Bobby Caldwell en Jamaica. Ja, dit jaar konden we al volop genieten van al het moois in de digitale online schatkamer van beeld en geluid. Maar daarmee is het nog niet klaar, want op YouTube prijken sinds deze week de eerste 10 afleveringen van het tv-programma dat altijd zo begon. Ja, zing maar mee met z'n allen. Inderdaad, hallo meneer De Uil, de Fabeltjeskrant. Nou, de eerste 10 afleveringen zijn slechts het begin. Want alle 1600 afleveringen zullen uiteindelijk op YouTube terechtkomen. En dat in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. In totaal is dat echt het resultaat van een titanenklus. Want dat digitaliseren heeft 20 jaar in beslag genomen. Tussen die eerste oude afleveringen uit 1968 vind je bijvoorbeeld ook deze, waarin Loeieke de Vos een lekker hapje is kwijtgeraakt.
1: Een fraai bericht over mejuffrouw Ooievaar en Loeieke de Vos. Ba. 1000 keer ba. Waarom ben ik nou zo dom geweest om dat lekkere hapje vlees in die spleet te laten vallen? De enige die het eruit kan halen, dat is dat mens van Ooievaar met haar lange snavel. Maar bij haar hoef ik niet meer aan te komen.
2: Nee, want daar heb je het wel goed verbruikt, mannetje.
1: Bemoei je daar niet mee, meneer De Uil. Vertel maar liever hoe het verder gaat, daar ben je voor.
2: Goed, lieve kijkbuiskinderen. Loeieke de Vos moest wel bij mejuffrouw Ooievaar te biecht.
1: Ik keek, lieve mejuffrouw Ooievaar, voor wat hoort wat. Hè? Als u met uw mooie, ik bedoel met uw vrije, lange snavel, dat lekkere hapje vlees uit die spleet haalt, dan krijgt u de helft.
3: Oh, goed, goed. U weet, meneer de Vos, ik ben dol op vlees. Ik wil u best helpen, als ik de helft krijg.
1: Mooi zo.
0: Ja, juffrouw Ooievaar, zij was altijd een van mijn favorieten. En haar kenmerkende stem kreeg ze van actrice Elsje Scherjon. In 2018 ontving ik haar in Volspot. Ik had ook echt het gevoel dat juffrouw Ooievaar tegenover me zat op dat moment. Er kwam in die tijd namelijk een nieuwe Fabeltjeskrantfilm uit. En in die film sprak zij ook weer die stem van juffrouw Ooievaar. En Elsje Scherjon vertelde toen dit.
4: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het heel erg leuk dat ik in 50 jaar de nationale Ooievaar ben geworden.
0: Ja, wat voor een Ooievaar?
4: Nou zeg, ik had er toch niet aan moeten denken dat een ander die Ooievaar had zitten te doen. Dat had ik vreselijk gevonden, eerlijk gezegd. Dus dat vond ik enig.
0: Ja, u vergroot ook kanten van uzelf uit in die rol. Bijvoorbeeld juffrouw Ooievaar, wat zit daar van uzelf in?
4: Nou, toch ook een zekere bazigheid.
0: En, oh ja?
4: En ook een zekere... ook... Als je echt heel goed luistert, dan zit er vanuit jezelf natuurlijk een relativering in een spotzucht. Dat is het. Het is een soort zelfspot.
0: Een andere bewoner van het groot dierenbos van de Fabeltjeskrant is Stoffel de Schildpad.
2: Stoffel de Schildpad, je kent hem al, had een grote reis voor den boeg. Hij moest terugkomen bij de dokter voor zijn schild.
5: Tja, nou kan ik wel weer gaan lopen. Maar dat duurt dagen. Want lopen is mijn sterkste kant niet. Kon ik maar vliegen, net als de raaf.
0: Ja, en hoe rustig en kalmpjes Stoffel zich altijd voorbereiden. Des te gehaaster was altijd Zoef de Haas.
2: Zoef de Haas, lieve kinderen, is weer losgelaten uit de gevangenis. Hij heeft zijn straf van 5 fabels uitgezeten.
6: Zoef, zoef, daar ben ik weer. Het enige snorgroeiende dier van het grote dierenbos. Zoef, zoef.
0: Ja, de Fabeltjeskrant dieren die konden niet alleen praten, ze zingen ook. En daar hebben ze ook een geweldige componist voor. Ruud de Bos, luister bijvoorbeeld naar de getormenteerde Bor de Wolf.
7: Bor de Wolf, die is stout. Bor de Wolf doet alles fout. Bor de Wolf moet in de hoek met een portie billenkoek. Bor de Wolf is een hoen die in het bos geen goed kan doen. Ja.
0: Ja, dat is een heerlijke Amsterdamse uithaal erbij. Maar ja, de grootste hitmakers van de Fabeltjeskrant, dat zijn natuurlijk deze mannen.
2: Terwijl intussen de andere dieren op jacht waren naar Soef de Haas om hem te vangen, waren de gebroeders Bever bezig op de engste plek van het enge bos een boethuis te bouwen.
8: Ziezo, dat is dat. Eén baaijes, één... Nou, wie had dat ooit nog kunnen denken, hè?
9: Nou, dat is geen baaijes, ook geen gevangenis, zelfs geen boethuis. Dit is een zomerhuisje.
4: Mankeert er weer wat aan, broer?
9: Jawel, tralies vanwege het ontsnappen, snappie. Dat ben een stukjes beton rond voor het venster. Kun je dat bevatten?
4: Oké, stukjes beton rond voor het venster, zogenaamde tralies. Komt eraan, gaat ik.
0: Ja, natuurlijk, je herkent ze, de gebroeders Ed en Willem Bever... met de stemmen van Ger Smit en Frans van Duschoten... die ook vele andere dieren trouwens een stem gaven in de Fabeltjeskrant. Beiden zijn niet meer onder ons, maar in 2012 nog... gaven zij samen een interview aan Stefan Stassen in het Theater van het Sentiment.
10: En Frans, jij was Ed, geloof ik, hè? Of was je nou Willem?
11: Nee, ik was Willem, hè.
10: Ja,
12: Willem.
10: Jij was Ed.
12: Ik was de intellectueel van de twee.
10: Oh, jij was intellectueel. En Willem was iets dom.
12: Dat was de vakman.
11: Ja, Ed heeft nog twee jaar
12: Mulo gehad. Dus die wist precies al hoe alles was.
10: Ja, en wie was er eigenlijk eerder? Ed of Willem?
12: Nee, die zijn
11: gelijk gekomen. Ja, eigenlijk is daarmee de Fabeltjeskrant populairder geworden. In het begin lukte het nog niet zo erg, omdat die uil een beetje moraliserend was. En we nogal vast zaten aan die fabels van La Fontaine. En toen Leen Valkenier bedacht heeft, we gaan er twee knutselaartjes inzetten. Dat waren dus die twee bevertjes. Toen is eigenlijk dat succes van die Fabeltjeskrant echt goed op gang gekomen.
0: Ja, en dat succes zag je dus ook terug in de top 40. Want daar scoorden ze hit na hit, Ed en Willem Bever. Deze knijter bijvoorbeeld schopte het tot nummer 5 in de top 40 in 1971.

0: Ja, en die andere hit van Ed en Willem Bever, die werd zelfs een nummer 4 notering. Nou, dat nummer dat hoor je natuurlijk zo meteen hier in Volkspot. Maar niet nadat meneer De Uil, of in de woorden van Ger Smit en Frans van Duschoten, die moraliserende uil op klassieke wijze afscheid van ons heeft genomen.
1: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschouw, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint...

0: van de ene TV-klassieker na de andere. Van de Fabeltjeskrant naar Cheers, dat was Gary Portnoy.
1: De Volkspot op.
2: De Volkspot op.
0: Ja, en we blijven nog even bij TV-klassiekers. Want Axel, jij bent een andere TV-legende gaan opzoeken, hè?
3: Zeker, zeker. In Groningen. Daar is een tentoonstelling te zien over Loekie de Leeuw. In Story World, dat is een museum waarin alles draait om het productieproces van strips, animatiefilms en games. Dat zit in het Forumgebouw. Dat is een enorm groot gebouw waar van alles in zit.
0: Ja, heerlijk is dat. Ja. Een soort culturele huiskamer van Groningen.
3: Echt heel erg leuk. Er zit een bibliotheek in en er zitten cafeetjes in en expositieruimtes. En daar zit dus ook dit museum in, Story World. En één zaal van Story World is altijd gewijd aan een tijdelijke expositie. En dat is dus nu Loekie de Leeuw. Vanwege 75 jaar televisie en vanwege zijn 50-jarig jubileum van Loekie. Als bumper tussen de commercials in de sterreclame.
0: Ja, ja.
3: Want hij kwam er in 1972 kwam die erbij. Er zijn inmiddels meer dan 8000 Loekie-filmpjes gemaakt.
0: Zo, en hij is niet eens uit de Fabeltjeskrant geplukt, hè?
3: Zeker
0: had
3: niet.
0: Had daar
3: ook
0: kunnen wonen, Loekie de Leeuw,
3: had
0: toch?
3: Ook, had zeker gekund, ja. Er zat wel een kleine pauze in. 2004 tot 2021 was hij er niet, maar inmiddels is hij weer ruimschoots terug. En kun je dus in Story World kijken hoe die filmpjes in elkaar gezet worden.
0: Wat leuk.
3: Want dat gaat met het stop-motion principe.
0: Wat is
3: dus,
0: dat?
3: Er wordt een, ze filmen een scène die in elkaar wordt gezet. En dan veranderen ze een heel klein beetje. En dan maken ze weer één beeldje. En zo wordt
0: Maar zo doen ze. Dus ja. Ze zetten bijvoorbeeld het poppetje Loekie de Leeuw. Zetten ze in een bepaalde positie neer. Ja. Dan maken ze daar een opname van. Dan verplaatst hij een been of hij doet iets of hij blaast op een toeter, ik zeg maar wat.
3: Ja,
0: dan maken ze daar weer een beeld van.
3: Ja.
0: Dus dat heet stop motion. Okay, ja,
3: precies. Maar goed, dat hij even op die toeter blaast, dan zitten er alweer heel veel beeldjes tussen. Dus dat is echt heel minutieus werk. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat kun je uitgebreid zien in die expo. Er zijn films te zien en foto's en er wordt beschreven hoe het proces gaat.
0: Zie je Loekie ook zelf?
3: Ja, je ziet hem zeker zelf.
0: Ah,
3: ja,
0: leuk. Ja. Hoe groot is Loekie?
3: Ja, het is toch wel best een behoorlijke pop. Want er zitten ook wat oudere poppen bij. Dus je ook een beetje zo dat hij nog bakkenbaarden heeft en zo. Dus een beetje de oudere
0: Loekie
3: snit.
0: Is met de tijd meegegaan.
3: Ja, die is ook te zien.
0: Ja, wat leuk.
3: Ja, en er is een foto te zien van de rol stof waar zijn vacht van wordt gemaakt. En deze rol is gekocht in de jaren 70. Oranje-rode vilt. En van die ene rol maken ze nu nog steeds nieuwe Loekies. Dus nou, dat is een prima aanschaf.
0: Ja, goede investering inderdaad.
3: En uiteraard zie je nou even de bron terug. Want hij is bedacht door Joop Geesink. Die maakt de naam met allerhande poppen en animatiefilms. En hij is in 1984 overleden. En nu is het zijn dochter Louise die alle grappen bedenkt voor Loekie. En zij is ook de naamgeefster van de leeuw. Want Louise, als je dat afkort,
0: Louise,
3: dan Loekie. Krijg je Loekie.
0: Ja, dat is toch wel dat je eigenlijk je naam voortleeft in de beroemdste televisieleeuw van Nederland. Nou ja, wie wil dat nou niet, hè?
3: Er zijn de filmpjes dus te zien van iedereen die in de studio's werkt. En dan vertellen ze een beetje wat ze doen. Zo vertellen ook de animators hoe ze te werk gaan. Onder andere Raymond Wittenberg. Gaan we even naar hem luisteren.
4: Op het moment dat die videoreferenties aan het opnemen zijn. En een aantal takes hebben we daarmee. Ik krijg al best wel snel welke het gaat worden. Want het is dan degene waar Louise het hardst op moet lachen. Dus dan werkt dat de grap werkt, komt goed over. Hetgeen wat we dan ook doen, zeg maar, is het digitaal in de computer zetten. En nog wat zeg maar, strakker timen.
0: Ja, wat leuk. Dus je krijgt ook een kijkje achter de schermen met interviews met mensen zoals deze Raymond Wittenberg.
3: Ja, en je kunt ook zien hoe hij live een filmpje voordoet aan Louise. In precies die benodigde 4 seconden. Wat echt, nou, en heel kort is, maar ook echt ontzettend lang. Vanaf dat punt gaan ze te werk. Uiteindelijk wordt er dan ook nog een achtergrond toegevoegd. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal, dus dat gaat dan iets makkelijker. Een restaurant of een strand of wat er maar nodig is. En ze poetsen dan ook nog hulpmiddelen weg. Want als er iets in de lucht zweeft, dan hangt dat natuurlijk ergens aan.
0: Ja,
3: maar
0: dat is niet mooi.
3: Dat mogen we natuurlijk niet zien.
0: Nee, natuurlijk niet. Dat verprutst de illusie.
3: Ja. Dus dat wordt gedaan. En dan komt het geluid er nog bij. En dat is echt heel veel werk. Want de geluidsman kan kiezen, staat erbij uit voor windvlagen. Daar heeft hij al honderden soorten van.
0: Geweldig.
3: En natuurlijk heeft Loekie ook nog tekst.
0: En niet veel, hè? Hij is niet vocaal sterk, hè?
3: Niet heel veel, maar bekende kreten als voilà. Dat heeft hij overigens overgehouden aan een tijd bij de Franse televisie.
0: Oh, en is hij daar ook te zien geweest?
3: Is hij ook te zien geweest, ja.
0: Maar niet zo beroemd geworden als hier.
3: Nee, precies. En dan is er natuurlijk deze quote.
0: Ja, die ken ik vooral.
3: En die is nog ingesproken door Joop Gesink zelf.
0: Ah, wat leuk.
3: En uiteindelijk waren dat maar voorbeelden. Want hij had allerlei stemacteurs uitgenodigd van... nou, wie moet de stem van Loekie worden? Had hij even zelf snel wat voorgedaan. En uiteindelijk is dat waar ze voor gekozen hebben. En is dat wat nog steeds gebruikt wordt. Dus de stem die je hoort van Loekie, dat is nog altijd Joop Gesink.
0: Dat is ook mooi eerbetoon aan de bedenker.
3: Ja.
0: Wat vond jij nou het leukste om te zien? Want als je dit zo vertelt, denk ik, oh, wat leuk. Het is ook echt iemand die bij ons leven hoort, zo langzamerhand. Ja. Hè? Het lijkt een soort vertrouwde vriend, ja. Loekie de Leeuw. Maar als je dan dat ontstaan ziet, dat lijkt me echt zo mooi. En dat je ook een beetje terug gaat naar je eigen herinneringen. Maar wat vond jij nou het allermooiste?
3: Ja, wat echt het allerleukste is, dat zijn de alle miniaturen die ze hebben gemaakt voor de filmpjes. En dat gaat dan om een pizzadoos of een bladblazer of een surfboard of een doosje met tissues zelfs. Dus de dingen die nodig zijn voor de filmpjes, daar hebben ze heel veel van staan.
0: En de kleine dingetjes dus. Ja, het moet allemaal heel minuscuul zijn. Het soort poppenhuis dingetjes zijn dat.
3: Schitterend uit. Maar ook grotere dingen. Want er was een leaderfilm waarin Loekie komt aanrijden in een grote roze Cadillac. Nou, die staat er ook. Die is ook te zien. En die is behoorlijk groot. En een grote gong en een enorme tuba. En die tuba die klonk zo.
0: Ja, geweldig.
3: Want die kwam uit het introfilmpje. En dat is, als je dat weer terugziet, dat is echt geweldig om te zien.
0: Het lijkt me echt zo leuke tentoonstelling. En in datzelfde forum loopt op dit moment ook nog die Marilyn Monroe tentoonstelling. Ja, in een andere ruimte.
3: Die staat er ook. Die is ook te zien. En die is behoorlijk groot. En een grote gong en een enorme tuba. En die tuba die klonk zo.
0: Ja, geweldig.
3: Want die kwam uit het introfilmpje. En dat is, als je dat weer terugziet, dat is echt geweldig om te zien.
0: Het lijkt me echt zo leuke tentoonstelling. En in datzelfde forum loopt op dit moment ook nog die Marilyn Monroe tentoonstelling. In een andere ruimte.
3: Ja, precies. Ja.
0: Dus je kunt echt een geweldige dag daar beleven.

En zo vertoefden we even in de jaren 60 met twee liedjes die ook nog eens in de Evergreen Top 1000 staan. Eerst hoorde je Dusty Springfield uit 1966 met You Don't Have to Say You Love Me. En daarna The Golden Earrings, toen nog Sound of the Screaming Day uit 1967. Dit uur van Volkspot sluiten we af met een ode aan de musical door Theo Nijland. Ja, en dan weet je, het wordt een vilijnenode.

Wat? Huh? Oh? Het is maar een musical? Jo, ik dacht dat je echt verdriet had. Dat je er helemaal...

een foute klootzak als Perron. Maar ja, het is de musical. Nou ja, een musical. Het is eigenlijk meer een trieste operette. Of een hele dunne opera. Ja, ja, hey, zegt die Che, hè? Die woonde daar toch helemaal niet? Die heeft trouwens ook heel wat mensen afgeknald, hoor. Dat is geen lievertje. Maar jij kan wel een keel opzetten, joh. Echt heel overtuigend. Nee, nee. Luister.

0: Robert Eiland, Evita. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur, het laatste uur van Volkspot, dan ga ik in gesprek met Danny Westerweel. Hij schreef de voorstelling Polderjongens over de aanleg van het kanaal tussen Almelo en het Duitse Noordhoorn aan het eind van de 19e eeuw. En die voorstelling wordt nu gespeeld aan de oevers van datzelfde kanaal. Tot zo, naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. En ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot tussen 10 en 15 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij Volkspot, waarin ik straks in gesprek ga met Danny Westerbeel. Hij schreef de voorstelling Polderjongens over de aanleg van het kanaal tussen Almelo en het Duitse stadje Nordhorn. Een kanaal dat aan het einde van de 19e eeuw werd aangelegd. En die voorstelling, dat is heel mooi, die is te zien in Almelo aan de oevers van datzelfde kanaal.
1: Volkspot.

0: Stephen Stills, Love the One You're With. En daarvoor Suzanne en Freek. Als het avond is voor het nieuws van 8 uur... hoorde je twee van de oudste liedjes uit de Evergreen Top 1000. Dit is een van de nieuwste. Het komt uit 2019. Volgende week zaterdag gaat langs de oevers van het Almelo-Nordhoornkanaal de nieuwe openluchtvoorstelling Polderjongens in première. Een voorstelling die je mee terugneemt naar het einde van de 19e eeuw. Als de vroede vaderen van Almelo besluiten de welvaart van de stad te verankeren door een kanaal aan te leggen naar het Duitse stadje Nordhorn. Een kanaal dat gebouwd gaat worden door arbeiders die afkomstig zijn van voornamelijk de Drentse en Groningse veengronden. En in Almelo worden die dan in die tijd Polderjongens genoemd. Het is een verhaal over vooruitgangsdenken, over een nieuwe hoop en over liefde ook. Maar het is ook een verhaal over standsverschil, uitsluiting en uitbuiting. En die voorstelling is geschreven door Danny Westerwel en hij is vanavond bij mij te gast. Fijn dat je er bent, Danny. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Er wordt al druk gerepeteerd daar in Almelo. Letterlijk aan de oever van het kanaal dat eigenlijk leidt naar Absoluut. Dat kanaal Almelo-Nordhorn.
1: Ja, ja.
0: Omschrijf de plek eens waar ik straks die voorstelling zou kunnen gaan zien.
1: Ja, het is fantastisch. We spelen eigenlijk aan het station in Almelo. Op het water inderdaad. Dus dat is altijd een enorme technische uitdaging. Maar ja, wij creatieven verzinnen dan wel allemaal dingen. En dan moet het allemaal weer gebeuren. Het is ongelooflijk. Maar het is echt heel vet. Er staat een grote muur achter van wel 6 meter hoog, 9 meter breed. Waar ja, op, in, langs, achter en onder gespeeld gaat worden. 2 platboten dus, waarvan de een komt aanvaren. Met allemaal ensembleleden. Gespeeld door mensen uit de omgeving, uit Twente. En een van die 2 boten, ja, we hebben heel lang erover gedaan om ze te vinden überhaupt. Door de lage waterstand.
0: Want er kwam op een gegeven moment een soort paniekbericht uit Twente. Van wie kan ons helpen aan platbodems, want ze kunnen niet door het Twentekanaal, want dat was afgesloten.
1: Ja, exact. We hadden boten uiteraard gevonden, maar inderdaad toen ineens door de droogte ging allemaal sluizen dicht en konden die boten niet meer in Almelo komen. En ja, we willen heel graag spelen, maar we kunnen niet in het water spelen natuurlijk. Nou goed, oproep gedaan en gelukkig uit Almelo en het Enter 2 prachtige platboten, maar vannacht is een van die boten gezonken.
0: Gezonken?
1: Ja, je gelooft het niet.
0: Waar jullie op zouden gaan spelen?
1: Zeker. Er is hartstikke hard gerepeteerd tot 10 uur 's avonds. En vanochtend kreeg ik een foto van een boot onder het water. Dus toen schrokken we ons helemaal dood.
0: Stonden er ook nog decorstukken op?
1: Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. En ook geen mensen of zo.
0: Geen acteurs.
1: Dus het is gelukkig. Niemand is gewond of zo. En de schade is beperkt. En vanochtend heeft de brandweer samen met 2 bedrijven hebben die boot uit het water getakeld. Het lek is gevonden, wonder boven wonder, en gedicht. En nu ligt die boot weer in het water. Er kan weer op gespeeld worden. Dus dan denk je even, oh nee, ons leven is voorbij.
0: Ja, ja.
1: En dan gelukkig komt het allemaal toch weer goed. Ja, het is een avontuurtheater.
0: Het is een avontuur, ja. Zeker als je dat doet op het water in Almelo. Ja. Zijn de acteurs nu extra goed verzekerd? Nu ze weten dat die boten niet helemaal kanaalwaardig zijn?
1: Ik hoop dat ze het even hebben gecheckt vanochtend. En gelukkig, kijk, er is natuurlijk altijd ook iemand aanwezig die lekker kan reddingszwemmen. Want daar moet je natuurlijk altijd rekening mee houden. Ook dat publiek kan natuurlijk ook in het water vallen, je weet het nooit.
0: Want als publiek zit ik ook op het water?
1: Nee, je zit voor het water, je zit op de kade. En ook met het absoluut natuurlijk een veilige afstand. Maar ja, je weet het nooit. Hoeft maar 1 iemand bij het aankomen lopen net niet goed naar rechts te kijken. En je bent nat.
0: Ja, dus de reddende zwemmers zijn ook in de buurt.
1: Absoluut.
0: En die zijn nodig ook zo te horen. Nou, het ergste is nu dan toch wel gebeurd.
1: Ik mag het hopen.
0: Dat je zo'n platbodem hebt gevonden uiteindelijk dat hij zinkt. Nou, hij is weer bespeelbaar. Ja. Ik hoop dat voor de rest alles in een goede toestand de première gaat halen volgende week.
1: Precies.
0: Want jullie hebben die pontons en die platbodems ook echt wel nodig. Want jullie gaan een verhaal vertellen wat zich echt rondom dat kanaal afspeelt. Eerlijk is eerlijk, ik had nog nooit van het kanaal van Almelo naar Nordhorn gehoord. Laten we even de feiten per rijtje zetten. Wat is kortweg de geschiedenis van dat kanaal?
1: Nou ja, het is in eind 1800 is dat kanaal aangelegd om de handel van de textiel eigenlijk te bespoedigen richting Duitsland. Je moet je voorstellen, eind 1800 was Twente echt het economische hart van ons land. Volgens mij kwam 25% van BNP toen uit de textiel, uit al die grote fabrikanten.
0: En Almelo is een van die grote textielsteden met Enschede en Hengelo samen.
1: Ja, precies. En die handel die moest dus naar Duitsland bespoedigd worden. En de handel ging toen veelal over het water, via dus boten. En de kanalen werden toen natuurlijk nog met de hand gegraven. Natuurlijk met de schep, hè, maar echt noeste arbeid. Dus met bloed op de knokkels. En dus werd er bedacht door de gemeenteraad, we moeten dit project in gang gaan zetten. En ja, de 37 kilometer kanaal gaan graven naar Duitsland toe. Daarvoor zijn toen 200 polderjongens bijna opgehaald, om het zo maar te zeggen. Of geworven uit de 3 noordelijkste provincies van het land. waar het toen echt armoedtroef was. Was heel weinig werk. Je benoemde het net al in de Veenkolonie.
0: Ja, plaggenhutten. Ja, plaggenhutten, dat was een streek van de plaggenhutten, ja.
1: Absoluut. Dus die jongens die grepen hun kans om geld te verdienen en zichzelf mogelijk te verheffen. En die zijn dus daar naar Almelo gekomen. Die bouwden ook weer plaggenhutten aan het kanaal. Die woonden daar op een paar vierkante meter met hele gezinnen vaak. En die groeven 6 dagen in de week van zonsop tot zonsondergang dit kanaal. Om vervolgens met het weinige geld dat ze verdienden het aan eten uit te geven en aan jenever die ze in de kroeg dronken. En ja, dat ging eigenlijk elke dag door tot na 5 jaar eindelijk tot aan de Duitse grens het kanaal daar lag.
0: Ja, dat is een van de cynische details. Hè. Vanuit Nederland werd er gegraven. De Duitsers die wisten het allemaal zo net niet. Die dachten, we kijken het wel eventjes aan. Dus dan kon je varen de Duitse grens. En toen moest Duitsland nog met bouwen beginnen.
1: Ja, het is een hele treurig, droevig verhaal. Want inderdaad, waar het voor bedoeld was, dit kanaal, om de economie te bestendigen, dat is totaal mislukt. Omdat op het moment dat het kanaal werd gegraven, was het spoor bijvoorbeeld en ook de weg al een beetje in opkomst.
0: Ja, manieren. Want dit speelt zich af in 1884. Begint de aanleg van het kanaal. De spoorwegen waren toen al redelijk succesvol.
1: Absoluut. En er waren ook wel stemmen die zeiden, moeten we dit kanaal wel graven? Want ik heb het idee dat de vooruitgangsdenkers die dachten, heeft helemaal geen zin straks meer. Helaas bleken zij ook gelijk gehad te hebben. Want toen het kanaal er eenmaal lag, waren de boten die er toen nog doorheen gingen veel te breed geworden voor het kanaal. Het is heel cynisch eigenlijk. Dus een boot die te breed is voor het water.
0: Ja, dus het is eerder een kanaaltje vanuit ons.
1: Als je het nu ziet.
0: Geen Amsterdam-Rijnkanaal, zou
1: ik
0: zeggen.
1: Absoluut niet. Als je nu ziet, denk je, this is what all the fuss was about. Ja. Weet je wel. Maar ja, destijds, die mensen hebben zo hard ervoor gewerkt. En vanuit de hogere kringen gaat het ook om prestige en om trots. En laten we dat kanaal gewoon afgeven. Afgraven. Ook een heel interessant historisch correct detail is dat bijvoorbeeld de aannemer Piet van der Kolwijk op een gegeven moment failliet is gegaan. Teken aan de wand, zou ik denken. Maar die is gewoon gevlucht naar Amerika. Heeft alles achter zich gelaten en de mensen gewoon door laten graven.
0: Ja, en dat is ook gebeurd met goedkeuring van de gemeenteraad van Almelo. Want die wilde geen slecht figuur slaan.
1: Klopt. Ja, die wilde dit kanaal gewoon afmaken.
0: Ja, een statusproject.
1: Precies, bureaucratie, prestige. Ook al weet je, zoals nu ook natuurlijk met heel veel dingen gebeuren. Ook al weet je, is dit wel zo'n goed idee? Is het wel slim? Toch doorgaan. Ja, en die mannen hebben gewoon zo hun ruggen krom gewerkt, zeggen wij ook het in het stuk.
0: Ja.
1: Voor wat eigenlijk? Kijk, nu ligt het er. Nu is het een prachtig onderdeel van de Almeloze samenleving. Heel mooi natuurgebied. Er zijn ook weer nieuwe plannen om daar huizen te bouwen. Dus het blijft een symbool van hoop. Maar de hoop die je toen had, die is totaal lamgeslagen.
0: Ja, die is lamgeslagen. Dus dat kanaal, ik las ergens dat er op een gegeven moment 1 schip per dag doorheen ging.
1: Ja,
0: dus
1: terug, toch?
0: Ja, daar bouw je geen kanaal voor. Nee. Je noemt al even die aannemer, hè? Piet van der Kolwijk, zo heet hij ook in de voorstelling trouwens. Een rol van Herbert Michielsen. En die Piet, dat is eigenlijk een soort durfkapitalist. Hè? Want die biedt de gemeente Almelo aan om dat kanaal te graven voor relatief heel weinig geld. Waar een Almeloze aannemer dat 1,5 keer zo duur aanbiedt, zegt hij, nee, we kunnen het voor onder het miljoen. Dat was toen al heel veel geld natuurlijk, maar toen leek zelfs die €750.000 vrij weinig. Mm-hmm. De gemeenteraad heeft het eertijds geaccepteerd, dat bod. Maar hij wist natuurlijk dat hij dat alleen maar kon bereiken door die arbeiders heel weinig te betalen en uit te buiten 6 dagen in de week werken voor een laag loon.
1: Ja, absoluut. Ja, het is inderdaad eigenlijk een ras op opportunist, om het zo maar te zeggen. Maar wel in principe met idealen. Dus hij wil echt wel. Kijk, hij was ook iemand die zelf niet meteen uit de hoge klasse kwam. Dus iemand die zichzelf ook moest bewijzen. Dus daarom inderdaad bood hij aan dit kanaal te graven tegen het laagste aanbestedingsbedrag van alle andere kandidaat-aannemers. En dus, zoals het ook nu gaat, hebben we denk ik toch geen geld. Top, jij bent het goedkoopst. We kiezen jou. Maar hij wist inderdaad vanaf het begin, ik moet aan allerlei knoppen draaien. Of in ieder geval mijn adviseurs, die moeten het allemaal regelen. Zodat ik kan overleven. Maar als dit lukt, dan is mijn kostje gekocht, zeg maar. Dus dan hoor ik bij die hoge klasse. En dat probeert hij tegen beter weten in, inderdaad. Want hij weet, dit is een veel te laag bedrag. Dit wordt heel moeilijk om dit te laten slagen.
0: Ja, hij kan naar Amerika. Dat kunnen die polderjongens niet. Die dreigen hun werk kwijt te raken. Het is daarmee ook een voorstelling over sociaal onrecht geworden. Praten we straks verder over. Maar er is al een liedje beschikbaar uit de voorstelling. Graaf je door, toepasselijk nummer. En daar gaan we nu naar luisteren. Uit die voorstelling Polderjongens. De première is volgende week zaterdag.

Elke dag weer buigen voor de heren uit de stad. En hoe dieper dat je buigt, hoe meer je ziel wordt afgemat. Vecht je silo's door de dag.

dat er iemand overblijft die hij niet meer herkent. Want nergens ben jij thuis, je eigen bed is je nog vreemd. Alleen tijdens het graven ben jij even niet ontheemd.

0: met hun kromme rug. Graaf je door, een liedje uit de voorstelling Polderjongens. Geschreven door mijn gast van vanavond, Denny Westerweel. Met muziek van Fons Merkies en Laurens Goedhart. En ook live uitgevoerd, hè, die muziek. Er staat ook nog een live orkest op een van die pontons.
1: Ja, fantastisch. Het Wilmings Projectorkest doet mee. Samen met een combo. Ja, gewoon allemaal hele vette blazers. Ja, dat wordt die zwaarte die je net hebt gehoord, weet je wel. Die gaat er zo prachtig in doorklinken en dat werken. Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Laten we even teruggaan naar Almelo in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, 1884. Dan komen die polderjongens naar Almelo toe. Ze zijn geworven door die Piet van de Koolwijk, die aannemer. Die dacht voor weinig geld dat kanaal te kunnen aanleggen om zo zijn eigen positie in de society veilig te stellen. In wat voor soort stad komen die polderjongens eind 19e eeuw terecht als ze in Almelo komen?
1: Almelo was toen eigenlijk een enorm welvarende stad. Door de textiel natuurlijk. Dus het ging economisch eigenlijk hartstikke goed. Dus dat is ook heel interessant dat er eigenlijk ineens, je ziet ook in de geschiedschrijving, dat er dan een volk naar die stad toe komt, waarover ook wordt gezegd, wat zijn dat voor weerbarstige, rare mannen en mensen. Ook over die vrouwen werd veel geschreven. Van, het is een vreemd volkje, werd eigenlijk gezegd. Dus dat is ook wel interessant, terwijl die mensen hebben natuurlijk, die gingen met de handen de toekomst van Almelo tegemoet graven. Maar die werden toch een beetje vreemd bekeken door de bevolking daar. Wat ook heel interessant is, dat ze hen wel gingen bekijken tijdens het graven. Er zijn heel veel verhalen bekend over vooral bijvoorbeeld de Almeloze vrouwen die gewoon stonden te kijken als waren dieren in een dierentuin, hoe die mannen dat aan het graven waren. Maar er was wel natuurlijk afstand. Hè. Dus het was niet zo alsof die twee met elkaar omgingen, die twee klassen met elkaar.
0: Nee, die twee klassen leefden langs elkaar heen. Die werden eigenlijk ontvangen, zoals later in Nederland bijvoorbeeld gastarbeiders zijn ontvangen. Ja. Daar ligt echt een parallel. Hè. 100 jaar later wordt er ook zo gekeken naar mensen die van buiten komen. Alleen komen deze mensen niet van buiten. Die komen van 100 kilometer verderop.
1: Ja, zeker. Ja. En toen leek dat ook een soort van buitenland. Weet je, omdat het natuurlijk in Drenthe was, ze waren zo arm daar. Maar inderdaad, er is een enorme parallel te trekken met het nu. Dat vond ik ook zelf als schrijver een super interessant thema om dat ook mee te nemen. Hoe kijken we aan tegen gastarbeiders die in dit geval echt letterlijk alleen maar voor jou de toekomst aan het graven zijn. En we spelen heel erg mee met hoe, want op een gegeven moment, dat is ook historisch gebeurd, is er een hongerwinter. En toen, in de tijd van weinig arbeidsrechten, betekende dat ook geen werk, geen geld. Dus die mensen moesten wel eten. En er waren ook heel veel zorgen over van, wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze jatten? Gaan ze plunderen en zo? En er is uiteindelijk ook een hele grote beweging vanuit Almelo gekomen om te zeggen, nee, we moeten deze mensen helpen. Dus we moeten zorgen bij de boeren die nog knechten nodig hebben, breng ze onder. We richten een commissie op ter leniging van de armoede om ze maar door die winter heen te helpen.
0: Dus dat gebeurt ook?
1: Dus het mooie in
0: er is afstand, er is angst, misschien afkeer zelfs, maar aan de andere kant is er ook een stroming binnen die Almelo's gemeenschap die zegt, we moeten die mensen helpen, we moeten ervoor zorgen dat ze gezond en op de been blijven.
1: Precies, en die twee kanten laten wij natuurlijk zien, omdat het natuurlijk ook rijmt met het nu. Hè? Ook hoe wij nu tegen vreemdelingen aankijken en arbeidsmigranten, en dat het soms ook vrij heftig eraan toe gaat. Bijvoorbeeld ook in Geesteren, waar wij repeteerden, zo'n dorpje boven Almelo, woonde, ik geloof een Syrisch gezin, dat ook continu stenen door de ruit kreeg, terwijl zij niks hadden gedaan, gewoon onderdeel wilde zijn
0: van de
1: maatschappij.
0: Dat het gezien waarvan de auto ook vernield is?
1: Ja, dat is in landelijke nieuws geweest. En ik heb dat toen ook benoemd bij de perspresentatie, omdat we repeteerden daar op een paar honderd meter afstand van. Ik zeg, jongens, het verhaal wat wij maken, dat gaat dus echt over nu. Dat gebeurt nu. Schokkend en schrijnend, maar daarom des te belangrijker om dit te vertellen.
0: En wilde je daarom dit verhaal ook vertellen? Als die parallel er niet zou zijn geweest, zou het dan ook, qua beelden blijft het natuurlijk geweldig. Mm-hmm. Dat kan me goed voorstellen. Maar zou het verhaal dan voldoende vlees op de botten gehad hebben?
1: Nou ja, je zoekt natuurlijk altijd naar een dramatisering van een geschiedenisverhaal. Dat gebeurt eigenlijk bijvoorbeeld bij Soldaat van Oranje is het natuurlijk ook. Hè? Er was een oorlog, maar er is ook heel veel bijgehaald.
0: Ja, ook over goed en kwaad en noem maar op. Ja.
1: Exact. Dus je zoekt wel naar dingen die het nu relevant maken. Want anders kan je ook een prachtige documentaire maken of een podcast. Maar als je theater wil maken, moet het een hart hebben. Moet het je menselijk raken. Ja, en mag het ook best uitdagend zijn. En soms ook even in je gezicht dat je denkt, wow, misschien worden mijn denkbeelden wel even op zijn grondvest laten trillen bijvoorbeeld. Dus dat is inderdaad heel belangrijk.
0: Ja, nou zeg je al, er zijn parallellen te trekken, hè, tussen toen en nu. Dat geldt ook als het gaat om de politiek. Dit speelt zich natuurlijk op lokaal niveau af in Almelo. Maar ook in die gemeenteraad wordt in jouw stuk, ik weet niet of dat historisch juist is, maar in die gemeenteraad wordt ook stemming gemaakt. Niet door alle partijen, maar door een aantal politici tegen die polderjongens. Ja. Daar zie ik ook een parallel.
1: Absoluut. Er zijn natuurlijk ook, we noemen dat de kwade stemmen, noemen we die in het stuk. Mensen die zelf eigenlijk een ander belang hebben. Bijvoorbeeld dus één kandidaat-aannemer die het dus niet is geworden. Die zegt op een gegeven moment ook, ja, ik wil Twentse gravers, want die snappen hoe wij hier zijn. Weet je wel, die kun je vertrouwen, zegt hij op een gegeven moment. Dus hij maakt inderdaad stemming door mensen bang te maken. Voor bijvoorbeeld inderdaad als die hongerwinter komt, wat gaan deze jongens doen? Gaan ze plunderen? Gaan ze onze vrouwen verkrachten, bijvoorbeeld? Dus dat is natuurlijk helaas een rij met het nu, waar mensen ook vaak bang gemaakt worden voor mensen die gewoon binnen zitten en ineens een steen door de ruit of een boom in de fik zien vliegen in Loosdrecht, weet je wel. Dus die parallellen, ik vind het gewoon heel belangrijk om dat te trekken. Omdat zeker, daar, je wil gewoon mensen ook de andere kant van het verhaal laten zien. En in dit geval, ook omdat het echt gebeurd is, dat deze mensen de stad verder hebben geholpen.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel, ze zijn niet wezen plunderen of hebben alles ten gronde gericht. Nee, ze hebben geholpen.
0: Ze hebben geholpen, ze hebben geprobeerd Almelo ook op de langere duur welvaart te geven. Daar heeft dat kanaal dan tragischerwijs eigenlijk niet aan bijgedragen.
1: Goed, niet door hun, hè? Dat kwam gewoon door de politiek.
0: Nee, dat kwam door de politiek. Dus hun werk is in die zin voor niets geweest. Tegelijkertijd gaat de voorstelling ook over emancipatie van de arbeider. Emancipatie ook van de dochter van de aannemer. De dochter van de aannemer speelt ook een belangrijke rol in de voorstelling. Dan kom je op een wat meer persoonlijk vlak. Gaan we straks verder over praten. De voorstelling Polderjongens, die staat vanavond centraal in Volkspot. En schrijver Danny Westerweel is vanavond bij mijn te gast.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: muziek van Anna Langley, Choosing Texas, en daarvoor Aretha Franklin, Chain of Fools. Polderjongens, zo heet de nieuwe voorstelling van theaterproducties Twente. Komende zaterdag is de première in de openlucht aan de oevers van het Almelo-Noordhoornkanaal. En die voorstelling werd geschreven door mijn gast van vanavond, Danny Westerwel. Danny, die voorstelling gaat ook over emancipatie. Hè? Het gaat over mensen die geen genoegen nemen met hun positie in de maatschappij.
1: Ja, absoluut. Je moet je voorstellen, eind 1800 werd je geboren in een bepaalde klasse en ging je ook dood in diezelfde klasse. Dus dat gold zowel voor de goede burgerij als dus die arme polderjongens. Maar we spelen inderdaad heel erg mee dat een van die polderjongens, Rens, die accepteert dat eigenlijk niet. Die heeft leren lezen van de dominee, wat heel uitzonderlijk is dan. En die denkt, ja, ik wil sparen en ik wil straks uit die plaghut, ik wil naar de stad verhuizen en een huis in de stad kopen. En aan de andere kant hebben we de dochter van de aannemer, Anna van der Kolwijk, gespeeld door Sophia Ferry, die een vrouw is, eind 1800, en wel geboren is in goede burgerij. Maar van haar wordt alleen maar verwacht, je moet trouwen, een paar zonen krijgen, zodat wij onze lijn kunnen doorzetten. Terwijl
0: en met
1: zij
0: een parasolletje kijkt naar die aannemers.
1: Ja, ja, ja. Precies, inderdaad.
0: Naar die gravers. Dat is een fraaie passage, dat sommige van die keurige vrouwen zich ook een beetje verlekkeren aan die jongens die daar staan te graven.
1: Zeker, ja, want ja, je moet je toch voorstellen, daar gebeurde het eigenlijk. Ja, dat was het echte leven. Zij zaten alleen maar in een stramine. En jeetje, een nummer moet alleen maar lachen en een beetje mooi zijn. Terwijl daar gebeurt het. En zij, die Anne van der Kolwijk, die wil schrijver worden. Die wil zich intellectueel ontwikkelen. Maar ja, die wordt klein gehouden. Die moet gewoon trouwen. Dus zij vindt zich in Rens eigenlijk. In hun, allebei hun verlangen om zichzelf te verheffen. Ze vinden elkaar in elkaar strijd eigenlijk.
0: Ja, ze vinden elkaar in elkaar strijd. Of ze die strijd winnen, dat laten we nu even in het midden.
1: Spannend.
0: Maar het is wel wat de voorstelling uiteindelijk perspectiefrijk maakt, vind ik. Omdat je natuurlijk, dat kanaal is eigenlijk voor niks gegraven, laten we eerlijk zijn. Daar zijn mensen bij omgekomen, ze zijn onderbetaald. Er was een hongerwinter daar aan dat kanaal. Ja. Er zijn heel veel lelijke dingen gebeurd. Economische malversaties, nou noem maar op. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dat waar die voorstelling toch uiteindelijk hoop aan ontleent.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk, dat kanaal stond symbool voor de droom van het verheffen, van het je kunnen verheffen in Almelo. Maar dat kanaal ging er inderdaad aan, zoals je zei. Maar die droom, die blijft natuurlijk sluimeren en die popt ook weer op. Dus we spelen inderdaad er ook mee dat je mag de hoop nooit opgeven en er zit ook hoop. Dus deze Anna, die, ja, dat durf ik wel te verklappen, die blijft doorschrijven, weet je wel. Die gaat daar gewoon voor en die zet dat verhaal van die polderjongens op papier, zodat het niet mag vergeten worden. En ook die polderjongens, dat is ook historisch echt zo gebeurd. Het kanaal was op een gegeven moment af in 1889. Ja, en toen, weet je wel, ze waren inmiddels gewoon onderdeel geworden van de Almeloze bevolking. Dus die zijn er ook blijven wonen. En een groot deel van hen heeft zich ook in stapjes weliswaar maar kunnen verheffen. Dus die hebben op een gegeven moment, ze hebben nieuw werk gevonden in die textielfabrieken bijvoorbeeld.
0: Ja, want die draaiden nog steeds heel goed op dat moment.
1: Absoluut, dat ging als een tierenlier. Dus die konden inderdaad op een gegeven moment van een plaghut van een paar vierkante meter verhuizen naar een klein huisje in de stad. En misschien wel groter en groter. En hun kinderen konden misschien wel naar school. En zo, ja, gaat die verheffing toch misschien langzamer dan je wil, maar het gebeurt wel. En die hoop, ja, die mag je gewoon nooit verliezen. En daar spelen we ook echt mee in de voorstelling.
0: Ja, en dat is dus, tussen aanhalingstekens, de verdienste van de aanleg van dat Almelo-Noordhoornkanaal.
1: Ja.
0: Dat het een groep mensen de kans heeft gegeven om zich verder te ontwikkelen, toch uiteindelijk.
1: Absoluut.
0: En dat het die vrouw uit de gegoede stand ook verder heeft geholpen in haar streven om zelfstandig te zijn en als schrijfster te gaan werken.
1: Ja, absoluut. En je moet je voorstellen dat in die tijd veel weerstand. Hè, kwam echt omdat dingen gingen zoals ze gingen. Dus als je op een gegeven moment, hebben wij een scène in de raadzaal waarin zij het woord opeist. Nou, dat is ongehoord dat een vrouw dat wil doen. Ik heb ook opgezocht dat als een vrouw ook maar iets wilde zeggen, nou, dan moest dat gewoon via haar man. En die mocht een brief sturen naar de raad. En dan misschien werd het besproken. Dus dat zij überhaupt het woord nam. Of iets zei wat tegen haar vader bijvoorbeeld inging. Hoe durft zij? Terwijl wat zij zegt is allemaal nobel en heel logisch. Dus het is heel interessant. En ja, nu kunnen we ons dat nauwelijks natuurlijk meer voorstellen.
0: Nee.
1: Maar dat er een tijd in is geweest waarin dat heel normaal was. Dat vrouwen gewoon echt ook tweederangs burgers waren.
0: Ja, zij is een beetje de Aletta Jacobs van Almelo.
1: Ja, absoluut, een beetje dezelfde tijd ook. Dus dat inderdaad, dat klopt. Ja,
0: ja. Wat... behalve, je zei het al, hè, dat kanaal ligt er nog steeds. Er gebeuren mooie dingen. Er wordt nu misschien een nieuwbouwwijk rondom gepland. Dus dat kanaal zelf is nog steeds deel van het dagelijks leven in Almelo. Dat verhaal van die polderjongens, leeft dat nog een beetje voort in de stad? Even los nu van jouw voorstelling.
1: Nou, het interessante is dat In de geschiedschrijving merk je dat verhalen van de bovenklasse, die zijn heel goed en uitgebreid beschreven, terwijl verhalen van de arbeiders mondjesmaat en vaak ook weggestopt. Soms schamen mensen zich ook zelfs voor die geschiedenis.
0: Dat ze eventueel afstammen van zo'n polderjongens familie bijvoorbeeld.
1: Ja, omdat het natuurlijk niet per se. Het is leuker om te vertellen dat je afstamt van Napoleon.
0: Ja. Dus, dat is ook geen lievertje.
1: Nee, dat is waar, maar heb je wel een interessant verhaal.
0: Ja, dat is waar.
1: Alhoewel in dit geval het ook een prachtig interessant verhaal is. Die verhalen die wil je ook juist vertellen, omdat het ook een beetje vergeten verhalen zijn. Mensen zien het kanaal liggen en die denken, ja, het zal wel, het ligt er. En wellicht zijn er nog mensen die het een beetje uit overleveringen in hun familie van hun overgrootouders weten. Maar het is toch een beetje een vergeten verhaal. En daarom is het des te mooier om dat nu weer te kunnen vertellen. Dat vind ik ook heel tof. Er wordt vaak ook bijvoorbeeld gedacht dat in Twente men is conservatief tegen verandering. Maar er zijn zoveel vooruitstrevende ideeën daaruit ontstaan. Dus ook zo'n kanaal aanleggen, ja, doe het maar eens, weet je wel. Dus dat is ook goed om toch.
0: Het brengt ook een lans voor Twente, deze
1: voorstelling. Zeker, en voor de mensen nu om ook te vieren van, wees trots op die geschiedenis, maar ook op het nu en blijf dat doorzetten. En het hangt natuurlijk altijd bij, ja, we doen rustig aan, hè, doe maar nuchter en zo. Maar als wij dus bijvoorbeeld nu met grote ideeën komen en we willen op het water spelen en die muur moet 6 meter hoog en 9 meter breed en mensen moeten in het water, bla bla bla. Dan als mensen eenmaal zien dat we het echt menen, ja, dan gaan ze voor je rennen. Dat is zo fantastisch.
0: Ja, ja. Nou ben jij Sallander, als ik me niet vergis.
1: Klopt, ik kom
0: dus
1: uit Deventer.
0: Net niet uit Twente. Het zit goed uit in de richting. Maar luisteren ze ook naar jou?
1: Nou, het is leuk dat je dat zegt inderdaad. Want het wordt me altijd duidelijk gemaakt dat ik absoluut niet uit Twente kom. Dus dat er mensen dat echt, nee, je komt uit Salland. Het is echt wat anders. Maar,
0: ja, maar dus dat ontken jij dan, maar ja.
1: Maar het is de mentaliteit is heel herkenbaar voor mij uit mijn jeugd. Dit is gewoon, als ik werk nu een jaar of 5 in Twente. En ik gewoon hoe mensen met elkaar omgaan, die cultuur herken ik gewoon heel erg van vroeger. En daar kan ik dus ook snel mee levelen. En dat ik heb het gevoel dat andersom ook zo is. Dat ze weten, oh, deze jongen, die weet waar hij het over heeft. Die leest zich in en die behandelt ons met respect, uiteraard. En andersom is dat ook zo. We worden altijd met open armen ontvangen door vele vrijwilligers. Die maken ook echt deze voorstellingen.
0: Ja, ook in de cast. Hè? Ja. Heel veel vrijwilligers op het podium.
1: Zeker. En we kennen ook velen van hen nu al vele jaren. En we zijn ook zo trots als zij weer nu bijvoorbeeld doorgroeien naar grotere rollen of weer iets durven waarvan ze dachten, ik durf niet. Voor bijvoorbeeld één iemand heb ik horen zeggen bij een repetitie, na afloop van de repetitie, oh, nu moet ik weer naar mijn gewone werk. Moet ik vrijdag wachten. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat je kan bereiken.
0: Maar het mooiste is natuurlijk als misschien daar ook over emancipatie gesproken, als mensen misschien wel zien, jonge mensen dan met name dan toch, ja, misschien ligt daar mijn toekomst wel, als die mogelijkheid dan ook geboden wordt.
1: Ja, absoluut. Mensen groeien ook door naar opleidingen, zien we. Het Woeste Grond is natuurlijk nu een grote bekende serie.
0: Ja, de tv-serie.
1: Zeker zitten ook mensen in die wij nog als kind in een voorstelling hebben gehad en nu gewoon tiener zijn en daarin meespelen. Dus het is ook zeker, wil je laten zien, zoals ook ik in Deventer het toch nodig had om te weten, ook als je uit een wat grotere, maar toch een provinciestad komt, het is ook voor jou, weet je wel. Als je die droom hebt en het gevoel hebt, waag de sprong en doe het.
0: Ja, dat is ook een boodschap die Polderjongens meegeeft. En die überhaupt de producties meegeven van Theaterproducties Twente. Een enorm actief gezelschap op dit moment. Zo dadelijk praten we nog heel even verder over de nieuwe plannen van Theaterproducties Twente. Maar eerst is dit Marie McGovern.

0: Ja, dat liedje sluit eigenlijk wel mooi aan bij ons gesprek over hoop. En dat er ook hoop schuilt in deze voorstelling Polderjongens. Morning After van Marie McGovern. Danny Westerwel, jij hebt dit stuk geschreven voor Theaterproducties Twente. Een enorm succesvol en ook heel actief gezelschap in Twente. Want dit verhaal wordt nu verteld. In oktober komt er weer een nieuwe voorstelling. Een voorstelling over ene Jatti. Met yes. Mingus Dagelet in de hoofdrol, weten we sinds gisteren. Dat is gisteren bekendgemaakt. Wat voor voorstelling wordt dat? Wat voor verhaal wordt daar verteld? Ook weer een Twents verhaal?
1: Absoluut, maar dan een eeuw later. Dus in...
0: Dit verhaal wordt nu verteld. In oktober komt er weer een nieuwe voorstelling. Een voorstelling over ene Jatti. Met yes. Mingus Dagelet in de hoofdrol, weten we sinds gisteren. Dat is gisteren bekendgemaakt. Wat voor voorstelling wordt dat? Wat voor verhaal wordt daar verteld? Ook weer een Twents verhaal?
1: Absoluut, maar dan een eeuw later. Dus in Hengelo had je een jongerencentrum, Fast

0: Nou,
1: was dat die man die gaatjes boorde?
0: Nee, dat niet. Maar hij liep wel rond, geloof ik, met machettes en zo. En gewoon viel soms mensen aan of barstte los in schreeuwpartijen. Erg agressief. Die is op een gegeven moment vermoord. Omdat hij een gevaar vormde voor het voortbestaan van fashion. Want er werd door de politiek toch nagekeken van moet het niet dicht. Maar zijn lijk is nooit gevonden. Heel interessant. En daar is inmiddels ook een podcast over gemaakt. Boek over geschreven door Marco Krijns. Dat boek was er eerst. Die zoektocht naar dat graf. Waar ligt het? En in het stuk spelen wij eigenlijk met het innerlijk van Jatti. Dus die Jatti waar iedereen bang voor was. Waarom is hij zo geworden zoals hij is geworden? Wat zit er achter die schijnbare gekte?
1: Ja.
0: En we spelen in een prachtige hal in Hengelo. Ik heb het al decor gezien. Nou, mensen die van de jaren 70 houden. Lust voor het oog wordt het. Prachtige aankleding.
1: Oranje behang?
0: Absoluut. Mooie banken, allemaal space dingen en zo. Dus dat wordt echt een lust voor het oog. Maar inderdaad, weer een heel ander soort voorstelling. Een rockopera wordt het een beetje.
1: Ja, rockopera over een in Twente bekende figuur. Ja. Jullie vertellen altijd Twentse verhalen. Met universele geldigheid. Dat ook altijd overigens. Maar altijd Twentse verhalen. Dat ligt jou ook na aan het hart. Omdat je, je komt niet uit Twente, maar wel uit Zalland. Dus je ervaart diezelfde mentaliteit.
0: Zeker.
1: En daarnaast ben jij natuurlijk sowieso schrijver en vertaler. Je bent ook acteur. Mm-hmm. Heb je wat dat betreft nog plannen? Ook plannen buiten Twente? Of ga je eigenlijk binnenkort gewoon verhuizen naar Twente?
0: Dat wordt mij veel gevraagd. Maar tot op heden nog niet, inderdaad. Ik heb weer een nieuwe musical vertaald. Vorig jaar heb ik Dear Evan Hansen vertaald. En nu
1: prachtig was dat.
0: Ja, dankjewel. Ja. Nu komt de 101 Dalmatiërs komt naar Nederland. En die vertaling is af. Over een paar weken beginnen de repetities. Komende zondag gaan we de eerste blikken werpen op Cruella op Nederland 1 of NPO 1.
1: Oh ja, bij de opening van het seizoen. Hè?
0: Precies,
1: de opening in Eindhoven.
0: Ja, inderdaad. Daarnaast ga ik volgend jaar ook weer in een herneming van de voorstelling Mist spelen met Lau Steenbeke in de hoofdrol. En die speelt een dementerende man en ik speel zijn zoon. We hebben het dit jaar al gespeeld. Het was een enorm groot succes en daarom gaan we het nog een keer hernemen. Volgend jaar vanaf januari tot en met april in de theaters.
1: Ik vond het heel fijn dat je hier wilde zijn. Om te vertellen over het door jou geschreven stuk Polder, jongens. Danny Westerwel, alle succes de komende tijd. Ik duim voor boten die gewoon lekker op het water blijven liggen. Dat er niks meer zinkt.
0: Ja.
1: Dat alle weergoden jullie gunstig gezind zijn. Dat jullie een prachtige reeks kunnen spelen van Polder, jongens. Het begint allemaal op 26 augustus. 29 augustus is de première. En vervolgens is de voorstelling tot en met 13 september te zien. En dat allemaal vlak naast station Almelo. Danny Westerwel, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Kijk, je hebt Songfestival deelnemers, je hebt Songfestival sterren en je hebt absolute Songfestival royalty. En tot die laatste categorie hoort zonder meer de Finse zangeres Katri Helena. Vorig jaar werd ze 80 en nam ze afscheid van haar publiek in een uitverkocht Olympisch stadion in Helsinki. Een dame met stijl en allure op handen gedragen door haar publiek. En ja, ik was daar graag bij geweest. Maar ja, tussen droom en daad. Ik heb haar wel één keer mogen ontmoeten, Katri Helena. Dat was in 1993, toen ze Finland voor de tweede keer vertegenwoordigde op het Songfestival met een prachtig weemoedig lied, Tuuleluu. Dat deed ze in alle eenvoud, met gratie en volle overtuiging. Het liedje staat nog steeds hoog in mijn Songfestival top 10. Maar daarvoor, in 1979, trad ze ook al aan op het Songfestival. En dat met een, mag ik wel zeggen, monument van een lied. Zeker in Finland. Katson Sinen Taivaan. Oftewel, ik kijk naar de blauwe lucht. Een nummer dat is uitgegroeid tot een ware klassieker in Finland. Iedereen zingt het van jong tot oud woordelijk mee. Vaak wordt het ook gecoverd door andere artiesten. Maar zij is de moeder van dat lied, Katson Sinen Taivaan. En ja, ik was daar niet bij in 1979. Ik zag het thuis voor de buis. Maar toen zag ik al een vrouw die prachtig zong. Die het podium zonder opsmuk tot het haren maakte. En die alles in zich had om een grote ster te worden. Ze straalde toen een soort ultieme professionaliteit al uit. Ja, en zo maakte ze op mij als jochie van 19 toen een onuitwisbare indruk. Nou, voor mij is Katri Helena dus uitgegroeid tot een icoon van het Songfestival zoals het vroeger was. Mede dankzij dit nummer, Katson Sinen Taivaan.
2: Lapsonen maa,

Ja, en dan ook nog zo rijk georchestreerd met de beroemde Finse dirigent Ossi Roene voor het orkest, Katri Leena en Katson Sidentai. Van einde van Volkspot voor vanavond. Morgen is bij mij te gast zanger, liedschrijver en muzikant Bertolf. Hij komt vertellen over zijn nieuwe album Bluefinger Volume 2. Dat is dit weekend gespot door Span. En straks wens ik je heel veel genoegen bij Jury in de muzikale Fruitman. Fijne avond nog en graag tot morgen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jury van der Geest.

Zo aan het begin van deze muzikale fruitmand, Rustef en Here I Am. Nou, en daar ben ik ook. En daarmee verklaar ik ook de muzikale fruitmand voor geopend van deze zaterdag 22 augustus. Het zou zomaar kunnen dat je al jaren meeluistert naar dit programma, maar ook dat het je allereerste keer is. Nou, hoe dan ook, fijn dat je er bent. Het programma is eigenlijk heel simpel. Het draait om muziek, maar ook om de verhalen die erachter zitten. Dus de komende 2 uur dan nemen we daar rustig de tijd voor. Het mooie is dat je ook zelf mee kunt doen. Je mag namelijk een lied aanvragen voor jezelf of voor iemand die je lief is. De telefoonlijn die staat bij deze open op 0800 30555. Bel gerust op en als je dat doet, dan zijn we benieuwd naar je naam, maar ook naar het lied dat je wil horen en de reden daarachter. Dus nou, je mag er even over nadenken. En zit je daar niet op te wachten op dat bellen, dan kun je natuurlijk ook altijd net zo makkelijk een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Dus de NPO Luister-app of bellen naar 0800 30555. En het eerste verzoek van vanavond kwam afgelopen week binnen via de website van Jannie Dunnewold. En zij vraagt een lied aan voor haar man Bert uit Winterswijk. Jannie en Bert zijn al 47 jaar getrouwd. Een heel leven van lief en van leed. En juist nu het spannende tijden zijn. Er lopen namelijk onderzoeken en er wordt gehoopt op een hele goede uitslag. Schrijft Jannie het volgende. Laten wij op God vertrouwen in deze spannende tijd. En dat vertrouwen, dat klinkt ook door in het lied dat ze kiest voor Bert en voor jullie samen uiteraard. Beveel gerust uw wegen. Dit is het gereformeerd mannenkoor IJsselmond uit Hasselt.

dat is een meezinger van de Opwekking Band. Ik zing nou toch een klein beetje mee, maar niet al te hard. Want er komen vanavond vast nog heel veel meer samenzangliederen voorbij waarbij je stem kunt laten horen. Dus niet alles gelijk aan het begin verspelen, denk ik zo. De Opwekking Band en ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Daarvoor het gereformeerd mannenkoor IJsselmond uit Hasselt. Beveel gerust uw wegen. Een verzoek voor Bert namens Jannie na zoveel jaren huwelijk onder meer. Nou, dat is toch mooi? Ja, misschien luister je mee en is er ook een lied dat door jouw hoofd gaat. Een psalm van vroeger of een lied dat je hoort op een dag die je nooit meer vergeet. Of je weet, dit is het favoriete lied van een van mijn dierbaren. Nou, als er zo'n lied is dat nu in je hoofd opkomt, dan nodig ik je van harte uit om het door te geven. 0800-3000-555, er wordt er weer gebeld, dus nou, weet die ook te vinden. 0800-3000-555 of de NPO Luister-app. En zoals het volgende verzoek van Henk van Dijk voor zijn vrouw Anneke uit Apeldoorn. Afgelopen donderdag was het precies 34 jaar geleden dat zij trouwden. Een mooie reis samen, schrijft Henk. Met natuurlijk ook de nodige zorg, maar vooral met heel fijne herinneringen. En omdat Anneke zo van dit lied houdt, wil Henk het graag voor haar aanvragen. Lieve Anneke, zegt hij, ik hoop dat we nog heel veel jaar samen mogen genieten. Dus voor jou, van Henk, Jerusalem of Gold van Ofra.

goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

Zuchtte Deo uit Amersfoort. En veilig in Jezus' armen. Ik vond het wel een mooi verhaal wat erbij zat. Want nou, de meeste liederen die worden geschreven met eerste woorden en dan de muziek. Maar dit lied ontstond eigenlijk andersom. Want het was 1868. Nou, dat is al even geleden. Tot je een componist, William Doane. En hij was op bezoek bij Fanny Crosby. En Fanny was blind, maar ze schreef in haar leven meer dan 8000 liederen. Maar William die had haast. Hij moest namelijk zijn trein halen. Maar hij had wel een melodie bij zich. En hij zei, nou, ik wil het wel even van je laten horen tegen Fanny. Dus Fanny die zei, speel het eens. En terwijl hij speelde, dacht zij aan een tekst uit de Bijbel, uit Deuteronomium. Onder u zijn de eeuwige armen. En toen zei ze, nou, jouw muziek zegt eigenlijk maar één ding. Veilig in de armen van Jezus. Ze schreef heel snel de woorden op. Deed ze in een envelop. En William die dacht, nou, ik lees het wel in de trein. En dat deed hij ook. En toen kwam het uiteindelijk samen. Maar dus eerst de melodie, toen de tekst van Fanny. En hij las het allemaal terwijl hij in de trein zat. Veilig in Jezus' armen dus hier in de muzikale fruitmand van de EO. Waar ik zo meteen ga bellen met Leon van Steensel. Hij is muziekjournalist, beveelt eens in de zoveel tijd een lied van harte aan. En vanavond wordt het een lied van Cindy Morgan. Heeft alles te maken met dankbaarheid, maar dat bewaar ik even voor zometeen. Eerst even kijken in de NPO Luister-app. Ik zie daar meerdere berichten binnenkomen. Pedro, die wenst iedereen een fijne uitzending. Anneke doet de groeten. Bas van Zeist laat weten dat hij er is. Willeke zie ik nog en Antje. Ze luistert graag, maar schrijft dat ze momenteel in een moeilijke tijd zit en dat ze zich daarin alleen voelt. Nou, Antje, fijn dat je er bent. En je bent niet helemaal alleen, want de muzikale vrijmond is met je verbonden met heel veel andere luisteraars. Dus weet je verbonden, hoop ik zo. Pak ik even een verzoek erbij van Marijke samen met Peter voor haar moeder Ria uit Ede. Afgelopen week kreeg Ria te horen dat ze volgende maand opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek. En dat brengt de nodige spanning met zich mee. Nou, met dit lied, met deze psalm, willen Marijke en Peter laten weten dat ze aan haar denken en dat ze er niet alleen voor staat. Lieve mam, schrijven ze, we hopen en bidden dat alles goed mag komen. Nou, de titel van deze psalm die zegt een hoop. Ik val niet uit zijn hand, psalm 16.

Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: Veel Kekki en Everywhere I Look. Nou, ik vind het fijn om te zien dat er zo enthousiast wordt gebeld naar 0800-3555. Alleen, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je niet de enige bent die je belt als je dat doet naar de studio. Dat er meerdere mensen tegelijk bellen. En dat je dan niet in één keer wordt opgenomen. Dus blijf het proberen, zou ik willen zeggen. Dat is het advies. Of anders natuurlijk even een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Dan kom je er altijd doorheen.
1: Van harte aanbevolen.
0: Ja, want eerst ga ik even bellen met Leon van Steensel in de muzikale vrijband van de EO met een lied dat hij van harte kan aanbevelen. Leon, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, vanavond een lied van Cindy Morgan. How could I ask for more? En ik begreep dat het iets te maken heeft met dankbaarheid.
2: Ja, nou, en hoe? Het is eigenlijk een van haar eerste liedjes die ze ooit heeft uitgegeven. Uit 1992 alweer. Dus we moeten behoorlijk terug in de tijd. Ik was een jonge twintiger, zullen we het maar even ophouden. En ik hoorde hem voor het eerst en ik dacht van, oh, dat wordt een favoriet. Nou, dat is zo gebleven 30 jaar lang. Maar het mooie daarvan is, zo'n liedje krijgt altijd een diepe lading als je ouder wordt. Want als je het over dankbaarheid hebt, hè, wij denken altijd pas dat we gelukkiger zijn als we alles hebben of als we hebben wat we willen krijgen. Maar ja, weet je, echte dankbaarheid zit hem niet in meer. Hè. Cindy Morgan zingt in dit liedje eigenlijk dat de dingen die zij het meest kostbaar vindt, dat dat hele gewone, alledaagse dingen zijn die ze ook opzond. En vooral ook de herinneringen daaraan die ze koestert. De mooie momenten, zeg maar. En ja, ze zegt dan ook eigenlijk in de begeleiding van het liedje van, het is helemaal niet zo verkeerd om iets te willen hebben of iets te verlangen. Maar, of om dat dan te vragen aan God bijvoorbeeld. Maar ja, zorg dat je die dankbaarheid hebt die niet afhankelijk is van het willen. En als je echt dankbaar leeft, ja, dan kan je op een gegeven moment gewoon eens dat gebed bidden van, ja, how could I ask for more? Hoe kan ik nou nog om meer vragen als ik dit allemaal heb? Dus ik vond het een schitterende gedachte. En ja, Cindy heeft hem in 2015 opnieuw opgenomen voor haar album Bows and Arrows. En toen hadden ze dus een muzikale gast erbij. Dat was niemand minder dan Andrew Peterson. Nou ja, ook een favoriet van mij. Maar ja, 30 jaar later komen de twee favorieten bij elkaar. Ook in een hele mooie nieuwe versie die wat mij betreft nog beter is dan het origineel. Dus bij deze aanbevolen How Could I Ask For More.
0: Mooi zeg, het geluk zit in de kleine, gewone dingen. How could I ask for more? Cindy Morgan klinkt nu. Dankjewel Leon en een fijne zaterdagavond.
2: Jij ook, hoi.
3: There's nothing like the warmth of a summer afternoon. And waking to the sunlight and being cradled.

christelijk Genemuider mannenkoor wat de toekomst brengen mogen. Ja, het volgende lied dat lag jarenlang in de kluis en het scheelde weinig of niemand had het ooit gehoord. Elvis Presley, hij nam het op in 1960, maar hij vond het op dat moment niet goed genoeg en legde het dus weg in de kluis. Nou, een aantal jaar later, 5 jaar, zocht zijn platenmaatschappij een lied om het Pasen uit te kunnen brengen, vond die oude opname en bracht het uit zonder hele grote verwachtingen. Ja, toen gebeurde er iets wat Elvis natuurlijk zelf ook niet had aanzien komen. Dat rustige, ingetogen gospellied tussen al dat rockgeweld van die tijd zomaar zijn grootste gospelsucces werd. Nou, het klinkt vanavond in deze muzikale fruitmand voor Heinz en Helene uit Putten, die als dankbare pensionarissen genieten van elke dag die ze krijgen. En dit is een favoriet van hun. Elvis Presley in Crying in the Chapel.

0: heerlijk lied van Arjan en Evi Knevel en het Metropoolorkest, De Taal van Liefde.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Dag Robert, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Jori.
0: Ja, jullie willen vandaag G. Kaddemans van harte feliciteren. Wie zijn jullie precies?
2: Wij zijn heilsverdaten van Corps Winschoten. En Broeder Kaddemans is ook heilsverdaten van Corps Winschoten, maar kan gezien zijn leeftijd niet meer naar de dienst komen. Maar we bezoeken hem regelmatig. En hij was gisteren jarig, hij is 89 jaar geworden. En willen hem dus eigenlijk feliciteren met zijn verjaardag.
0: Ja, wat een prachtige leeftijd. En hoe kennen jullie G? Wat maakt hem zo bijzonder voor jullie?
2: Hij was vroeger muzikant bij ons korps. Ik ben zelf muzikant ook bij dit korps. Dus dat is toch wel de band die wij hebben. Daarnaast ben ik ook zijn bezoekcontactpersoon. Gezien zijn leeftijd mogen wij best onze almakkers eren.
0: Ja, wat goed zeg. En wat willen jullie G namens alle makkers van het korps meegeven voor zijn 89ste levensjaar?
2: Nou, eigenlijk een gezegend nieuw levensjaar. En dat liefde van God nog steeds mijn contactpersoon. Gezien zijn leeftijd mogen wij best onze almakkers eren.
0: Ja, wat goed zeg. En wat willen jullie G namens alle makkers van het korps meegeven voor zijn 89ste levensjaar?
2: Nou, eigenlijk een gezegend nieuw levensjaar. En dat liefde van God nog steeds mag blijven door middel van

Het groot koor van het leger des Heils. O zee van Gods liefde. Het volgende verzoek komt van mevrouw Stam uit Dordrecht voor de familie van Den Heuvel. Zij verloren hun vader. Hij zat samen met mevrouw Stam in het seniorenkoor en langs deze weg wil ze de familie condoleren met dit verlies. Sterkte gewenst in de dagen die komen. En voor jullie klinkt nu het lied Als het leven soms pijn doet van Reni en Elisa.

0: leven soms pijn doet. In deze muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Zometeen nog een heel uur vol verzoeken die klaarstaat. Met daarin ook nog ruimte voor jouw lied. Ik heb al een aantal liederen op de verzoeklijst staan. Dus die komen ook zeker aan bod zometeen. Maar je mag nog bellen 0800 3000555. Of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Hoor zometeen het nieuws van 10 uur. En daarna draai ik sowieso het verzoek voor Ali uit Kampen. Haar man Gerrit die heeft iets voor haar uitgezocht. En wat dat is, dat hoor je zometeen na het NOS Journaal van 10 uur. En ondertussen dus alle ruimte om nog een verzoek door te geven via de telefoon of de app.
1: In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen. Wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

ken het lied vooral als De Kracht van Uw Liefde. Maar dit is het origineel, The Power of Your Love. Ik hoorde Darlene Check die het zong. Het werd geschreven door een andere singer-songwriter, Geoff Bullock. Hij maakte het op een moment dat hij zich eigenlijk helemaal niet zo goed voelde. Hij zat achter de piano en dacht, nou, ik wil eigenlijk geen lied schrijven. Ik wil gewoon, ik zit momenteel in de kerk, even bij God zijn. En nou, toen kwamen alsnog die woorden ineens. Heer, ik kom tot u, verander mijn hart. En dat werd het lied dat je net hoorde. The Power of Your Love. In Nederlands beter bekend als De Kracht van Uw Liefde. Je hoort het in de muzikale fruitmand van de EO. En dat is een programma dat door jou en ook voor jou wordt gemaakt. Nou, werkt wel twee kanten op. Je kunt zelf een lied aanvragen. Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand anders vanavond jou juist wil verrassen. Je kan het zelf ook doen, hè? Iemand anders verrassen die momenteel aan het luisteren is, door de telefoon te pakken of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Moet je denken aan een psalm of een lied dat verbonden is met iemand die je dierbaar is, of een moment dat je is bijgebleven. 0800 30555, dat is het telefoonnummer. En anders mag je bellen naar of appen met de NPO Luister-app. Dat kan allemaal vanavond. Net als de website, dat kan door de week 24 uur per dag. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En zo vraagt Gerrit Meijer een lied aan voor zijn vrouw Ali uit Kampen. Want sinds het overlijden van haar zus afgelopen voorjaar heeft Ali het moeilijk gehad. Het gemis blijft, schrijft Gerrit. En soms zijn er gewoon even geen woorden voor. We weten niet waarom sommige dingen ons overkomen. Maar we mogen erop vertrouwen dat God ons vasthoudt. Nou, dat zijn mooie woorden bij dit verzoek. Ik weet niet waarom Gods gna van het groot Veluws koor.

Ik weet niet waarom Gods gena het groot Veluwe-koor onder leiding van Evert van de Kamp. De muzikale fruitmand van de EO. Deze zaterdagavond, iedere zaterdag en zondagavond te horen op NPO Radio 5. En het volgende verzoek komt van Ali van der Scha voor haar man Piet. Heel lang geleden hoorden ze dit lied samen in de Baptistenkerk. En de uitvoering van Esther Timms maakt op hun allebei diepe, diepe indruk. Komende maandag zijn Ali en Piet 59 jaar getrouwd. En als verrassing vraagt ze dit lied voor Piet aan. Nou, dat jullie het maandag Deo van Lente in goede gezondheid mogen vieren. Voor jou, Piet, namens je vrouw Ali. Ik zal er zijn van Esther Timms.

Esther Timms met Ik zal er zijn. Voor Piet en Ali, komende maandag hopen ze 59 jaar getrouwd te zijn. Ja, het volgende verzoek komt van Ari Bakker voor zijn vrouw Marie. Ze was vorige week zondag jarig, dus bij deze van harte Marie. Voor jou, namens Ari, is dit die Exodus-song van het christelijk mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duist.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000.

Het jonggemeend koor Immanuel uit Urk onder leiding van Harm Hoeven en Heer U bent mijn leven. Helene die is er ook blij mee. Ze zegt goedenavond Juri, wat een mooi lied ook met het Asser mannenkoor in de muzikale fruitmand. Ik kom net mijn appartement binnen, ik zet net de radio aan, ik ben net terug van visite. Ik heb een rustige dag gehad verder en nu lekker voor mezelf. Mooie uitzending gewenst in deze fruitmand. En ook Willeke die zegt prachtig het lied dat ik net hoor. Heer, u bent mijn leven. Ja, daarvoor die Exodus song in de uitvoering. Die klonk hier in de muzikale fruitmand van het christelijk mannenkoor Exodus. De Exodus song, ook een bijzonder verhaal wat daar allemaal in te horen is. Een lied over een land van hoop, over onderweg zijn naar de plek waar ze uiteindelijk thuis horen. Nou, dan nu een verzoek van Bas in deze muzikale fruitmand. Hij vraagt een lied aan dat hij kent van zijn opa. Die liet hem ooit een tekst na uit de Bijbel, uit het boek Prediker. En daar staat de bekende zin: voor alles is een tijd. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Nou, en het lied wat we nu gaan horen, Turn, Turn, Turn, nam die woorden bijna letterlijk over. En het klinkt vanavond in de uitvoering van Pam Tum voor jou, Bas.

Prachtig, prachtig, prachtig. Turn, turn, turn van Pam Tam hier in de muzikale fruitmand. Een vers uit Prediker, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8. Dat bleef Bas bij, kreeg hij van zijn opa. En als een herinnering bij deze voor jou in de fruitmand. Het volgende lied is een gedicht. Geke Wiersma, zij schreef lang geleden een gedicht over haar kinderen en over het moment dat je ze los moet laten. Ja, terwijl Remco Hakkert zijn eigen kinderen zag opgroeien, ging dat gedicht steeds meer voor hem spreken. En zo schreef hij daar muziek bij. Ja, dat hield hij bewust rustig en ingetogen, want ja, het gaat natuurlijk over iets intiems, over je kinderen. En juist dan wordt die ene regel zo beladen. Houd gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. Mooie zin in dit lied van Remco Hakkert. Gebed voor mijn kinderen, hier in de muzikale fruitmand van de EO.

Remco Hakkert en Gebed voor mijn kinderen. Mevrouw van Aken, zij is een trouwe lezer van het wekelijkse blad Visie van de EO. Nou, in dat blad staan heel veel interessante artikelen, maar ook hele hoopvolle en persoonlijke geloofsverhalen en ook programmagegevens. Dus als je denkt, wanneer is de muzikale fruitband op de radio te horen? Nou, even in de visie kijken. En dan zie je dus alle programma's van de EO op zowel televisie als de radio. Nou, en daarnaast is er ook elke week een overdenking. Die wordt afwisselend geschreven door Jurjen ten Brinke. Ook op zondagochtend hier te horen op NPO Radio 5. En nog Jan-Martijn Abrahamsen. Maar ja, mevrouw van Aken, die vertelt ons via de telefoon dat ze het altijd ontzettend graag leest, de columns, de overdenkingen. En dat het haar ook troost biedt. Dus speciaal namens haar een lied van haar favoriete zanger Lucas Kramer. Die wil ze graag horen hier in de muzikale vrijmond. En die draagt ze dan eigenlijk op aan ja, de twee predikanten die een overdenking schrijven in de visie. Ontzettend sympathiek, mevrouw van Aken. Bij deze, kom tot de vader van Lucas Kramer en Jeannette Kramer.

Lucas en Jeannette Kramer met Kom tot de Vader. Dankjewel Sabrina voor je berichtje in de NPO Luister-app. Ze schrijft dat ze afgelopen week een heel dierbaar geschenk kreeg van haar man, namelijk een ketting met een Jezuskruis eraan. En ze wilde die al zo lang en nu heeft ze er eentje. Ze voelt zich er elke dag wat krachtiger en rustiger door worden. Nou, dankjewel voor het mooie bericht, Sabrina. En ook een hele mooie avond verder gewenst. Je laat weten dat je er zometeen een einde aan gaat breien. In ieder geval aan deze dag. Dan nog Jack, die zo aardig is om iets aardigs over mij te zeggen. Nou, dat laat ik dan maar even voor wat het is, Jack. Maar ontzettend bedankt voor je berichtje. En geniet nog even van de muziek deze avond. Ja, want het einde van deze zaterdag die nadert. In ieder geval het einde van de muzikale fruitmand. Ik ben er nog tot 11 uur. En dan lijkt het me mooi om zometeen even af te sluiten met een laatste lied. Iets over de zegen misschien of iets anders wat past bij het einde van deze avond. Een lied om deze zaterdag mee af te ronden en een nacht mee in te gaan. Ik vind het fijn als je even meedenkt. Heb je nog een mooie suggestie voor dat laatste lied? Stuur het dan door met de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

In de hemel is het schoon. Het christelijk gemeentekoor Cantate Deo uit Amersfoort onder leiding van Peter Eilander. Ja, het volgende lied ontstond meer dan 100 jaar geleden. Het verhaal daarachter is ook weer erg indrukwekkend. De schrijfster Sevilla Martin, zij kwam op bezoek bij een vrouw die al 20 jaar aan bed gebonden was. En toch was die vrouw opvallend blij en hoopvol. En toen Sevilla vroeg of ze nooit moedeloos werd, of iets niet zo hoopvol, toen zei die vrouw: nou, hoe zou ik moedeloos kunnen zijn als ik weet dat God zelfs op de mussen let en dat hij dus ook op mij let? Nou, een verwijzing natuurlijk naar de Bijbel uit het Evangelie van Matthäus. Daarin zegt Jezus dat God oog heeft voor elke kleine mus en dus ook zeker voor jou. Sevilla die schreef er datzelfde vertrouwen in door, dat door alles heen weet ik dat hij mij ziet. Vanavond wordt het lied His Eye is on the Sparrow aangevraagd door mevrouw van Steenis. Ze wil graag een lied horen van Mahalia Jackson en dat is deze geworden. His Eye is on the Sparrow. En dat heeft er alles mee te maken dat ze komende week jarig wordt en maar liefst 71 jaar oud. Komende woensdag het geval. Dus bij deze mevrouw van Steen is alvast een verjaardagscadeau. Mahalia Jackson, die voor u zingt. Nou, niet de minste. His eye is on the sparrow.

Dat is toch prachtig gezongen, Mahalia Jackson en His Eye Is on the Sparrow. Mevrouw van Steen is alvast een hele fijne verjaardag gewenst. Komende woensdag. Volgende verzoek komt van Herma Boer. En dat lied gaat helemaal terug naar vroeger voor haar, toen ze als kind bij haar opa op bezoek was. Toen had hij een oud orgeltje. En voordat ze dan naar huis mochten, dan moest er natuurlijk eerst even gezongen worden. En dan pas ging de deur open. Nostalgisch en precies passend bij het einde van deze zaterdagavond. Voor jou, Herma, en ter herinnering aan die avonden bij je opa. Vanuit de Lauruskerk in Rotterdam wordt nu gezongen: Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Ik wil jou van harte dienen. Dank voor het aanvragen van dit opwekkingslied. Het kwam binnen via de NPO Luister-app. En dat was een verzoek van Anthony. Dank je wel dat we dit elkaar als Godskinderen mogen toezingen. Opwekking 378. Zometeen het laatste lied. Dank voor alle mooie suggesties die binnenkomen via de NPO Luister-app. Ik ga er nog heel even op broeden. Hoor je zometeen het laatste slotlied van deze fruitmand.

Nicole C. Mellon, Because He Lives. Ja, tot zover deze muzikale vrijmand van de zaterdagavond. Morgenavond om 8:00, dus een uurtje eerder dan vandaag, dan hoop ik er weer te zijn. En morgenochtend om 6:00 zit mijn collega Jurien ten Brink hier met het programma Groot Nieuws met soortgelijke muziek. Ook erg de moeite waard. Dus dat morgenochtend hier op NPO Radio 5. Ja, dank voor de vele mooie suggesties voor het slotlied. Er zijn er zoveel binnengekomen. Ik heb ze helaas niet allemaal kunnen draaien, maar ik heb gekozen nu voor het lied van Dielke Willemsma. Dat we mogen weten dat God ons altijd leidt en dat we afhankelijk zijn van Hem. Als afsluiter van deze avond vraagt ze zegen ons al goede aan. En dit is de uitvoering van het Christelijk Gemeentekoor Eensgezindheid. Zegen ons al goede. En daarmee wens ik je een hele fijne avond en een goede nacht toe.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Servië vraagt de Europese Unie nu toch om hulp bij het blussen van een grote natuurbrand. Eerder sloeg het land hulp uit de EU nog af en koos voor hulp uit Rusland, dat een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Er gaan nu blushelikopters, blusvoertuigen en brandweerlieden naar Servië toe, onder meer uit Roemenië, Duitsland en Tsjechië. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. De auto begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. In de Eredivisie voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de 0 af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ won vanmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar heeft daarmee 3 uit 3 wedstrijden gewonnen en staat bovenaan. FC Utrecht verspeelde bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

comprendre.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 23 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over de fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar heeft afgelopen middag langs de Maas bij Venlo een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekend. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien afgelopen middag bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard nu bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft drie uit drie wedstrijden gewonnen. En het weer, in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar zo'n 12 graden. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui, verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israël